0: met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
6: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
7: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
6: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
7: Elke vrijdag van 2 tot 4.
6: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar NewBusinessRadio.nl voor meer info.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
9: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.nl.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
13: Je hoort het op New Business Radio.
14: Manutan, Manutan.
15: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
17: Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: De laatste inzichten voor business shapers.
2: Nieuw Business Radio.

0: Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
9: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
9: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
10: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
11: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
2: De laatste inzichten.
0: New Business Radio voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
6: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility The Future Is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Listen to Lead. Nieuw Business Radio.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
5: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
2: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: business in de wereld van de makelaardij. Want volgens IXP Nederland is de markt toe aan een ander model. Meer technologie, meer flexibiliteit, weg met alle verouderde principes. IXP is namelijk een cloud-based makelaarsorganisatie die eind vorig jaar in Nederland is gelanceerd. Ze zijn naar eigen zeggen de snelst groeiende makelaardij ter wereld. Ze zijn al actief in tientallen landen. Maar wat betekent zo'n nieuwe benadering voor huizenkopers, verkopers en makelaars? Daarover praat ik vandaag met Frank Roloff, Country Director van IXP Realty Nederland. Ik ben Olivier de Nijven en dat en nog veel meer komt vandaag aan bod.
1: Let's Talk Business, Olivier de Nijven.
0: Ja Frank, welkom. Fijn dat je er bent.
2: Dankjewel Olivier.
0: Ik heb al een klein beetje verteld over IXP. Hè? Allerlei ronkende termen als het gaat om de snelst groeiende makelaardij van de wereld.
2: Ja? Exact, ja. Ja. Ja.
0: Als je het zelf kort zou mogen samenvatten, is het nou vooral een makelaarskantoor, dat IXP, of een techbedrijf?
2: Het is een techbedrijf met een makelaarsplatform.
0: Ah, kijk. Oké, dan is dat dan weer iets duidelijker. En hoe zou je het bedrijf zelf kort samenvatten?
2: Het is een nieuwe vorm van makelaarij, uiteraard. We bieden een platform voor ambitieuze makelaars die willen schalen. Mm-hmm. De makelaardij is super traditioneel, zeker in Nederland nog steeds. En die traditie die mag veranderd worden, maar dat moet wel gefaciliteerd worden. En ja. Dat is wat IXP doet.
0: Ja, want je zegt het is nog heel traditioneel, de makelaardij moet anders. Hè? Zijn die huidige makelaars dan zo hopeloos verouderd?
2: Ze werken op een manier die verouderd is.
0: Ja.
2: Als je makelaar wilde worden, dan ging je naar school, studeerde je makelaardij, je werd beëdigd. Je ging bij een groot makelaarskantoor werken en vervolgens bleef je daar tot je 65e hangen en ging je met pensioen.
0: Hm.
2: De ambitieuze makelaar die startte een eigen kantoor op de hoek van de straat en die wist zichzelf goed te bedruipen. Maar de tegenwoordige markt, de koper en de verkoper, die zijn veel breder dan wat het vroeger was.
0: Mm-hmm.
2: Sterker nog dan wat het 15, 20 jaar geleden was.
0: Ja, het is heel snel gegaan eigenlijk.
2: Het is heel snel gegaan. Mm. En dat heeft te maken met internet uiteraard. Op een gegeven moment kwam Funda omhoog. En nu zie je dat Funda het platform is waar we de woningen verkopen. Alleen ook dat heeft zijn tijd een beetje gehad.
0: Funda is ouderwets.
2: Funda is ouderwets.
0: Ja, ik zit even aan wat quotes te zoeken. Hè. Dat is meteen een goede. Funda is ouderwets dus. Okay.
2: Funda is het platform in Nederland waar we de woning op presenteren.
0: Mm-hmm.
2: Maar de klant, de verkoper, die vraagt meer. Die vraagt waar kan ik nog meer mijn koper vinden. En de koper is steeds internationaler. We hebben in Nederland een enorm grote expatmarkt. Ongeveer 70% van de kopers zijn expats.
0: Dat is veel.
2: Die kennen Funda vanuit het buitenland niet.
0: Nee. Er is geen funda.com.
2: Er is geen funda.com.
0: Nee.
2: Dus die zijn op zoek naar andere manieren waarop ze in Nederland hun vastgoed kunnen kopen. En uiteindelijk komen ze natuurlijk wel achter dat Funda een groot platform is. En dat is een van de krachten waar IXP op vaart, is een internationale naam.
0: Mm-hmm.
2: Waardoor we meer afzetmarkten kunnen bereiken dan een lokale makelaar. En die slimme, ambitieuze lokale makelaar, die sluit zich dus daarbij aan.
0: Ja, ja, en daardoor dus ook bijvoorbeeld die expatmarkt die je daardoor veel makkelijker kunt bereiken dan als je dat via zo'n platform wilt doen, wat alleen in Nederland heel bekend is.
2: Exact.
0: Als we het hebben over, we gaan straks nog natuurlijk de diepte in, we gaan het verleden in, we gaan het heden goed bekijken en ook de toekomst gaan we straks in de glazen bol bekijken. Maar eerst, als je het nou over de huizenverkoper hebt, hè, wat merkt die nou concreet van jullie aanpak anders dan als je bij een traditionele makelaar zou aankomen? Kloppen.
2: Ja, 100%. De makelaar die is aangesloten, die heeft 100% tijd voor zijn klant. Die hoeft zich niet bezig te houden met administratie, die hoeft zich niet bezig te houden met marketing of met andere zaken. Die makelaar die is de makelaar zoals we dat vroeger gewend waren bij een traditioneel kantoor.
0: Mm-hmm.
2: Alleen bij een traditioneel kantoor heb je vaak te maken met meerdere makelaars, met meerdere diverse specificaties, zoals iemand die kan heel goed bij de klant zichzelf verkopen. De volgende kan heel goed bezichtigingen doen. En de andere kan weer heel goed onderhandelen. Dus die klant die krijgt te maken met meerdere partijen in zo'n verkooptraject.
0: Mm-hmm.
2: En dat is wat de klant eigenlijk niet wil. Die klant die wil één dedicated persoon die het hele proces voor die klant begeleidt. En dat is wat hij heel goed kan onder IXP. Wij pakken alles op En zij zijn alleen maar bezig met die klant.
0: Hm. Dus echt het ontzorgen daarvan en het allemaal bij één loketje houden.
2: Exact.
0: Oké. Je zei al eerder, en dat noemde ik ook al, cloud-based. Hè? Dus in de cloud zitten jullie. Maar goed, jij bent gelukkig wel gewoon van vlees en bloed. Je bent hier fysiek. Maar betekent dat dan ook concreet dat jullie bijvoorbeeld geen kantoor meer hebben? Of is het juist slimmer werken? Waar moet ik aan denken?
2: We hebben geen kantoor.
0: Oké.
2: Iedereen werkt vanuit huis.
0: Ah.
2: En dat is niet dat moet. Want we hebben een wereldwijd contract met Regus.
0: Ja.
2: Dus een makelaar kan automatisch via Regus een kantoorruimte bezetten.
0: Die zitten door heel Nederland, hè?
2: Die zitten op 114 locaties in Nederland.
0: Ja.
2: Maar het is in de basis vanuit huis. En wij hebben dus ook als organisatie geen kantoor. Er is één kantoor in Amerika waar wat staf zit. En that's it.
0: Oké. Maar is dat niet heel ongezellig dan? Met elkaar?
2: Wij hebben een metaverse gebouwd.
0: Okay.
2: Een wereld in deze wereld. Zoals we dat vanuit het Sims kennen bijvoorbeeld. Dat prachtige computerspel.
0: Ja.
2: Zo hebben we een eigen wereld laten bouwen door Meta. Waar iedereen 24/7 naartoe kan. En elkaar kunt ontmoeten via een avatar. Je bouwt daar een eigen avatar. En daar ontmoeten we elkaar.
0: En dat zijn dus de collega's die op die manier... Dan hebben ze zo'n groen kristalletje boven hun hoofd. En dan, net als bij de Sims.
2: De naam.
0: Ja,
2: de naam.
0: Precies.
2: En,
0: ja.
2: En een herkenbaar iets. Zo heb ik bijvoorbeeld natuurlijk lange haren.
0: Ja. Iedereen die nu luistert, die ziet dat niet. Maar die kan we nu wel vertellen. Je hebt een baard, je hebt wat langer haar. Hè? Een beetje, nou niet een typische makelaarslook, kan ik wel zeggen.
2: Gelukkig.
0: Ja, hè? Ja. Niet de haartjes strak achterover en glad geschoren. Maar juist een andere look. Dus jij pakt het ook anders aan, zouden we kunnen zeggen. Dus dan die metaverse, daar houden jullie contact met elkaar. En dan is het voor de gezelligheid, maar dus ook voor zakelijk overleg en zo?
2: Het is met name voor zakelijk overleggen.
0: Okay.
2: Zo zit ik continu in meetings met de collega's vanuit de hele wereld.
0: Mm-hmm.
2: En zo kunnen makelaars heel eenvoudig ons kantoor binnenlopen. Met ons binnendienst even een praatje maken. Of met een kantoor in Italië of in Spanje of all over the world.
0: Oké, zo werkt het dus.
2: Ja, zo werkt dat.
0: Interessant. Als je het hebt over dat all over the world hè, en dat internationale. Want je zei al van wij zijn een internationaal bedrijf. Ik heb ooit wel eens marktonderzoeken gelezen dat mensen zeiden. Ja, ik vind het belangrijk dat een makelaar juist lokaal is. Hè. Een lokale makelaar kent de specifieke markt. Hoe kan je dan toch als internationaal bedrijf zo lokaal zijn?
2: Dat is precies de kracht. Die lokale makelaar die normaal gesproken ambitieus genoeg zou zijn om zijn eigen kantoortje op de hoek van de straat te openen. Die doet dat nog steeds. Die richt zich op de eigen lokale markt. Maar die is onderdeel van het globale bereik die we hebben. En dat is precies de vraag van die consument. Dus het beantwoorde vraag van de consument is. Ik wil jouw lokale expertise. Maar ik wil dat mijn woning veel meer bereikt heeft dan wat al die andere makelaars ook doen. We zetten hem op funda.
0: Ja, precies. Dus jij zegt het is het beste van twee werelden.
2: Exact.
0: Oké. En als je het hebt over bereikbaarheid. Hè, want je zei we hebben geen kantoren. Nou ja, sommige mensen vinden het misschien prettig om toch even bij de makelaar langs te kunnen lopen. Dat kan dan niet. Ze kunnen misschien bij jullie metaverse even aankloppen. Maar dat is het dan. Is dat niet ook een ja, laat ik zeggen iets engs voor mensen?
2: Die makelaar is eigenlijk altijd online. Wat we kennen van de makelaar is dat hij eigenlijk nooit stopt. Alleen op het moment dat je bij een groot kantoor werkt en je loopt over in werk en met name ook werk wat je liever niet wilt doen als makelaar, zoals administratie en dat soort zaken, ben je bereikbaar 24/7. Bijna alle makelaars, vraag maar een makelaar op straat, die is 24/7 bereikbaar via de app, via de telefoon. En dat is ook wat wij zien is de tijd, het is niet meer 9-5, het is gewoon... Wanneer die makelaar dat maar wil. En die staat eigenlijk altijd aan. Mm-hmm. Alleen hij bepaalt zelf wanneer die op kantoor is of afspraken doet.
0: Ja.
2: Dus
0: ja.
2: Het maakt het veel flexibeler. Veel flexibeler.
0: Precies. Dat is dus echt anders dan hoe het was. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de makelaardij is ooit bedacht. Is ooit zo gegroeid. Maar als je nu anno 2026 dus een makelaarskantoor zou starten. Zou dat meer lijken op wat jullie doen dan op diegene die dat al 50 jaar zou doen bijvoorbeeld.
2: Het traditionele model is stervende.
0: Ja.
2: Punt.
0: Oké. Weer zo'n quote. Die noteer ik ook weer hoor.
2: Ik zet hem er gewoon in.
0: Ja, oké. Okay. Nou, daar gaan we het straks verder over hebben. Is het dan ook zo dat als je de rol van EXP ziet, zijn jullie dan om de traditionele makelaar te helpen? Of is het wakker schudden? Of is het komen jullie met een mes 's nachts binnen om die makelaar even kopje onder te krijgen?
2: Natuurlijk zijn we een innovatief platform.
0: Ja.
2: Dat is de basis van en de gedachte van EXP. Maar we zijn er met name om de makelaar te helpen. Het unieke van EXP is ook dat de makelaar zijn eigen naam en of zijn eigen brand pusht en niet de naam EXP. Dat maakt het interessant ook voor de makelaar.
0: Ja.
2: Want op het moment dat hij iets anders zou willen gaan doen, of hij zou, of de tijd verandert, dan verliest hij niet zijn credits en zijn naam.
0: Het is een samenwerking.
2: Het is een absolute samenwerking. Mm.
0: Nou, ik heb je net wel even vlak voor deze uitzending verteld over het concept van Let's Talk Business. Namelijk dat ik ook altijd businessvragen voor je heb. Doen we altijd in deze uitzending. Dat zijn vragen die jij van tevoren niet weet. Net als trouwens de andere vragen die ik stel. Maar deze komen uit een vast tramien. En ik heb er eentje voor je uitgekozen. Nu alvast. Dus hier komt die.
3: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
0: Ja, heb je wel eens wakker gelegen van een zakelijk dilemma? En welke was dat dan?
2: Als het gaat om een woningtransactie,
0: ja.
2: Uiteraard. Er zijn meerdere dilemma's die wij als makelaars hebben. En met name als het gaat om bijvoorbeeld het screenen van een koper of een verkoper.
0: Ja.
2: Dus je krijgt wel eens oneerbiedige vragen waar je een antwoord moet geven. Daar kun je wakker van liggen.
0: En dat zijn bijvoorbeeld dingen als, joh, als ik jij nou even nog wat extra toeschuif.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja. En ben je er wel eens op ingegaan?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee.
0: Waarom niet?
2: Omdat ik altijd langer termijn denk. Je kan maar één keer je naam opbouwen en je kan hem heel snel kwijtraken.
0: Ja, als je één keer iets oneerbiedigs doet en dat komt uit. En dat komt bijna altijd uit.
2: Komt
0: natuurlijk.
2: Altijd uit.
0: Ja, dan ben je de sjaak.
2: 100%.
0: Ja, oké. Okay. Dus daar heb je, maar je hebt er wel eens van wakker gelegen van wat moet ik hiermee? En hoe kan ik misschien iemand dan op een nette manier afwimpelen?
2: Die 100%.
0: Ja, en hoe doe je dat dan?
2: Goeie vraag, Olivier.
0: Dan zeg je heel respectvol, zeg je dan nee.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Heel goed om te weten. Kijk, het is toch leuk, hè? Zo komen we toch dichter tot elkaar. Zometeen, ik verlos je hoor. Zometeen gaan we het hebben over de geschiedenis van dit best al jonge bedrijf nog. Want als je buiten de landsgrenzen kijkt, dan is die toch al behoorlijk rijk, hoor, die geschiedenis. Na Douwe Bob en This World is Our Home bij New Business Radio. All right.

0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Terug bij Frank Roloff, Country Director van eXp Realty Nederland. In de komende minuten wil ik graag meer te weten komen over de ontwikkeling die eXp de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Want Frank, eXp bestaat in Nederland dus nog geen jaar, zoals ik eerder al vertelde. Maar internationaal bestaan jullie al wel een stuk langer, hè?
3: Klopt, het is opgericht in 2009 in Amerika, in Noord-Amerika, door Glenn Sanford. Heel lang gewerkt bij grote labels, makelaarslabels. En op een gegeven moment heeft hij gedacht, dit moet anders. En hij heeft eXp Realty opgelicht in 2009.
2: Ja, nou moet je me wel even uitleggen. 2009, dat was nog niet de tijd waarin AI al groot was. Dat was nog niet de tijd dat cloud-based al echt een... Als je dan cloud zei, dan dachten mensen aan de wolken buiten. Dus met welke gedachte is het toen opgericht? Dat zal niet precies hetzelfde zijn.
3: Cloud-based.
2: Ja, toch al?
3: Hij heeft toen echt gedacht, ik wil cloud-based. Ik wil geen kantoren meer. Geen brick and mortar, zoals wij dat noemen in ons bedrijf. Ik wil volledig vanuit een cloud kunnen werken. Dus dat was inderdaad al een visionaire...
2: Ja. Was hij er wel vroeg bij op dat moment? Want toen kon er nog veel minder dan nu natuurlijk.
3: Exact.
2: Ja. Was dat moeilijk toen? Ik bedoel, ik snap, je was daar toen nog niet bij, maar je zult ongetwijfeld wat gehoord hebben over die eerste fase internationaal van het bedrijf. Was dat nog moeilijk in het begin?
3: In Amerika is de markt nog heel anders. Dus daar waren al grote brokerages, dat is vanuit het verleden zo ontstaan, waar je als makelaar bij aanschakelde. Mm-hmm. Noem de Remax modellen, et cetera. Die markt is het gewend.
2: Ja.
3: Alleen Glenn heeft dat naar een cloud gebracht. En dat was zeker een spannende ontwikkeling.
2: Ja.
3: Maar in Amerika heb je heel veel mensen die de makelaardij doen naast hun andere baan of banen. En dat is prima te doen. En dat kan dus ook vanuit huis. En dat gebeurde daar dus ook al heel snel.
2: Ja, ja.
3: Dus vandaar die ontwikkeling is eigenlijk heel logisch.
2: Ja, dus eigenlijk in Amerika heel anders. Dat je bent veel meer part-time makelaar in plaats van in Nederland.
3: Ja.
2: Waarin mensen toch vooral als hun baan hebben. Gewoon een fulltime baan.
3: Ja, klopt.
2: Wat grappig. Ja. Hier is dat anders inderdaad. Maar hier is het dus ook prettig om vanuit huis te kunnen werken natuurlijk. Voor veel mensen.
3: Voor ons is het heel raar. Omdat we het helemaal niet gewend zijn. Dus
2: nee.
3: Voor ons zeggen ze van, ja maar dan, je mist een stuk gereedschap.
2: Ja.
3: En op het moment dat mensen eenmaal in die setting zitten, zeggen ze, ik wil nooit meer terug. Waarom ging ik naar kantoor? Wat ging ik daar doen?
2: Ja,
3: ik ga dus naar mijn klanten.
2: Ik kan het gewoon thuis doen. Ja, aan de keukentafel of in mijn thuiskantoortje.
3: Als makelaar ga je naar de klanten toe.
2: Ja. Even een persoonlijk element. Want je zit hier nu tegenover mij. Je bent sinds een jaar ben je dus Country Director. Sinds de oprichting van eXp Realty Nederland. Hoe ben jij zelf in die vastgoedwereld gerold?
3: Ja, toen ik een jaar of 6, 7 was, zei ik word makelaar. Dus
2: echt waar?
3: Dat is eigenlijk helemaal geen toeval.
2: Zal bij andere mensen zeiden brandweerman of politieagent zei makelaar.
3: Ik wilde in pak lopen.
2: Wat is er misgegaan in jouw jeugd? Dat jij...
3: Geen idee.
2: Dat jij dat wilde doen.
3: Misschien te veel verhuisd.
2: Ja, maar er zat iets, serieus hoor. Maar wat zat er in jou dan dat je dat als jongetje al wilde?
3: Ja, ik wilde in pak lopen.
2: Dat was het vooral. Ja. Dan kan je natuurlijk ook advocaat worden of zo. Weet ik veel.
3: Dat was het antwoord.
2: Oh ja, echt waar? Ja.
3: Ja,
2: dus pak was belangrijk. Nou, je hebt nu ook een mooi pak aan. Maar dat heb je bereikt in ieder geval. Maar zat er ook iets dan in het huizenaspect dat je aansprak?
3: Nee, eigenlijk alleen in het mensenaspect. En dat is ook wat makelaardij is. Die huizen zijn eigenlijk bijkomstigheden.
2: Mm-hmm.
3: Het is echt een mensenvak.
2: Ja. En hoe ben je toen uiteindelijk, want toen werd je op een gegeven moment volwassen, ben je toen meteen die vastgoedwereld ook echt ingerold?
3: Nee, ik bedacht op een gegeven moment dat ik bankdirecteur ging worden.
2: Ja.
3: Dus toen ben ik ook die opleiding gaan volgen, ben ik ook bij de bank terechtgekomen, bij de bank in Nederland terechtgekomen.
2: Ja.
3: En na 6 weken keek ik om me heen, toen dacht ik, als ik hier tot aan mijn pensioen moet gaan zitten, dan word ik doodongelukkig.
2: Oh.
3: En tegenover ons zat een makelaarskantoor en toen kreeg ik een soort van flashback, ben ik terug naar school gegaan. Versneld de opleiding afgerond en in de makelaardij begonnen.
2: En toen ben je als echte makelaar begonnen ook?
3: Ja.
2: Gewoon zelf op pad?
3: Ja.
2: Ouderwets dus nog, denk ik?
3: Ja. Ja, bij een van de grootste kantoren van Nederland.
2: Ja.
3: Ouderwets makelen.
2: Mm. En wat heb je daarvan geleerd? Vooral?
3: Eigenlijk omgaan met alle facetten van de makelaardij en alle groepen mensen. En dat is het leuke van het werk.
2: Mm-hmm.
3: Je komt zo divers. 'S Ochtends zit je bij de timmerman en 's middags zit je bij de arts.
2: Ja, en daar kon je ook goed mee omgaan.
3: 100%.
2: Dat verschil van mensen.
3: Ja.
2: Wat spreek je daar zo vooral in aan, dat onderscheid?
3: Ik hou van aanpassen. Dus je moet je aanpassen in elke situatie. En dat is een van de dingen die dit werk absoluut leuk maken.
2: Ja, ze zei dan ook wel eens hè, van je moet nooit een boek op zijn kaft beoordelen. Soms ziet iemand er heel slordig uit en een beetje een sloddervos. Maar dat blijkt dan een heel rijk persoon te zijn. Jij kon ook niet in de portemonnee kijken natuurlijk van je klant.
3: Dat is de grootste fout die makelaars kunnen maken.
2: Dat dacht ik al. Ja.
3: 100%.
2: Ja, dat heb jij nooit gedaan?
3: Ja.
2: Ja, in het begin wel dus. Ja.
3: Nee, en daar ben ik één keer heel hard onderuit gegaan.
2: Want?
3: Ja, nou, ik kreeg een dame binnen op kantoor en die wilde je werkelijk even meenemen naar de voedselbank. Althans, dat was mijn perceptie.
2: Ja.
3: En ze kwam even een haasje kopen van 1 miljoen. Dacht ik, oh jeetje, wat gaan we hiermee doen?
2: Ja.
3: Hoe krijg ik deze dame zo snel mogelijk op een vriendelijke manier toch weer buiten de deur? En die vervolgens kocht met ons een huis van 1 miljoen.
2: Wauw. En toen dacht je, oké, hier moet ik even op letten.
3: En toen dacht ik, dit is de grootste les, Frank, die je kan hebben.
2: Ja. Nou, die heb je in ieder geval op zak. Dat is goed gegaan. Als je dan vervolgens vooruit scrollt, hè, want ik wil jou niet beledigen, maar inmiddels ben je wat jaartjes verder ten opzichte van je eerste jaren, denk ik.
3: 25 jaar, Olivier.
2: Kijk. Zie je? Nou, dus je hebt al een hoop inmiddels meegemaakt. Is dat altijd de makelaardij gebleven of heb je nog uitstapjes gemaakt in de tussentijd?
3: Ik heb tijdens de crisistijd even een uitstapje gemaakt. Toen de crisis van 2008 begon, ben ik heel even in de windenergie gaan werken.
2: Oh, ja.
3: Als sales manager van die enorme windturbines die je hier ziet staan.
2: Mm-hmm.
3: Maar na 1,5-2 jaar dacht ik, ja, Frank, je hebt geen keuze. Het is destiny. Je moet gewoon weer terug.
2: Ja, precies. Ja, het was natuurlijk in die tijd ook helemaal niet leuk om makelaar te zijn. Hè? De crisistijd, tenminste, lijkt mij niet.
3: We waren meer psycholoog.
2: Ja.
3: Ja, maatschappelijk werker. Nee, echt heel een enorm leuke tijd om mee te maken. Je leert daar ook het leven door waarderen.
2: Mm-hmm.
3: Maar het was schrijnend. Schrijnend.
2: Ja, dat was echt een waardeloze tijd. Voor heel veel mensen natuurlijk. Maar zeker ook voor de makelaardij. Uiteindelijk dat overleefd. Dus weer teruggekomen in de makelaardij. Uiteindelijk kwam EXP Nederland op je pad. Hoe kwam dat?
3: Ja, dat is eigenlijk in 2019 ben ik mijn eigen kantoor gaan starten. Eigenlijk in dezelfde soort vorm als EXP Realty. Ik kende EXP Realty helemaal niet.
2: Mm-hmm.
3: En die match die kwam vorig jaar langs. Waarin ik werd benaderd door EXP Realty. Van joh, wij zitten nu inmiddels in 25 landen. Ook Europa hebben wij een enorme expansiedrift. Jouw model sluit feilloos aan bij wat wij aan het doen zijn. Maar wij doen het op een iets grotere schaal.
2: Ja.
3: Vind je het interessant om jouw ideeën carte blanche te implementeren in deze markt?
2: En hoe snel zei je ja?
3: Na ongeveer 1 jaar.
2: Oh, dat duurde wel even.
3: Ik heb ze 3 keer afgewezen.
2: Echt waar?
3: Ja.
2: Wauw. Nou, de gemiddelde man zou dan al afgehaakt zijn, zeg maar.
3: Ja, ze bleven volhouden. En het heeft te maken met too good to be true.
2: Hmm.
3: En dat is een beetje wat EXP Realty is als je het vanuit de makelaarshoek bekijkt.
2: Ja. Dus je was een beetje sceptisch eigenlijk.
3: Ja, heel sceptisch. Sowieso Amerikaans. Nou, dat is voor ons Nederlanders natuurlijk een hoop lawaai. Maar is maar eens laten zien.
2: Komen die snelle gasten weer hè? Met hun praatjes. Zelfs in de makelaarswereld is dat dus nog een snel ding. Ja.
3: Exact. Ja. Dus nee, ik heb het eerst afgewezen. En daarna ben ik even goed gaan verdiepen in het model. Daarna ben ik afgereisd naar Barcelona. Daar hadden zij een conferentie. En daar heb ik iedereen kunnen ontmoeten.
2: Mm-hmm.
3: Toen nog een paar nachtjes over geslapen en toen ja gezegd.
2: Ja. En uiteindelijk ben je dus aan de gang gegaan. Eind vorig jaar is het uiteindelijk begonnen. Het avontuur in Nederland. Waarom eigenlijk pas in 2025, terwijl het bedrijf in 2009 al is opgericht? Dat je zou zeggen, Nederland is een markt waar veel partijen toch wel interesse in hebben. Hoe kan het dat het nog zo lang heeft geduurd eigenlijk?
3: Ja, wij zijn natuurlijk een enorm klein postzegeltje in de wereld.
2: Ja.
3: Dus we hebben 18 miljoen inwoners. We hebben zo'n 18.000 makelaars. Dat is helemaal niets vergeleken landen als Frankrijk, Engeland, Spanje.
2: Mm-hmm.
3: Dus logischerwijs zijn ze daar als eerste
2: naar gegaan. Uiteindelijk toch naar Nederland. Wat was de grootste uitdaging bij de lancering in Nederland?
3: De grootste uitdaging was too good to be true.
2: Ja, ja.
3: Is het verhaal kenbaar maken bij die makelaar die EXP Realty aanvankelijk als concurrent ziet. Maar het is eigenlijk een partner. Mm-hmm. Dat is de grootste uitdaging.
2: Dus eigenlijk waar ik ook al over begon. Hè, meteen vragen van, joh, die makelaar wil je die niet stiekem s'nachts in zijn slaap aanvallen, zeg maar. Dat idee, dat hebben ze zelf soms ook.
3: Nee, we willen eigenlijk knuffelen. We willen eigenlijk omarmen.
2: Ja, precies. Ja. Dus dat probeer je, die boodschap probeer je ook over te brengen. Want dat was dus ook de reactie op de markt in eerste instantie. Dat men wel sceptisch was. Dus.
3: Ja, zeker. Ja. En het is natuurlijk een nieuw model. Nou, alles wat nieuw is, is altijd natuurlijk lastig. Mm-hmm. Zeker bij die traditionele makelaar.
2: Ja.
3: We zijn in makelaars Nederland zijn we heel erg sceptisch op concurrentie en et cetera.
2: Dus. Dus de scepsis dus nog. Maar en hoe probeer je dat tegen te gaan dan? Of dat daarmee om te gaan?
3: Door vooral te laten zien dat we samenwerken. En dat het een platform is waarbij je als makelaar, als je tegen je barrières aanloopt, wat je al snel doet, mm-hmm, kunt schalen. Je kunt over die barrière heen.
2: Ja.
3: En we doen het samen.
2: Ja. Welke oude gewoonte in de makelaardij is volgens jou het moeilijkst te veranderen?
3: Het beschermen van je eigen handel.
2: Oké, okay, leg ze uit.
3: Je eigen gebiedje, je eigen handel, je eigen mensen. Terwijl als je samenwerkt kun je veel verder komen, veel sneller.
2: Mm.
3: Veel sneller.
2: Kun je dat wat concreter maken? Bijvoorbeeld, ik ben makelaar in, noem eens wat, een bepaalde gemeente, Rukven of zo. En ik zit daar en ik wil me vervolgens komt EXP aan de deur kloppen en jij denkt, nee, maar dat is mijn gemeente. Daar ben ik lekker in bezig. Ja.
3: In plaats van denken, via EXP kan ik mijn klanten die ook buiten Rukven naar mijn woningen komen bijvoorbeeld, of mensen die ik wil helpen, maar die niet in Rukven zoeken, mm-hmm, kan ik gebruik maken van het netwerk van EXP.
2: Ja.
3: Dus ik kan ze als referral doorgeven naar mijn partner EXP makelaar. En daar kan ik ook een stukje commissie uithalen.
2: Ja, dus eigenlijk
3: de markt vergroten.
2: Precies, in plaats van dat je echt alleen maar in dat kleine cirkeltje bezig bent, kan je het groter maken.
3: Exact.
2: Was het tekort aan woningen, wat we natuurlijk nu al een tijd hebben, ook een reden om anders hier naar te kijken?
3: 100%. De makelaars drogen op, hè? Dus zij hebben geen portefeuilles.
2: Mm.
3: Dus elke klant die binnenkomt, is er één.
2: Ja.
3: Dus het is zeker een markt van het jagen geworden.
2: Ja.
3: Waardoor je automatisch nog meer je handel gaat beschermen.
2: Ja, in de beleggerswereld zeggen ze wel eens, je ziet pas wie er goed kan beleggen op het moment. Hè, wie zijn zwembroek aan heeft op het moment dat het app wordt. Dan zie je pas wie er in zijn naki staat en wie er nog een zwembroek aan heeft. Dus als het slecht gaat, dat is maar de vergelijking, hè, dan zie je wie goed voorbereid is. Kan je dat ook over de makelaar zeggen? Want je noemde net de crisis, hè, in 2008, die tijd. Is dat nu eigenlijk ook weer gaande? Dat men toch een beetje, misschien dacht, mijn positie is vanzelfsprekend.
3: Ja, 100%. En de meeste makelaarskantoren gaan juist nu in deze relatief goede markt, als het gaat om aantal transacties, dat gaat om de huizenprijzen, de commissies, gaan juist nu onderuit. Omdat ze geen portefeuilles hebben. Ze hebben helemaal geen vet op het botten. Dus er is geen. Morgen is morgen, maar we hebben geen idee hoe het over een week is.
2: Ze leven eigenlijk te veel in het nu.
3: Ja, te veel in het nu.
2: Ja,
3: absoluut.
2: Ja, dat is juist vaak een advies tegenwoordig. Hè? Leven in het nu, maar voor makelaars zou je beter wat meer ook in de toekomst kunnen leven.
3: Je wil een pijplijn. Ja. Je wil zorgen dat je over een half jaar nog steeds werk hebt.
2: Ja, dus ze hebben een beetje liggen snurken soms. Sommigen in ieder geval.
3: Het is altijd hollen of stilstaan in de marktleidij.
2: Juist. Ik heb weer een businessvraag voor je.
0: Wie is jouw voorbeeld ondernemer?
2: Ja.
3: Dat is een Amerikaan. Deze meneer heet Aaron Kerman.
2: Ja.
3: Dat is een van mijn hoogste voorbeelden als het gaat om de makelaardij. Hij zit bij Christie's Realty. Die doet het heel goed.
2: En waarom is hij zo goed?
3: Omdat hij heel erg down to earth overkomt. Maar hij doet deals van 100 miljoen.
2: Mm. En het is dus wat anders dan in die series die ik wel eens zie, waarbij ze dan ook grote deals doen en ook heel erg flamboyant zijn. Heel erg, kijk mij eens, juist het tegenovergestelde daarvan.
3: Ik ben zelf niet flamboyant, wil ik ook niet zijn. Dus nee. Ik haal mijn voorbeeld daaruit.
2: Ja. Ja, dat vind je dus juist fijn omdat, past ook wel een beetje bij de Hollandse volksaard. Hè? Van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
3: Ja.
2: Dat ben jij ook, dat leef jij.
3: Ja. Hm. Ja, een beetje.
2: In welk opzicht niet dan?
3: Ik vind het uiteraard leuk om te onderscheiden.
2: Ja.
3: Dat is ook heel belangrijk, zeker ook in de makelaardij. Er zijn 18.000 makelaars. Hoe zorg je ervoor dat mensen jou als connectie vinden? Dus je moet je onderscheiden, maar ik ben niet zo outgoing.
2: Oké. Nou, zometeen praten we weer verder. Dan wil ik het graag met je hebben over wat jullie anno 2026 allemaal aan het doen zijn. En wat de meest interessante inzichten daar ook uit zijn. Dat horen we zo in Let's Talk Business. Maar eerst iets wat voor sommige makelaars misschien wel geldt. I Want It All van The Script.

0: Listen to Lead. Nieuw Business Radio.
1: Je luistert naar Let's Talk Business hier op Nieuw Business Radio. Ik ben Olivier de Neef en ik ben hier gelukkig niet alleen, want dat zou buitengewoon saai worden. Tegenover me namelijk nog steeds Frank Roloff, Country Director van eXp Realty Nederland. Ja Frank, we gaan naar het heden, het hier en nu. Als je kijkt naar de Nederlandse markt op dit moment, de woningmarkt, wat ziet eXp Nederland op dit moment gebeuren?
2: eXp ziet op dit moment gebeuren dat de traditionele makelaar loopt tegen zijn barrière aan. Er zijn geen portefeuilles. Hij is op zoek naar meer connectie. Dat moet ook, want die koper en die verkoper zijn wezenlijk anders dan 15 jaar geleden. Nogmaals, de expatmarkt onder andere.
1: Ja.
2: Dus die makelaar die moet iets. En die is aan het kijken, hey, hoe kan ik mijn eigen identiteit houden, maar toch onderdeel zijn van een wereldwijd netwerk.
1: Ja.
2: En dat is hoe eXp Realty Nederland ziet. Die ziet een kans, zeker in een hub als Nederland. We zijn echt een hub met grote bedrijven als ASML, et cetera. Waar we prima die makelaar kunnen faciliteren om nog meer bereik te halen.
1: Juist. Ik zag een onderzoek van jullie. Daaruit blijkt dat veel huidig aanbod recent op de markt is gekomen. Wat zegt dat volgens jou?
2: De markt is aan het kantelen. Dat is een duidelijk signaal. We zitten een beetje aan de top van de markt. Wat gebeurt er op de top van de markt? Mensen gaan schakelen. Zowel de verkopers gaan schakelen. Die dachten, laten we nog heel even kijken of die markt nog verder omhoog gaat. Ze zien dat er een soort van top op gaat komen. Er gaan ook allerlei chaosjes hier in de wereld ontstaan. En er ontstaat een soort van semi-paniek. Dus die mensen gaan sneller schakelen. Als ze volgend jaar zouden willen gaan verkopen, gaan ze het nu doen. Dus het aanbod groeit. Wat gebeurt er bij groeiend aanbod? De kopers gaan op de rem trappen. Want die denken, hey, als ik nog even een weekje wacht, komt er misschien een leuker huis op de markt. Mm-hmm. Dus we zien een duidelijke afkoeling van de markt. En een kanteling naar een soort van andere balans.
1: Dus het is echt hogere psychologie dit eigenlijk. Hè? Op het moment dat er veel meer aanbod opeens in één keer komt, dan denken die kopers, ik wacht dus wel eventjes.
2: Ja, en dat heeft mede als oorzaak chaos in de wereld.
1: Mm-hmm.
2: Oplopende rentes. Maar ook afgelopen 2 jaar hebben we te maken met heel veel woningen die vanuit de verhuur verkocht worden en zijn.
1: Ja.
2: Dus die markt die raakt hier en daar verzadigd.
1: Ja, dus die wet van Hugo de Jonge, hè, die dat allemaal op zich weten heeft.
2: Laten eigenlijk. We daar heel snel overheen stappen, Olivier.
1: Hugo de J in dit geval. Ja, nee precies. Maar dat heeft wel een hoop schade berokkend. In ieder geval voor sommige partijen op de markt. Hè,
2: 100%.
1: Die wet. En tegelijkertijd heb je misschien het consumentenvertrouwen. Speelt hier misschien ook nog een rol mee? Dat mensen denken, een grote uitgave misschien ook maar even mee wachten.
2: Ja. Ja, dat is wat er nu gebeurt.
1: Ja.
2: Zeker ook met de nieuwe belastingregels die er hier en daar door Den Haag verzonnen worden. Waardoor die consument wel even 3 keer nadenkt.
1: Ja.
2: En een andere belangrijke ontwikkeling is de afname van de expats.
1: Ja, en dat komt dan weer door?
2: Door de bedrijven afschalen.
1: Ja, ja.
2: Gaan slimmer werken.
1: Ja.
2: Minder
1: cloud-based.
2: Ja, cloud-based.
1: Dan ga je. Ja, dan heeft het weer een andere ontwikkeling natuurlijk. Betekent dat nieuwe aanbod, als we even vanuit het perspectief van de kopers kijken, dat ze ook meer lucht krijgen en dat het eigenlijk voor de koper zo'n fijn moment is op dit moment?
2: Ja, zeker. Ja, ze hebben weer even wat adem. Ze kunnen wat rustiger beslissen. En ze kunnen ook gewoon even wachten, want over een week of over 2 weken komen er wel weer een ander huis op de markt.
1: Ja.
2: Absoluut. Ja.
1: Ja, dus tegelijkertijd zijn de prijzen natuurlijk nog wel heel hoog, toch? Ik bedoel, huizenprijzen zijn wel hoog.
2: Zeker.
1: Ja,
2: zeker.
1: Dat gaat ook niet veranderen, zien jullie, op de korte termijn? Of,
2: nog hoger?
1: Ja, gaat het nog hoger? Of misschien een keertje naar beneden?
2: Ik denk dat er een soort van stabilisator in gaat komen op dit moment. En misschien over een paar maanden of een jaar naar beneden.
1: Ja, ja. Dus dan zou het bijvoorbeeld, als je dan afzet tegen de inflatie, dan zouden huizen relatief gezien goedkoper kunnen gaan worden.
2: Realistischer, laten we het daarop
1: houden.
2: Niet meer van die extreme overbiedingen.
1: Iets minder duur.
2: Iets minder duur.
1: Zo zou je het misschien beter kunnen zeggen. En waar zien jullie nu de meeste beweging? Is dat dan bij de kopers, de verkopers of de makelaars op dit moment in de markt?
2: De grootste beweging is verkopers, want die zijn nu massaal aan het verkopen.
1: Ja, ja.
2: Dus die gaan, degenen die aan het twijfelen waren, gaan nu schakelen.
1: Ja, ik zag ook in de cijfers Groningen en Utrecht specifiek. Die springen eruit in jullie cijfers. Wat valt daar op?
2: Wat er opvalt is dat de markt daar extreem snel ontwikkelt. In de zin van huizenprijzen. En meer aanbod. En dat heeft te maken met demografische verschuiving. Vanuit Randstad cashen en iets goedkopers in een andere regio terugkopen.
1: Ja, ja. Dus dan gaan ze op die manier proberen zich te verplaatsen.
2: Ja.
1: En daar een slaatje uit te slaan.
2: Ja, wat we zien is bijvoorbeeld in Groningen heel veel Westers publiek op dit moment koopt. Dus die cashen in het Westen en gaan rustiger wonen, groter wonen of anders wonen in het Noorden.
1: Oh ja, interessant. Als je het hebt over dat referral gebeuren, hè, waar je het net over had. Hè, dus dat omdat jullie zo'n internationaal netwerk hebben, dat je ook iets kan verdienen als makelaar op het moment dat je ergens anders gaat kopen. Dat zou in dit geval dus ook kunnen gelden. Hè. Je gaat in het Westen weg, maar je vraagt je makelaar wel van, joh, kan je helpen?
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld om iets in Groningen te krijgen. Hoe werkt dat dan voor de makelaar? Want die krijgt dus een commissie dan.
2: Klopt inderdaad, ja. Ja. Er zijn twee soorten commissies die wij bij Inspire Realty hebben. Eén is referral, dus op het moment dat we een klant doorzetten naar een EXP gelieerde makelaar in een ander gebied, dan kun je daar een stukje commissie vanuit ontvangen. En de andere is op het moment dat een makelaar een andere makelaar buiten EXP laat introduceren met EXP en die sluit zich aan, dan houdt die makelaar die hem geïntroduceerd heeft zijn carrière lang een commissie terug vanuit de makelaar die is aangesloten.
1: Dat is wel heel interessant natuurlijk.
2: Dat is super interessant.
1: Slapend rijk worden.
2: Dat is wat we noemen passief inkomen creëren.
1: Ja.
2: En dat is het unieke van dit model. We zijn eigenlijk het enige model waar een makelaar op een gegeven moment een keer kan stoppen met makelen, zonder dat hij daardoor ook gelijk zijn omzet ziet verdwijnen.
1: Als je maar

0: voor de makelaar nu al belangrijk geworden. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Wat voor dingen gebruik je daarvoor?
1: Ja, wij hebben bijvoorbeeld een Canva Pro. Canva Pro is gebouwd voor eXp Realty. Dus ja. We hebben een eigen afdeling binnen Canva.
0: Voor wie niet weet wat Canva is, in het kort.
1: Canva is een AI-programma voor marketingdoeleinden.
0: Ja.
1: Denk aan vastgoedpresentaties, eigen persoonlijke presentaties. Mm-hmm. Het pushen van marketing. Dus dat gebeurt met AI. Maar het is van simpel een foto aanpassen, omdat hij dan net even wat beter op Funda eruit komt. Tot aan een geautomatiseerde pijplijn vullen.
0: Het lijkt me wel echt een enorme verandering. Vroeger was die makelaar gewoon degene die nog even het bordje op het huis hing. En die rondleidingen deed en dergelijke. En dat was het wel zo'n beetje. En natuurlijk het verkopen. Maar tegenwoordig, ja, je bent ondernemer, je bent marketeer, je bent data-adviseur. Het is wel veel geworden, toch?
1: En dat is precies het probleem. Dus het probleem is dat de makelaar te veel versnipperd is geworden. En wij hebben gezegd, nee, we gaan de kerntaken makelaar en al het andere gaan wij dus van elkaar splitsen. Die makelaar wil gewoon makelen.
0: Laat die makelaar makelen.
1: Ja, laat die makelaar makelen.
0: Ja, en hoe helpen jullie daarbij, zeg maar? Want ik neem aan, daar zijn pakketten dan voor, hè, waar jullie dan zeggen, nou, daar kun je gebruik van maken. Maar ik neem aan, die makelaar weet misschien nog helemaal van toeten nog blazen op het moment dat hij dit gaat doen. Hè? Misschien wel die traditionele makelaar die zich bij jullie aansluit. Hoe helpen jullie daar dan bij?
1: Ja, het mooie is dat wij dus ook cloud-based zijn als het gaat om university. Dus we hebben een eigen university. Ook binnen Nederland hebben we een eigen afdeling. En wij trainen de makelaars. Met webinars bijvoorbeeld.
0: Ja, en dan kunnen ze op die manier kunnen ze die tools ook leren inzetten.
1: Exact.
0: Ja. Als je het hebt over het meer eigenaarschap, hè, dat beloven jullie aan makelaars. Waar zit dat dan precies in?
1: Op het moment dat je als makelaar het hele proces doet. Dus je gaat naar de klant, je adviseert over de waarde, je doet de bezichtigingen, je doet onderhandeling, et cetera. Dan ben je eigenaar van je eigen pijp, van je eigen tijdslijn. Mm-hmm. En op het moment dat jij als makelaar volledig verantwoordelijk bent voor het hele proces, heb je dus ook veel meer verantwoordelijkheidsgevoel dan dat je bij een groot kantoor een onderdeel van de taak doet.
0: Ja.
1: Dus je bent verantwoordelijker bezig, waardoor het resultaat voor die klant ook beter is.
0: Ja.
1: Omdat ook niet alleen de verantwoording, maar ook de vergoeding uiteraard één op één naar die makelaar toekomt.
0: Ja. Moet het wel bij je passen natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen dat er makelaars zijn die zeggen, nou, ik vind het eigenlijk wel lekker om minder verantwoordelijkheid te hebben. Gewoon lekker in de vaart der volkeren mee te gaan als onderdeel van een kantoor.
1: Ik kan het me niet voorstellen.
0: Nee, ja, ik denk, er zullen ongetwijfeld meer smaken makelaars zijn die dat misschien toch anders zien.
1: Ja, maar de makelaar is een mensenmens. Die zit bij die mensen aan tafel, die heeft kennis gemaakt en die wil ze graag helpen. Mm-hmm. Wij zijn echt een helpend beestje. En die wil dan ook het hele proces voor die mensen graag vervullen.
0: Ja, ja. Nou, je zegt ik ben een helpend beestje, dan mag jij mij weer helpen aan een antwoord. Hier komt weer een businessvraag.
2: Voor wie zou je een compliment willen maken?
0: Ja, een compliment. Voor wie of wat? Kan ook.
1: Een compliment voor Glenn, dat is de oprichter van eXp Realty. Mm. Voor het zien van, als visionair, zien waar die markt behoefte aan heeft. En dat beantwoorden.
0: Ja.
1: Want dat is niet makkelijk en zeker niet in de tijd waarin hij dat heeft gedaan. Want daarmee moet je door barrières heen.
0: Ja, hij is nog steeds, hè, was de oprichter dus, de visionair. Is hij nog steeds dagelijks betrokken bij het bedrijf?
1: Ja. Ja, dagelijks, 7 dagen in de week. We zijn inmiddels Nasdaq geregistreerd.
0: Ja.
1: Maar hij is nog steeds de grote eigenaar van de groep.
0: En het is de grote eigenaar. Hij zit in Amerika, neem ik aan ook. Heb je hem al wel eens ontmoet?
1: Ja, in Barcelona vorig jaar.
0: Kijk.
1: Tijdens de conferentie. Hij reist de hele wereld over.
0: Inspirerende vent.
1: Inspirerende vent. Heel erg down to earth en heel toegankelijk. En heel betrokken bij eigenlijk iedereen binnen het bedrijf.
0: Oké, nou, ik hoop dat hij Nederlands kan begrijpen. En anders knippen we dit fragment wel even voor je uit.
1: Goed.
0: Vindt hij vast leuk om een compliment van je te krijgen. Zometeen werpen we een blik in de toekomst. En misschien zelfs wel de verre toekomst. Want jullie zweren bij technologie. Maar die is ook continu in ontwikkeling. Dus ik ben benieuwd hoe je dat voor je ziet. Zometeen hier bij New Business Radio. Na Lionel Richie en Stuck on You.

0: Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
2: Je luistert dus naar New Business Radio. Dit is Let's Talk Business met vandaag de spotlight op cloud-based makelaarsorganisatie EXP. En laat ik maar meteen even een toekomstvraag stellen, want daar zijn we aangekomen. Hoe ziet de makelaar over 5 jaar eruit?
3: Ja, die is nog steeds makelaar, zoals we dat nu ook kennen. Want mijn overtuiging is dat bijvoorbeeld een AI de makelaar daarin niet gaat overnemen, maar slechts gaat ondersteunen. Mm-hmm. Wij zijn mensen van vlees en bloed en we willen heel graag met elkaar blijven communiceren. Je wil iemand in de ogen kijken. Je wil zorgen dat het belangrijkste wat jij hebt, namelijk je vermogen of je huis, dat dat goed begeleid wordt door iemand die je vertrouwt.
2: Ja.
3: Dus dat zal niet zo snel veranderen. Maar alle andere zaken daaromheen, ja, die zullen worden overgenomen door met name AI.
2: Fysieke makelaarskantoren, zijn die er straks nog?
3: Nee.
2: Die zijn weg?
3: Ja, die zijn weg.
2: Oké, dat is wel weer extra markt natuurlijk. Die je weer kan je weer panden
3: kunnen
2: verkopen.
3: Kunnen we transformeren naar woningen. We hebben woningen nodig.
2: Ja, want die krijgen echt een andere functie. De traditionele makelaar, dat is over 5 jaar met kantoren en zo. Dat
3: We zitten online. Hè, dus, en die klant zit online. Dus je volgt uiteraard de behoeften van je klant.
2: Ja.
3: En hoe zien we die ontwikkeling bijvoorbeeld binnen Nederland? We zijn nu nog maar net begonnen. We zijn een paar maanden onderweg.
2: Ja.
3: We hebben nu 14 makelaars in Nederland rondwandelen. Er zit een enorme expansiedrift op. Dat gaat een soort van vliegwiel-effect zijn, omdat de makelaars, zoals we dat net hebben besproken, gaan elkaar introduceren om onderdeel te worden. En wij kijken heel erg naar voorbeeld Engeland. Die is in 2019 opengegaan. En daar zijn nu afgelopen week de 1000 makelaars aangesloten.
2: Zo, dus in 7 jaar tijd 1000 makelaars in Engeland die bij EXP daar zitten.
3: Ja.
2: Ja. Dus dat is hard gegaan.
3: Dat is heel hard gegaan. En dat is een mix tussen solo makelaars die gewoon lekker vanuit huis hun vak willen doen. En aangesloten traditionele merken. Gewoon een traditioneel kantoor die zichzelf aansluit bij EXP om binnen dat platform te kunnen gaan schalen.
2: Ja, je vertelde net eerder in deze uitzending dat je de scepsis vooral nog in de markt, hè, omdat jullie net begonnen zijn, dat iedereen nog een beetje denkt, nou, dat klinkt te mooi om waar te zijn.
3: Ja.
2: Was dat ook zo in bijvoorbeeld Engeland, dat er even een schaap over de dam moet zijn en dat dan de rest volgt?
3: 100%. Ja. Ja, eigenlijk in alle landen waar het model wordt geïntroduceerd, is de eerste jaar, 2 jaar hangen en wurgen om het verhaal goed uitgelegd te krijgen bij die makelaar. En dat hij niet ziet dat het een concurrent is, maar dat het een schaalplatform is waar hij gebruik van kan maken.
2: Ja. Kan een makelaar straks nog klein blijven? Of moet hij juist onderdeel zijn van zo'n groter netwerk als van jullie?
3: Ik denk dat er niches ontstaan. Dus het gemiddelde woningverkopen in Nederland, zeg maar de woningen tussen de 3 ton en 1 miljoen. Mm. Dat gaat anders worden. Dat gaat in zo'n platformvorm plaatsvinden. Maar er gaan zeker niches nog meer ontstaan als het gaat om specialisme, hoger segment, bijzonder beheer, et cetera, et cetera.
2: Ja, dus die blijven, maar dan blijven. Ja. Ja, want het zullen natuurlijk ook, en net als dat je nu hebt dat je bij wijze van spreken niet meer een hosting provider kan vinden in Nederland. Omdat die allemaal, al die kleintjes worden opgeslokt door een groter bedrijf. Dat vinden sommige mensen een enge ontwikkeling.
3: Ja.
2: Hij zegt dat hoeft in de makelaarswereld helemaal niet zo te zijn dat iedereen dan bij een EXP of een andere partij zit.
3: Nee.
2: Nee. Is het zo dat op dit moment, dat vroeg me nog af, jullie hebben deze aanpak. Zijn er al meer bedrijven in Nederland die dit nu al zo doen? Of zijn jullie echt de eerste die het op deze manier doen?
3: Nee, we zijn de eerste. En wat we ook expliciet vermelden is, we zijn geen franchise. Want dat is vaak de verwarring binnen het model. Ja. Er zijn meerdere dit soort franchise initiatieven geprobeerd te lanceren. Is niet gelukt. We zijn geen franchise. We zijn gewoon een samenwerkingspartner. We zijn een platform. We zijn de Uber. We zijn de Amazon van de wereld.
2: Ja. Dat is ook waarom je bijvoorbeeld dat revenue share model waar je het net over had. Hè, dat kan natuurlijk ook die groei gaan accelereren.
3: Exact. Dat is ook wat er in de landen gebeurt. Daarom organisch groeit het bedrijf zo hard. We zijn de snelst groeiende platform van de wereld.
2: Ja.
3: Door uiteraard dit model.
2: Ja, het woord olievlek klinkt altijd wat negatief. Maar in dit geval is het wel zo. Langzaam als een olievlek verspreidt het zich.
3: Ja, ja, en het versterkt elkaar. En dat is het mooie.
2: Ja. Je zei al, we zijn pas net begonnen. November vorig jaar in Nederland is gestart. Nou, we zijn pas net een aantal maanden verder. Als je kijkt, wat zijn de korte termijn doelen, zeg maar, van waar wil je over een jaar of over 2 jaar staan?
3: Ja, ons doel is om dit jaar ongeveer 50 makelaars aan te sluiten in Nederland. En wij willen uiteraard een goede portefeuille bouwen. En dat doe je met goede makelaars. We hebben een aantal restricties als het gaat om ja, hoe word je dan onderdeel. En een van de belangrijkste is, we willen schalen met ervaren makelaars. Dus nieuwe makelaars kunnen bij ons niet instappen.
2: Ah, ja.
3: Tenzij ze onderdeel worden van een bestaand team. Bijvoorbeeld een makelaarskantoor die zich aansluit. Maar we hebben als ondergrens de eis 2 jaar minimaal makelaars.
2: Oh, okay. Ja, precies. Dus de echte jonkies, de nieuwelingen, die moeten nog even eerst wat ervaring opdoen voordat ze bij jullie kunnen aansluiten.
3: Tenzij ze een coach kunnen vinden die binnen het EXP-netwerk zit.
2: Ja, oké. Ja, want dat zijn juist natuurlijk wel de meest jonge mensen. Ik generaliseer nu even, maar het zijn wel vaak de mensen die het meest voor innovatie openstaan.
3: Klopt inderdaad. Alleen het is ook degene waar je heel erg voor moet passen als het gaat om snelle handel, et cetera.
2: Ja, is het ook, want je verbindt toch je naam, en dan heb ik in dit geval EXP, verbindt zijn naam aan de man of vrouw die namens die organisatie gaat werken. Als iemand zich nou niet goed opstelt of niet goede scores haalt bijvoorbeeld bij klanten, kan iemand dan ook weer uiteindelijk uit het netwerk worden verbannen?
3: Absoluut, we zijn een Amerikaans bedrijf, maar Amerika is dol op juridische regeltjes en andere voorwaarden. Dus dat staat uiteraard duidelijk vermeld als er. Ja, als er een keer aantoonbare misstappen worden gedaan, dan kan het uiteraard verwijderd worden.
2: Ja, als we nu even in de glazen bol samen kijken, wanneer heeft EXP Nederland echt voet aan de grond gekregen in Nederland? Wanneer is het zover, denk je?
3: Als wij 150 makelaars hebben aangesloten.
2: En wanneer is dat? Gokje?
3: Over 2 jaar.
2: Over 2 jaar? Dan spreken we elkaar over 2 jaar weer. Zullen we dat afspreken?
3: Heel graag.
2: Kijken hoe het dan ervoor staat. Dankjewel voor je komst. En voor je interessante inzichten in de online makelaardijwereld. De cloud-based makelaardijwereld. Frank Roloff, Country Director van EXP Realty Nederland was dat. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Let's Talk Business. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie dag. En ik zeg tot de volgende keer.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
5: App de Top. Paul van Riessen interviewt een uur.

0: Vrijdag tussen 12 en 1 op Nieuw Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

0: New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: Voor steeds meer bedrijven is energie een bepalende factor geworden voor kosten, groei en continuïteit. Hoe komt dat? Waar lopen ondernemers tegenaan en welke stappen zijn wel mogelijk in een steeds voller energiesysteem? Die uitdagingen breiden zich nu ook uit naar woningbouwcorporaties en ook de particulieren zien het einde van de saldering naderbij komen. Vandaag praat ik met Koen Mulders, hij is CEO bij Current. Zij hebben een slim brein voor in de meterkast ontworpen en helpt dus ook om te groeien ondanks een overvol stroomnetwerk. Het bedrijf is zo'n 3 jaar geleden opgericht door Mark van der Brink, Rick Goud en Koen Mulders. En het team achter Current bestaat dus uit ervaren ondernemers met ieder meer dan 20 jaar ervaring. En daarbij combineren ze expertise op het gebied van cybersecurity, slimme software, elektronica en business leadership.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
3: Koen, van harte welkom.
4: Dankjewel.
3: Ja, netcongestie. Wij hebben als Nederlanders eigenlijk allemaal wel van gehoord. Het begint al bijvoorbeeld als je een elektrische auto aanschaft, dat je de kans hebt dat je misschien met het aanvragen van een oplaadpunt wat enige moeite hebt. Laat staan voor bedrijven, want dat is waar we het vandaag over hebben. Er is een netcongestie, er is een probleem met het stroomnet. En even kort te zijn wat Current is. Jullie hebben daar een vinding op ontwikkeld.
4: Ja, we gaan daar denk ik uitgebreider later over hebben. Maar Current is een lokaal energiemanagement systeem. Wat het voor bedrijven mogelijk maakt om weer regie over eigen energie te nemen. Zodat je binnen bestaande aansluiting toch kan groeien, toch kan verduurzamen. En je bedrijf met succes kan voortzetten. Ja, en door slim lokaal energie te gaan sturen binnen de beperkte aansluiting.
3: Ja, precies. En even voor de duidelijkheid, lokaal, daarmee doel je op binnen het pand.
4: Ja, dus zit in het pand, maar ook wordt het in het pand verbonden aan de verschillende apparatuur, het energiecontract en dergelijke, en meet en analyseert en stuurt binnen en vanuit het pand. Dus het hoeft niet via de cloud op en neer. Het is onafhankelijk daarvan en daardoor veel stabieler en cybersecure.
3: Ja. Wanneer is dat idee ontstaan? Want dat overvolle netwerk, dat is langzaam ontstaan. En in één keer weet iedereen ervan.
4: Ja, Nederland,
3: hoe zou je dat terug kunnen reflecteren?
4: Ja, nou eigenlijk is, sterker nog, Nederland is nummer 1 wereldwijd met netcongestie. En ook nummer 1 met zonnepanelen. En het stroomnet is tientallen jaren geleden gemaakt voor een heel ander gebruik. En ook heel ander opwek. Dat je een paar grote centrales. En die van grote kabels naar kleinere kabels kwamen bij jou thuis of bij het bedrijf aan. Maar nu heb je door het hele land eigenlijk centrales. Zon, wind. Dus er is veel gefragmenteerder en daar is het netwerk niet op aangelegd. Zon, wind is een natuurproduct. Soms er heel veel. S'nachts er geen zon, maar misschien wel wind. En soms er geen wind, geen zon. Dus dat gaat heel erg op en neer. En dat moet wel, die pieken moeten wel over datzelfde net heen voor tiental jaren geleden. En dus ook twee kanten op. Daarna zie je, jij noemde het net al, je komt thuis, je wil de auto laden. Iedereen doet het ongeveer tegelijk. Dus we gaan van fossiele brandstoffen naar elektrische auto's, maar ook warmte naar warmtepompen. Dan krijg je enorme gebruikspieken. Totaal elektriciteitsverbruik neemt toe, maar ook de enorme pieken. En dan komen we weer naar die kabels die 30, 40 jaar geleden in de grond zijn gelegd. Die waren niet voor die pieken gemaakt van opwek, zon en wind die er in één keer overheen moet, maar ook niet in gebruik. Eigenlijk simpel gezegd net zoals file rijden.
3: Zeg wel mooi hoe je dat uitlegt, want daar sta je denk ik normaal gesproken door de dag heen helemaal niet bij stil dat de hoofdzaak is. Want eigenlijk denkt men altijd van er is gewoon een tekort aan het stroomnet, maar het heeft dus daarmee te maken, file rijden. Nu hoor je steeds meer industrieterreinen die samenwerken, waar panden met elkaar gebruik maken van. Hoe kan ik dit dan vertalen naar het apparaat wat je hier ontwikkeld hebt? Want dit gaat om op gebouwniveau,
4: Nou, dus dat file rijden, dat kun je ook naar de bedrijven terugbrengen. Dus in principe, op het net, dus buiten het bedrijf, is er door het hele jaar heen, als je continu dezelfde hoeveelheid zou gebruiken, past het allemaal. Met onze wegen in Nederland ook, maar niet om 8 uur 's ochtends en om 5, 6 uur 's middags. Maar over de hele dag verdeeld zou het wel kunnen. Datzelfde voor een bedrijfspand. Een bedrijfspand die heeft totale energiebehoeften, dat past wel binnen een jaar. Bedrijf wil groeien, extra productielijnen of een laadplein erbij zetten of verduurzamen, wat ook moet. Maar loopt dan tegen die maximale capaciteit die door hun aansluiting heen kan. Ja. En dan kom je weer met de situatie, dan zeggen ze ik wil een grotere. Zegt de netbeheer, dat kan niet, want er is geen plek.
3: Nee.
4: Of er zijn ook meer dan 14.000 bedrijven die op de wachtlijst staan om überhaupt een aansluiting te krijgen. Maar wat je dus op het net kan doen, kun je ook binnen je bedrijf doen. Onder eigen dak, dat je zegt oké, ik heb zoveel capaciteit. lood die ik op hetzelfde moment door mijn connectie kan krijgen. En ik heb deze activiteiten binnen mijn bedrijf. Nou, dan onze oplossing, de navigator die dan in de meetkast van het bedrijf wordt geplaatst. Die meet dan continu de situatie. Dus hoeveel gebruik is er? Heb ik eigen zon? Wat zit er in mijn batterij? Wat zijn de prijzen op de energiemarkt, de transportkosten? En op basis daarvan breekt hij het meest slimme plan. En wordt dan ook lokaal direct uitgevoerd. Zodat je binnen je bestaande aansluiting veel meer voor elkaar kan krijgen. Dus je gaat het slimmer spreiden.
3: Ik kan me ook zomaar voorstellen dat als je de groei niet zou willen wachten op die mogelijkheid. Ja. Dat je ook veel meer naar een 24-uurs operatie gaat.
4: Ja, nee, dus het mooie is, het begint eigenlijk met inzicht. We hebben een heel onderzoek gedaan bij heel veel MKB'ers. En de meesten weten eigenlijk nog ineens wat hun aansluitingscapaciteit is. Die weten wel de totale energierekening, de maandrekening, maar niet waar komen die pieken vandaan? Wanneer zijn die pieken er? Mm-hmm. Hoe groot zijn die? Zit ik dicht tegen mijn aansluiting aan? Aan waarde aan? En dan komt opeens de urgentie, want dan krijg je een brief van netbeheerder. Je zit er tegenaan of overheen. Of
3: en dan is het eigenlijk al te laat.
4: Ja, precies. Ja. En dan is het moeilijk om dat aan te passen. Of hele plannen voor productieuitbreiding, laadpleinen. En ze willen eigenlijk de schop in de grond doen en komen erachter dat dat niet past. Dus de behoefte aan inzicht en grip wordt steeds essentiëler voor MKB'ers. Want het raakt direct aan de bedrijfszekerheid, bedrijfscontinuïteit. Dus als je weet hoeveel ruimte heb ik, hoe ziet mijn energieprofiel eruit, dan kun je ook plannen voor investeringen maken. Dan kun je dat slimmer gaan sturen. Dan kun je dus veel meer binnen die aansluiting doen. En hoef je dus niet te wachten, want het gaat nog jaren duren voordat je een grotere aansluiting krijgt. Heb je weer eigen grip op je energie, je kunt doorgroeien. En met die inzicht kun je ook investeringsbeslissingen nemen van, hey, slimmer om dit te doen. Of een grote of kleine batterij of dat soort zaken toe te
3: passen.
4: Vandaar
3: dus eigenlijk ook de naam Navigator Pro.
4: Ja,
3: In dit geval. Dit apparaat helpt je met die keuzes maken. Moet ik het zo vertalen?
4: Ja, je kunt het ook. Een andere voorbeeld is de dirigent. Dus je hebt binnen een gebouw heb je allerlei bedrijfsprocessen, apparatuur. En de Navigator Current, de dirigent, die verzamelt al die informatie. En die kijkt wat het meest handig is om te doen. Dus heb ik zonne-energie over, niet terug aan net geven, want het kost je geld en net kan het niet aan. Kan ik dat op dit moment meer gebruiken? Of je weet dat de energieprijzen, de dynamische energieprijzen, op bepaalde momenten duurder of goedkoper worden. In combinatie met wat jouw geplande gebruik is, kan ik daar dingen dan slim naar voren of naar achteren verplaatsen. Zonder dat dat het bedrijfsproces in de weg zit. Maar waardoor je wel meer op een dag kan doen, of in de 24 uur zoals je zei, maar ook goedkoper.
3: En dat is ook niet geheel onbelangrijk.
4: Nee, want de kosten gaan steeds verder omhoog. De elektraprijzen, maar ook de nettarieven, die gaan groeien. Want die kabels moeten wel de grond in. Dat kost heel veel geld. Dat moet ergens vandaan komen.
3: Zou je dan kunnen stellen dat dit voor nu een hele goede oplossing is? En dat als het net straks geschikt is, dat het niet meer nodig is?
4: Nou, zelfs de netbeheerders zeggen, als we 280 miljard hebben geïnvesteerd de komende jaren, dat dat niet voldoende zal zijn om die pieken op te vangen.
3: Dus
4: dan zijn we in 2040, als dat gedaan is. Dan zeggen ze nog steeds, met die pieken in opwek en die pieken in gebruik, die kunnen wij nooit voorzien in nog dikkere kabels, nog meer kabels, gewoon niet te doen.
3: Exact. Nou, en vandaar de vraag ook eigenlijk.
4: Ja.
3: Daarbij is het natuurlijk ook kostenbesparend.
4: Ja.
3: Dat is eigenlijk dus altijd een motiverende reden om zoiets in je bedrijfspand te hangen. Wat voor bedrijven maken hier nu gebruik van?
4: Nou, bijvoorbeeld waar we recent mee bezig zijn, is een grote bakkerijketen. Dus natuurlijk een bakkerij is energieintensief. Ovens, koelingen, enorme piekgebruik. Ja, zijn we begonnen door inzicht te creëren. Van hoe ziet het profiel er nou uit? Hey, op bepaalde momenten zitten we eigenlijk tegen die piek aan. 'S Ochtends om 7 uur als die ovens allemaal aangaan. Kunnen we dat een beetje gaan spreiden? Of kunnen we daar een batterij samen met de installateur naast zetten om even die piek op te vangen? Hoeft niet gelijk een mega grote batterij te zijn, maar eerst die eerste piek.
3: Ja, dus je helpt
4: met
3: je gewoon
4: inzicht. Kun je het sturen doen, maar kun je dus ook kijken, wat kan ik qua installatie het slimste doen?
3: Precies, sturen en slimme keuzes maken is een hele belangrijke daarbij. Wat voor MKB-bedrijven zie je nu veel al hier gebruik van maken? Is dat toch, je noemt dat al een bakker?
4: Nou, waar wij op ons richten, je hebt zeg maar de echt grote industriële sites. Daar heb je allemaal dit soort oplossingen voor. Dan heel complex met heel veel teams die dat allemaal maken. Fantastisch mooi. Maar voor de MKB'er is dat te complex, te duur. Die zeggen eigenlijk, wil een one-stop shop. Een oplossing die voor mij werkt, dat ik alles in één heb. Zowel de hardware, de software, de dashboarding, de connectie met de energiemarkt en dergelijke. Ja, en dan heb je een hele variëteit. Het gaat natuurlijk wel waar meer is dan alleen een kantoor waar je iets
3: iets produceert waarschijnlijk.
4: Ja.
3: En hoe werkt die implementatie? Gaat dat vrij eenvoudig? Of is het wel iets wat van tevoren waar een en ander voor in kaart gebracht moet worden?
4: Nou, je gaat samen met, trekken we op met installateurs en adviseurs. Die kijken naar de situatie. En dan beginnen we eigenlijk meestal eerst van hang maar eens een navigator op. Ga eens 2 maanden kijken. En dan gaan we kijken samen met de installateur en het bedrijf. Hé, maar het is handig om dit aan te passen in je installatie. Maar ook kan het zijn, kunnen we zien, de koelcel blijft heel vaak openstaan overdag. Heeft je met je personeel over hebben, kan ja, die wat vaker dicht.
3: Ja, precies.
4: Dus het kan ook hele kleine dingen zijn. Of we zien altijd op donderdagmiddag 4:15 een enorme piek. Hé, hoe komt dat? Hé, dat komt van deze gebruik. Hé, maar als we dat nou net anders organiseren, de afspraak, het proces, lost ook al dingen op.
3: En is het zo dat jullie dan ook helpen met het vertalen van echt die data dat vrijkomt? Hoe gaat dat?
4: Nou, maar je krijgt gewoon maar ook de gebruiker, de installateur, die krijgt een prachtig dashboard waar je gewoon alles kan zien. Je kan precies zien wat is je energieprofiel, hoe zit je tegen met je capaciteit, wat zijn de kosten, waar komen die vandaan. Ja, je kunt het op detailniveau doen. Je kunt verschillende locaties met elkaar vergelijken. En daar komen zeg maar MKB energie dashboards uit. En daar zie je al heel veel in. En af en toe doe je een keer een extra deep dive met een adviseur erbij om te kijken van ja, wat kunnen we nou specifiek nog toevoegen.
3: Nu is het zo dat je het hebt over MKB, maar zijn er nog andere toepasbaarheden?
4: Zeker, zeker. Eigenlijk hetzelfde probleem van die netcapaciteit speelt bij huishoudens nog niet zo. Is er wel, maar je ziet woningbouwcoöperaties. Er zijn 2,3 miljoen woningbouwcoöperaties huizen in Nederland. Die zijn verplicht om een energielabel te verhogen richting 2028. Staat ook weer in het nieuwe aan de slag coalitieakkoord. Om dat nog een stap in te zetten. En om dat te doen, isoleren is prima, maar dat redt het niet meer. Dus nu moeten ze gaan elektrificeren. Tenminste, om te verduurzamen moet je eigenlijk een warmtepomp plaatsen, inductie koken, zonnepanelen, eventueel een batterij.
3: Er is ook een datum gesteld waarop er straks alleen nog maar warmtepompen
4: gebruikt. Ja, dat is voor de particulieren vanaf 2029. Of, dat is weer terug in de plannen gekomen. Maar de verduurzamingsplicht voor woningbouwcoöperaties, die moet iedere keer van de labels, hè, van de D naar de C naar de B. En om dat te doen moet je dus elektrificeren. Maar die hebben hetzelfde probleem. Als je dus woningbouwcoöperatie heeft meerdere huizen in een wijk, daar is geen aansluitcapaciteit. Nee. Hetzelfde als die bedrijven. Dus daar wordt ook gezegd, blijf binnen die waarde. Ja, maar ik moet verduurzamen. Nee, dat past niet. Hij moet dan binnen, weet ik veel, 25 ampère bijvoorbeeld blijven. Maar er komt wel een warmtepomp bij die dat al bijna in zijn eentje trekt op een koude winterdag. Maar er moet ook gekookt en gewassen en gedroogd worden. En ook daar weer kunnen wij, doordat we lokaal in de meterkast zitten, kunnen we dat heet dan load balancing doen. Dus je kijkt op millisecondes, wat is nu de load in dit huis?
3: Ja.
4: En zien we dat er gekookt wordt of gewassen wordt, et cetera, die warmtepomp daarop schakelen. Dat je niet over die maximale capaciteit heen gaat. Maar ook slim dat van tevoren al warmte gaan bufferen, de warmwatervat al klaar hebben of het huis al wat warm hebben gemaakt, zodat je weet op het moment dat er andere dingen komen, dat je wat ruimte hebt om daarin te sturen. Dus kun je binnen die aansluitwaarde van de netbeheerder blijven. Maar ook voor de installateur is het fijner, want die hoeft dan ook niet de hele elektrische installatie aan te passen en kan daar binnen veel makkelijk een implementatie doen.
3: Ja, want dan heb je nog een stukje saldering.
4: Ja.
3: Wat natuurlijk afgeschaft is eigenlijk die de salderingse toelagen.
4: Ja.
3: Dus dat gaat je geld kosten als je niet oplet.
4: Ja, dus we hebben het over MKB en de woningbouwcoöperaties. Daar heb je vooral het netcongestieprobleem, maar ook kosten besparen. Hè, door slimmer gebruik maken van je eigen energie, van de prijs op de markt, et cetera. Het netcongestiestuk is wat minder urgent voor de huisbezitter. Maar de saldering, januari 27 stopt die.
3: Ja.
4: En daar zie je ook dat natuurlijk, net zoals bij andere groepen waar we het net over hadden, elektrificering is natuurlijk aan de orde van de dag. Als je, misschien een rekenvoorbeeld, als je een gewoon huishouden neemt, gemiddeld in Nederland, conventioneel, dus cv, et cetera, 4500 kilowattuur per jaar. Ga je een elektrische auto en een warmtepomp erbij zetten, dan ga je dik over de 10.000, 12.000 kilowattuur per jaar. Dus je elektriciteitsverbruik neemt 2-3 keer zoveel toe. Dan ga je naar de kosten kijken per kilowattuur sinds 2020, 2025 naar 2030 de verwachtingen. Met ook saldering eraf aan, maar ook alle andere factoren, nettarief, et cetera. Zie je van 2020 naar 2030 bijna een verdubbeling per kilowattuur. Dus 2-3 keer zoveel kilowattuur verbruik met een prijs die best wel misschien wel richting 2 keer zoveel wordt. En het derde element is dan, zijn 4 miljoen huishoudens in Nederland met zonnepanelen. Gemiddeld gebruiken die maar 30% van de eigen zonne-energie. Die 70% wordt nu gesaldeerd. Maar die gaat eraf. Ja. Dus aan ons dan ook de rol om dan de huishoudens daarmee te gaan helpen. Door een current te plaatsen in je meterkast gaan we van die 30 samen met jou proberen 40, 50, 60 te maken. En ook daar weer inzicht te geven. Is een batterij voor jou relevant of niet? En hoe groot zou die moeten zijn?
3: Ja.
4: En hoe kun je slim schakelen? Want misschien even nog overkoepelend. De energietransitie heeft het niet makkelijker gemaakt.
3: Nee, want dan heb je ook nog...
4: Het is wel complex geworden voor
3: precies,
4: iedereen.
3: Maar dan heb je ook nog de vraagstelling van... wat vinden de energieleveranciers hiervan? Want dat is voor hen nadeliger eigenlijk ook een beetje.
4: Nou,
3: of niet?
4: Nou, kijk, de energieleveranciers zitten ook niet te wachten... op die teruggeleverde zonne-energie. Want als de zon schijnt bij jou, bij mij, schijnt in heel Nederland... en op een zomerse dag om 2 uur 's middags is er zoveel zonne-energie... daar kunnen ze niet kwijt. En daarom is die soldering moet er ook af, dat is niet houdbaar. En daarom heb je nu die terugleverkosten. Als wij nou kunnen helpen dat die huishoudens meer van die eigen zonne-energie verbruiken, niet gaan terugleveren aan het net. Wij kunnen zelfs zorgen dat in de meeste situaties, als er steeds nog zonne-energie over is die wij niet in het huis kunnen of bij de MKB kunnen gebruiken, kunnen wij de omvormer, de zonnepanelen, knijpen dat je nul teruglevert. Dus daar is de energiemaatschappij blij mee. De energiemaatschappij aan de andere kant vindt het heel interessant, als je dat met hun zou aanbieden bijvoorbeeld, dat zij meer inzicht krijgen in het portfolio van hun gebruikers, daarmee beter hun energieopwek en inkoop kunnen plannen.
3: Dit klinkt heel interessant, inderdaad ook voor de toekomst, maar ook om heel snel al toe te passen, zodat je bedrijf niet in een soort van spagaat komt, waarbij ze wachten op de mogelijkheden om uit te breiden. Daarbij wel interessant om te noemen, want jullie hebben daarbij ook al een aantal awards gewonnen op het gebied van innovatie. Hè?
4: Ja. Nee, daar zijn we natuurlijk heel trots op.
3: Wanneer zijn jullie begonnen?
4: We zijn ongeveer 3 jaar geleden begonnen. Samen met Rick en Mark. En Mark is echt degene die de technologieontwikkeling doet. En dat leidt. En die heeft samen met het team. Team is ondertussen flink uitgebreid. Een mooie innovatie neergezet. We hebben vorig jaar op Solar Solutions. Dat de vakbeurs op verduurzamen. Mm-hmm. Waar 300 exposanten zijn. Met warmtepompen, zonnepanelen. En allerlei andere oplossingen. Daar hebben wij de Best Innovation Award gewonnen. De beste innovatie van de hele beurs. Nou, dat was natuurlijk een enorme eer. En hadden we niet direct verwacht. En afgelopen november hebben we de KVK, Kamer van Koophandel Award, voor de meest veelbelovende energietransitie award gewonnen. Dus ja, we zijn iedere dag met heel veel energie mee bezig. Maar als je dan ook die erkenning vanuit de markt krijgt, vanuit natuurlijk vakjuries, et cetera, maar ook natuurlijk de grote interesse die we merken van de MKB'ers, de woningbouwcorporatie, maar ook van allerlei andere partners. Heel veel fabrikanten benaderen ons nu van warmtepomp, batterijen. We kunnen met jullie samenwerken, want wij moeten naar een totaaloplossing. Hè? Dus die dirigent waar we het begin over hadden. 1 standalone oplossing, een batterij of omvormer, gaat het niet redden naar de toekomst. Je moet dat als 1 systeem, als 1 orkest samen laten spelen. Dat het samen goed klinkt. En dat het iedereen zijn rol daar speelt op het juiste moment. Zodat de MKB, de woningbouwcorporatie, kan voldoen aan de wensen en de mogelijkheden die er zijn.
3: Precies, en je hebt eigenlijk heel veel innovatiekracht hierin ontwikkeld.
4: Ja.
3: Hoe gaat dat voor de toekomst? Is het ook zo dat je dit op een of andere manier steeds slimmer kan maken dan
4: zeker,
3: wat het nu al is?
4: Zeker. Ja, dus we hebben de hardware oplossing die in de meterkast gaat. Die wordt de installateur geplaatst. Daar zit op software die verbindt, analyseert en schakelt. En heb je het dashboard. Deze zit in de meterkast, die blijft in de meterkast. En het mooie is, of jij hem nou morgen of over een jaar installeert, niet te lang wachten. Iedere keer als er nieuwe updates zijn, dat we meer apparaten kunnen sturen, of dat er iets verandert in wetregelgeving, subsidies, of in toekomst dynamische nettarieven, er gaat van alles nog veranderen, wordt het apparaat geüpdate. Dus het gaat mee, het is toekomst voorbereid, het gaat mee met alle veranderingen. En de meeste tijd en geld die wij hierin investeren, is continu die verdere ontwikkelingen. Hoe kun je dat steeds slimmer maken? Kun je steeds meer mogelijkheden aanbieden? Hoe kun je die energieprofielen en plannen steeds beter organiseren en slim maken?
3: Ik kan me ook zomaar voorstellen dat je ook kijkt naar de digitale weerbaarheid van dit apparaat.
4: Ja. Hè,
3: cybersecurity, want dat is natuurlijk iets wat heel veel besproken wordt.
4: Ja.
3: Van in hoeverre is zoiets te beïnvloeden? Wat zou dat in het ergste scenario betekenen?
4: Nou, dat is mooi. Een van mijn medeoprichters, Rick, die heeft een cybersecurity bedrijf opgezet. En ook Mark weet er veel van. En dan hebben we het vanaf dag 1, zeg maar. Security by design was een designprincipe. Je ziet vaak bedrijven doen dat na een paar jaar. Proberen dat nog terug te organiseren. Maar dat begint al met de keuze. Want wij noemen dit niet een energiemanagement systeem. Maar een lokaal energiemanagement systeem. Want het zit dus lokaal in de meterkast. En het werkt dus onafhankelijk van het internet. Het gebruikt internet wel. Want je krijgt wel een dashboard te zien. Je krijgt wel data te zien. Het haalt energieprijzen op. Maar het brein zit in het gebouw. En door het lokaal te maken, is het veel cyberweerbaarder. Want Een hacker zal ten eerste een cloud systeem aanvallen. Want dan heb je alle klanten, alle assets erachter zitten. En het is wel belangrijk inderdaad dat je het erover hebt. Want energie-relateerde systemen zijn enorm in trek bij mensen die er iets verkeerds mee willen. Want energie...
3: Vandaar de vraag ook.
4: Ja, precies. Ja. Nou ja, iemand zei een keer tegen mij heel mooi. Internet is afhankelijk van energie. Maar energie is nu afhankelijk van het internet geworden. En door die combinatie wordt een heel interessante target. Want als jij iets met energie kan doen, dan kun je heel veel dingen... Ja, er zijn natuurlijk regelmatig nu stroom uitvallen. Dan doet niet zoveel meer. Je staat verbaasd wat je dan allemaal niet meer kan. Nou, dan terug naar de lokale oplossing. Een lokaal systeem is minder interessant om aan te vallen. Dan heb je er maar één. Plus, omdat hoe wij dit ontworpen hebben, er kan alleen maar verbinding van binnen naar buiten gemaakt worden, naar specifieke adressen. De ID is het ingebrand in de fabriek. Wordt trouwens in Nederland geproduceerd. Dat kan niemand meer veranderen. Ze hebben allerlei principes, zeg maar, dat het zo robuust is en cyberveilig al vanaf dag één.
3: En vanaf dag één betekent eigenlijk dat je toen bij de ontwerpfase al door had van we naartoe gingen op het gebied van cybersecurity.
4: Ja. Ja, nee, dus die cybersecurity, wat ik net zeg, dat leeft wat minder bij de particulier. Maar zeker bij de MKB en de overheden krijgt nu steeds meer aandacht. En zijn er ook steeds meer programma's en eisen die eraan gesteld worden. Wij denken dat die eisen nog veel strenger en hoger moeten. Want uiteindelijk, als je bedrijfsproces in de knoei komt, dat iemand anders in jouw systeem komt te zitten, dat wil je niet. En daarom wil je een lokaal systeem, wat dus lokaal draait en niet benaderbaar is.
3: Tot slot, laatste vraag. Hoe zie je de ontwikkeling van Current nu de komende periode? Is het zo, naamsbekendheid vergroten, vul ik even zelf in.
4: Ja,
3: maar kan ook me voorstellen dat ook de praktische oplossingen die hierbij gepaard gaan, dat je die ook meer over de bühne zou willen brengen?
4: Nou kijk, we hebben natuurlijk een stukje techniek gehad. Energiemanagement is het verbinden van verschillende apparaten, inzichten waarmee je slimme dingen kan gaan sturen. Maar... wat energiemanagement ook om dat succesvol te maken is het verbinden met netwerken en partners.

0: de gemoedsrust hebt dat het gewoon goed geregeld is. En als er iets verandert, dat het mee verandert. En dat je weet dat alles optimaal gestuurd en geregeld is. Dat je laagste prijs hebt, dat je grip hebt. Dat je eigenlijk weer regie hebt over je energie.
1: Het zijn mooie voordelen. En wat je eigenlijk al zei, het is vrij eenvoudig te implementeren door installateur.
0: Ja.
1: Is er verder nog iets wat je als tip zou willen vertellen of willen maken, als punt willen maken naar ondernemers toe?
0: Inzicht. Krijg grip op je energie. Begin met inzicht. Als wij de interviews die we hebben gedaan, 80% heeft dat niet. En die wordt dus geconfronteerd met het moment dat het problemen geeft, maar dan ben je eigenlijk al te laat. Dan kun je er niet op plannen. Dan moet je allemaal gekke dingen uithalen om toch dingen voor elkaar te krijgen, je bedrijf goed door te laten lopen en geen onnodige kosten te maken. Dus begin met inzicht. En we hebben ook een mogelijkheid om, zeg maar, dat noemen wij de Powerproof Challenge. En dan bieden we aan om 8 weken lang inzicht te creëren.
1: Te monitoren.
0: En vanuit daar samen het gesprek aan te gaan met de installateur van het bedrijf of adviseur. Als we hier nou naar kijken, wat kun je hier aan doen in je proces, in je afspraken? Wat kun je doen met ons via automatische slimme sturing? Wat kun je misschien aan je installatie slim doen en dat ook onderbouwen met data? Wat is een goede investering, wat is niet een goede investering? Zodat je klaar bent voor de toekomst en gewoon je bedrijf niet afhankelijk van de energie, maar dat je bedrijfszekerheid hebt over de energie.
1: Dank voor je komst. Koen Mulders van Current.
0: Dankjewel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: EBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer informatie.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
2: Dit is New Business Radio.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Elke vrijdag tussen 12 en 1 op New Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

leren van topondernemers. Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

0: in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: Dit is New Business Radio.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Hyundai.
1: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
3: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Spelers die het verschil maken in marketing en media. Je hoort ze in Marketing Report op New Business Radio. Vanuit het Cannes Lions International Festival of Creativity met Bas Vlucht.
5: Oh my god, we zijn nog steeds in Cannes. Het is woensdag 24 juni. Het eerste uur, dat trappen we af met sidekick Marielle Krauwel van NN Group. Marielle, welkom.
6: Leuk Bas om hier te zijn en dit een keer samen met jou te doen. Niet in Hilversum, maar in Cannes.
5: Het genoeg is heel wederzijds. De luisteraar kan het niet zien, maar Marielle zit hier helemaal op en neer te stuiteren. Want zij was vandaag bij niemand minder dan Oprah Winfrey. And you get a car, and you get a car, and you get a car. Yeah. Fantastisch. Wel, onze gast van dit uur heet Willem Albert Bol. Country Manager Netherlands van Azerion. Willem Albert, wat leuk dat je er bent.
7: Dankjewel Bas. Het is echt wel een feestelijke happening hier weer.
5: Ja.
7: En ik was trouw kanganger jarenlang. En eigenlijk door corona is mijn ritme even verpest. En nu ben ik er weer. Dus ik geniet er eigenlijk weer van volle teugen van.
5: Wij vinden het altijd leuk om ook kan door de jaren heen te duiden. Nou, nu ben jij er natuurlijk heel geschikt voor. Ja. Heel veel geweest. En nu weer. Wat valt je op? Wat is er allemaal anders?
7: Nou, even opa praat. Vroeger was het natuurlijk gewoon echt een creatief festival voor reclame mensen. En eigenlijk is het natuurlijk, dat was al eerder in gang gezet, maar het is media wat de klok slaat. En de grote internationale mediapartijen overheersen heel kan. En voor mij als mediaman top, maar ik zou als creatief af en toe peinzen van, hey, gaat het nog over het werk? Gaat het nog over de campagnes? Gaat het nog over creatie? Daar hoor ik heel weinig over.
5: Ja, en het opmerkelijk van Cannes is natuurlijk dat is natuurlijk begonnen in het Palais. En dat is nog steeds het kloppend hart van Cannes. Maar het merendeel van de mensen die hier de hele week weer is, heeft helemaal geen kaartjes voor het Palais. Los van het feit dat het een paar duizend euro kost.
7: Ja.
5: Wat mensen echt heel duur vinden. Maar als je voor veel mensen geldt, als je niet bent genomineerd, ja, dan ben je daar niet. Hoewel er ook fantastische programma's zijn, hè, in het Palais. Maar het kan daarbuiten.
7: Ja.
5: De Croisette. Ja, dat is vele malen groter.
7: Ik heb altijd enorme mazzel. En voor mij zat je daar ook bij. Dit is een soort programma nu ontwikkeld door een paar vakgenoten uit Nederland. En die hebben een programma gemaakt dat heet Off the Grid. En die helpen je dan door al die programma's heen van al die evenementen op al die strandtenten. En dat is echt heel leuk. Ja. Dus ik heb vandaag in een soort treintje zes, zeven momenten, verschillende evenementen achter elkaar gehad. Met onder andere bijvoorbeeld net ook Shaquille O'Neal, de bekende NBA-speler.
5: Oh ja, daar was je. Ja, dat was fantastisch. Dat hoort hij al rond bij ons.
7: Ja, die was fantastisch. Maar dus, het was echt goed geregeld. Dus hulde voor die mensen die dat hebben gedaan. Een heel collectief van vakgenoten uit Nederland. Die zeiden, weet je wat, er is zoveel georganiseerd. Laten wij daar mensen in helpen. En dat doen ze echt perfect.
5: Ja, leuk. Kan je daar iets meer over vertellen? Want ik vind het wel leuk. Ik spreek met meer mensen die dat gedaan hebben. En dan zeggen ze leuk, maar... Het is leuk als je dat een beetje kunt invullen. Wat sprak jou aan?
7: Nou, we begonnen vanochtend bij FQ, Female Quotient. En dat waren twee hele goede sprekers, onder andere over sport. Er zat onder andere mevrouw Wolf. En mevrouw Wolf is de vrouw van Toto Wolf, van de McLaren Mercedes.
5: Ah.
7: En zij is een Formule 1 Academy gestart voor vrouwen. Want ze hebben als doel om een vrouw in de Formule 1 te krijgen. En dat moet uit die Academy komen. Dus zij was echt een hele boeiende spreekster.
5: Ik vind dat wel een heel goed punt. Want ja, why not? Voor zo'n sport.
7: Zie jij het, Marielle? Zie jij een Formule 1 vrouwelijke coureur?
6: Oh, ik ben daar een beetje huiverig voor. Omdat het klinkt als vrouwenvoetbal. Waarvan mijn lieve vader altijd zei... die kunnen toch ook wel goed voetballen hoor. Maar het is wel langzamer dan. Dus ik heb het idee dat er altijd een soort... mannen ding aan dat soort sporten kleeft, wat je misschien met vrouwen niet zo makkelijk wegboet. Maar ik ben all voor dat we het gaan doen. Ja,
7: totdat natuurlijk een briljante coureur opstaat. En die gewoon al die mannen een
6: Maxima Verstappen.
7: Ja, Maxima, en die Maxima haalt iedereen in. En dan praat op zich zou Formule 1 natuurlijk in principe moeten kunnen. Ja. Vanwege de. Ja, ik ben benieuwd.
5: Maar waarom denk jij dat vrouwen dan minder hard zouden rijden?
6: Nou ja, dat is een goede vraag. Want ik doe dat zelf natuurlijk ook niet. Ik rij natuurlijk ook gewoon hard. Maar nee, ja, ik weet niet. Het was gewoon mijn eerste reactie. Omdat ik dat dan een beetje herken van veel. Wat we veel zeggen natuurlijk bij sporten. Wat ontstaan is uit man. Dat er ergens dat met vrouwen toch een beetje nog... Er hangt nog een soort waas omheen of zo. Maar ik ben wel helemaal voor. En als zij de echtgenoot is van... dan is de ingang natuurlijk ook makkelijker.
5: Ja, maar het is wel een interessant fenomeen. Bijvoorbeeld met darten zou je zeggen... Ja, dat moet ook makkelijk kunnen. Ja. En er zijn duidelijk vrouwelijke darters, ook die heel goed zijn. Ja, en die toch, ook alle respect krijgen. Ja. Maar toch is het... Eerst wat pijl zich gewoon.
7: Maar het is natuurlijk wel hilarisch dat we het over hebben. We zitten op het festival van creatie. En we hebben het over heel veel... Shaquille O'Neal, Oprah Winfrey. Ja. Dus je merkt wel dat heel veel gaat hier en kan via de band. Want het gaat natuurlijk gewoon over relevantie. En een mooie show en gelikt verhaal. Gaat het altijd over cases, bewijsmateriaal en onderzoek. En worden we er allemaal beter van? Daar kan je een vraag over stellen.
6: Mag ik dan nog even inhaken op wat je eerder zei? Want je zei, het is meer media. Dat valt mij ook op. Hè? Dan creativity. Het heet natuurlijk wel het Festival of Creativity.
7: Ja.
6: Zijn we dan toe aan een rebranding voor een andere naam? Is het juist heel goed dat je meer media ziet? Zie jij creatie en media hier door elkaar heen?
7: Laat ik het zo hopen. Ik hoop dat media creatie serieus neemt. En als dat hier in Cannes gebeurt, is dat een grote plus. Dus dat is mooi. Maar het is wel veel via de band. En het zou wat meer over het werk moeten gaan. Hè? Ik vind dat campagnes en creatieven die campagnes maken, die zouden echt alle aandacht moeten krijgen. En het gaat over heel veel rante dingen.
6: Ik was vanmorgen, maar misschien ben jij dan... Ik zat in een ander off-the-grid groepje. Ik was ook bij sessies over sport en fanbases bouwen. Ja. En over influencers en creators. Heb je daar dan... Daar had ik wel sterk het idee dat het daar heel erg in elkaar overging. Zowel merk...
7: Klopt.
6: Als media, als creativity, hoe doe je dat nou met elkaar goed? Maar dan is het natuurlijk snel omdat het over creators gaat, die dat allemaal een beetje ineen zijn.
7: Ons vakgebied is niet meer zo makkelijk. Het is niet meer
6: What?
7: Dat.
6: Zeg je nu?
7: Nee, het is niet meer
6: ons
7: zo in hokjes.
6: Het is niet meer zo makkelijk.
7: Marielle, het is makkelijk. Het zit niet meer makkelijk
6: nee,
7: in vakjes.
6: Nee, eens. Ik zit je te gaan.
7: Weet ik, maar het loopt in elkaar over. En dat zie je hier dus ook. En dat is natuurlijk ook de worsteling van het vak. Ja. Dus er zijn mediabureaus die creatief zijn. Creatieve bureaus die toch ook iets met media willen. Social bureaus. Ja, is dat nou creatie of is dat media? Nou, ons vakgebied wordt in ieder geval niet saai. Want ja, het loopt in elkaar over en er gebeurt van alles.
6: En als ik dan een beetje overga naar, zeg ik het goed als ik zeg Azerion? Of noem jij het Azerion in Very English?
7: All is good.
6: Jij bent natuurlijk een beetje het Zwitser zakmes van onze industrie. Hè? Je hebt aan alle kanten gezeten.
7: Ja?
6: Is dat dan jouw winst in deze rol? Omdat je dat allemaal brengt? Zowel adverteerde creatie, media...
7: Het is prettig. Wat ik altijd heel fijn vind als ik ook met een klant praat... is dat ik kan refereren. Ja, toen ik zelf klant was, of dan praat ik met een bureau... Toen ik zelf bureau was. Het is altijd handig.
6: Je hebt meerdere persoonlijkheden aan tafel.
7: Zeker. Je praat nu met Willem Albert. Maar je hebt ook een andere variant. Nee, maar het leuke is, je kan dus goed het belangen aan de andere kant van de tafel inschat. En ons vak gaat over belangen. En als je dat spel goed speelt van belangen. Dus Bas is een journalist. Ik heb bij bedrijven gewerkt in de media met makers. Dan weet je, die journalist die wil een quote. Die wil een onderwerp. Die wil iets eruit halen. En als je dan snapt wat zijn belangen is. Dan help je, dan ga je zitten. En dan, dus het is fijn in ons vak als je snapt waar de ander mee bezig is. En waar kan je dan elkaar in helpen.
8: Ja, ik heb ook heel veel pit, hè. Ik ben ook hoofdredacteur, uitgever, ja. Ondernemer,
7: eigenwijs,
8: B2B-influencer.
6: Dan vraag ik het aan jullie allebei. Dan neem ik misschien een beetje het interview over, Bas. Dat was niet de bedoeling. Maar is dat een beetje de toekomst?
8: Ja, ik spreek je straks nog wel.
6: Is dat een beetje de toekomst? Dat we meer mensen moeten hebben die meerdere petten, zoals jij dat noemt, Bas, op kunnen zetten. En daarnaast dan heel erg
7: maar is het niet altijd zo geweest? Want ik denk
6: is het
7: dat,
6: meer nu?
7: Ik denk dat ook toen in de Google-tijd van een krant had je ook een krantenmaker en krantenmaker. Die ook commercieel moest zijn en die ook respect moest hebben voor journalistiek. Media heeft altijd een vervlechting van. Uiteindelijk vind ik dat de maker heilig is, want zonder makers heb je niks. En wij simpele commercianten zoals ik, wij kunnen advertentietjes erbij verkopen, die maken het businessmodel mogelijk van de makers. He, dus de makers moet je centraal stellen, want ook als je wat jij produceert en maakt niet goed is. Dan kan ik bijvoorbeeld stel, Bas en Peter maken niks boeiends. Kan Erik Jan bij Marketing Report niks verkopen. Het begint met de kwaliteit van het product. Dat dat aantrekkelijk is en relevant mooi. Is. Ja. En dan komt de commercie daar overheen.
8: Het is mooi gesproken. En het zijn ook je laatste woorden, Willem Albert. Want het is nu al afgelopen. Nu al, ja, het is nu al afgelopen.
7: De tijd vliegt. Het is een cliché, maar het is waar, Bas.
8: Dank jullie wel.
1: Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report. Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie. Vanuit het Cannes Lions International Festival of Creativity op New Business Radio.

0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en we zijn nog steeds in Cannes op woensdag 24 juni. Naast mij zit nog steeds de sidekick Marielle Krauwel. Leuk dat je er bent, Marielle. En we hebben twee gasten op dit moment. En dat is Mark van Hattem en Martijn van Dijk. Allebei van Follow. Of van de Follow. Maar weet niet. Wat is Follow?
2: Follow is een performance marketing bureau in Nederland en België, met verspreid over 4 kantoren met ongeveer 150 collega's.
1: Zo, en weet jij uit je hoofd welke vestigingen zijn dat?
2: Ja, dat weet ik wel in mijn hoofd, gelukkig. Ja. Groningen, Utrecht, Gent en Dongen.
3: Bijzondere combi.
2: Ja, dat komt omdat wij een samenvoeging zijn van 4 losse bureaus. En later is daar nog een marketplace bureau bijgekomen. Dus ja. Inmiddels zijn het 5 verschillende bureaus.
1: Beetje stomme vraag, maar Dongen, waar is dat?
3: Brabant.
2: Nee, in het zuiden. Het ligt tussen Breda en Tilburg, vlakbij de Efteling.
4: Okay, het is een hele mooie as van Noord.
1: Dat Gent is wel interessant, hè? Marketing Report is natuurlijk nummer 1 marketingvakblad van de Benelux. We komen tegenwoordig ook vaker in België. Vroeger dacht ik, nou, België, Brussel, Antwerpen. Maar Gent, heel belangrijk. Ook ontzettend veel digitale innovaties, start-ups. Het is een hele slimme regio. Dus leuk dat jullie juist daar zitten. Ik was er ook bij een collega-bureau van jullie, als ik één keer hun naam mag noemen misschien, Springbok, Duitse hoofdkantoor. En die genieten natuurlijk enorm van de universiteit.
2: Gent is inderdaad een stad met veel technisch talent. Veel van onze, laten we zeggen, AI-ontwikkelingen vinden ook plaats in België. Dus ja, Gent is een mooie vestigingsstad. Zowel voor het plezierige, maar ook zeker voor het zakelijke.
1: Ja, prachtig.
4: We hebben net verhuisd. Ja. Januari net verhuisd naar een grote kantoor in Gent.
1: Dus,
4: mooi stap.
1: Schitterend. Nou,
3: Silicon
1: leuk.
3: Valley van België.
2: Ja. Nee, ze staan heel hoog op de Europese ranglijst van tech-innovaties.
1: Ja, goed. Schitterend. Ja. Nee, ik had daar onlangs deden we daar een hele serie interviews. En toen vroeg ik aan iemand, goh, Gent, waarom Gent? En toen werd hij voor Belgische begrippen vrij giftig. Zie je dat? Stom vraag.
2: Ja.
1: Gent, hartstikke leuk. Hey, Martijn. Wat doe jij bij Follow?
4: Ik vervul de rol van CCO. Dus ik ben eigenlijk commercieel verantwoordelijk voor alles binnen Follow.
1: Ja. En hoe ziet dan jullie klantportfolio eruit?
4: Eigenlijk mid-market MKB. Dus groot MKB en bewegen omhoog, zeg maar. Naar een stuk corporate enterprise. Dus veel, als je de Twinkle-lijst bijvoorbeeld kijkt. Veel webshops uit de Twinkle-lijst. Ik denk wel pak een beetje 20 shops die daarin staan. Die klant bij ons zijn. Maar ook andere partijen, verzekeraars. Best wel een mooi segment, een mooie mix aan klanten.
1: Leuk. Mark, kan jij iets vertellen over jullie ambities en waar jullie op focussen?
2: Ja, nee, goede vraag. Wij focussen ons op de beste performance marketingbureau te worden van West-Europa. Nou, dat is een hele mond vol, maar dat komt er eigenlijk op neer dat we heel dominant willen zijn in de domeinen als omtrent search. En daarin zitten we op social marketplaces en de traditionele zoekmachines. En uiteraard ook de LLM's zoals ChatGPT, Claude, Perplexity. Dat is wat we beogen te zijn. En dat willen we succesvol doen in de landen waar we zitten. Dat is nu Nederland en België. Maar we hebben ook Europese ambities om verder te groeien buiten die landsgrenzen.
1: Leuk. Duitsland, UK, Scandinavië.
2: Ja, Duitsland is zeker een land waar we met bijzonder interesse naar kijken. Om 2 redenen. Groot gebied. Onze klanten doen best wel veel zaken in Duitsland. Dus dat is ligt daarvan ook gewoon logisch om de klant te volgen. Om ze daarmee te helpen. En we zien dat Duitsland. Dat daar ook nog veel ontwikkelingen zitten. Om de diepgang die we zelf al denken te bieden in Nederland en België. Om die toe te passen op de Duitse markt.
3: Ja. Snap ik. En misschien Tikkie, misschien flauwe vraag, zo bedoel ik hem niet. Maar wat maakt nou dat we voor jullie moeten kiezen als het gaat over performance marketing? Daar zijn er best een aantal van.
2: Ja.
3: Hoe spring je daar dan tussenuit dat klanten bij jullie terechtkomen?
2: Nou ja, dat is een van de redenen waarop we op een bepaald moment in de markt samen zijn gegaan. Je ziet heel duidelijk dat performance marketing een vakgebied is waarbij veel diepgaande kennis het verschil maakt. Zeker vandaag de dag waarin platformen ook heel veel meer gesloten data verrijken. Dus een wat groter gespecialiseerd bureau geeft onze klanten een voorsprong in kennis en ook een voorsprong in data die wij tot beschikking stellen voor hun. Die ze op, in een kleiner omvang niet gemakkelijk zullen krijgen. En daarmee denken we het verschil te kunnen maken. En gegeven onze, we hebben eigenlijk Europees gezien best veel awards, veel vakprijzen gewonnen. Daar worden we ook wel door herkend in de markt of erkend in de markt.
3: Mooi. En ik kom daar dan, ik zou zo denken, daar komt de naam Follow ook vandaan. Die is ergens daarop gebaseerd ooit. Je followt.
2: Nou. Ja, we zeggen dare to lead en dan is follow een mooie...
3: Kijk, dare to lead en to follow us. Ja. Dat is eigenlijk een beetje dan het idee.
2: Ja.
3: Hartstikke goed. Hey, je noemde net al even de magic word waar we het op dit moment natuurlijk allemaal over hebben. Dat het moderne GEO heeft, gaat misschien inmiddels dan dus traditionele SEO vervangen. Mm-hmm. Zo lang bestaat het nog niet, maar bijna.
4: Naast elkaar bestaat.
3: Als je in adverteerders werkt zoals ik, hè, denkt iedereen dat bijna.
2: Ja.
3: Hoe zien jullie dat?
4: Het bestaat naast elkaar. Het is meer een soort evolutie van het SEO-vakgebied, denk ik. En het zijn ook wel echt andere activiteiten die je moet ontplooien om zeg maar, daarin naar voren te komen. En dat, elke maand is bijna anders. Het ontwikkelt zo snel dat wij zelf ook continu daarmee ontwikkeld zijn. En tactieken en strategieën continu ook moeten optimaliseren en aanpassen.
3: Daarop. Wat valt je daar het meest in op? In deze nieuwe search-wereld?
4: Dat, als je kijkt naar waar we ook zitten, het marketingrapport, dat brand, dus merken zijn, wordt, een merk zijn, een sterk merk zijn, wordt weer veel belangrijker.
3: Finally, ja.
4: Kom bij elkaar.
3: Eindelijk. Ja.
4: Ja.
3: En merk je dan ook, zoals ik dus daarom zei ik dat net even, dat in bedrijven is natuurlijk nu een beetje de vraag, we moeten iets met GEO, LLM enzovoort, that's the magic word, over de rest hebben we het niet meer. Merk je dat ook? Is de aandacht ook verschoven? Of zien klanten beide domeinen nog, en als even belangrijk, krijgen jullie daar ook nog even veel vragen over?
4: Het vraagt wel heel veel. Ja, ze vragen er wel heel veel naar, de klanten. Ja. Dat klopt, absoluut. Het
3: is natuurlijk de buzzword.
4: Het is natuurlijk een enorm hot topic. Maar het wordt ook, de markt verandert ook radicaal voor klanten.
1: Is dat alleen uit nieuwsgierigheid en ambitie of is het ook uit angst?
4: Hoe bedoel je? Van klanten?
1: Nou, angst om de boot te missen, angst om ten onder te gaan, om kapot geconcurreerd te worden.
4: Zeker, onzekerheid. Ja. Dus wat als ik het niet doe, wat mis ik dan? Klopt. Mm-hmm. Maar we zien ook heel duidelijk in data dat als je het niet doet, dat het steeds meer een startpunt, een oriëntatie van een journey ook is. En als je het niet doet, dat je de latere fase, dat je er dan last van hebt. Ja. Dus je moet het ook doen.
2: Ja, in aanvulling daarop denk ik, dat is ook precies waar we denken dat we het verschil kunnen maken. Want de markt vraagt nu om GEO of AI optimalisatie, give it a name zou ik bijna willen zeggen. Maar wij kijken eigenlijk veel meer naar een integrated search approach. En dat behelst voor ons dat we uiteraard kijken wat je doet in de verschillende LLM's. Maar Google is nog steeds een hele dominant speler. Maar ook naar je social search propositie. Want social is een domein waarin heel veel zoekopdrachten worden gedaan om kennis te nemen van producten of tot oplossingen te komen van producten. En juist die complete mix, die maakt het voor onze klanten super belangrijk om per domein marktleider te zijn. En dat kan ook echt per klant verschillen of het heel erg belangrijk is om, laten we zeggen, te optimaliseren voor Claude of voor ChatGPT. Of bij wijze van spreken, voor bepaalde klanten is het veel relevanter om nu in TikTok search te investeren om veel meer vindbaarheid of zichtbaarheid te creëren.
1: Ja.
3: Geïntegreerd zijn we nu... search, Bas. Ik heb weer een bord geleerd.
1: Ja, heel goed. Daar zitten we ook hier voor, om te leren. Het interview zit er bijna op. Ik heb nog tijd voor één vraag. Marjelle, aan jou de eer om die te stellen.
3: Ik vind dat dat fascineert me nu. Geïntegreerd search, dat doen wij dat nou allemaal al genoeg? Als adverteerders vragen we dat al, of zijn we dat dan toch nog een beetje lekker los van elkaar? En dan zeg jij TikTok, denken we, die hebben we ook nog.
2: Ja, maar ik denk ik denk dat heel veel klanten nog, mag hopen dat ze niet meer kijken naar keyword rankings, maar stiekem doen nog best wel wat marketing departments dat, denk ik. Dan wordt nu allemaal heel veel gewicht gehangen en terecht aan de ontwikkelingen van LLM's en AI. Maar juist om verschil te maken moet je alles wegen van de verschillende domeinen. En als je e-commerce bent, is marketplace ook nog een belangrijk domein waar veel gezocht wordt, waar veel zoekopdrachten starten of eindigen. En juist die complete mix. En die afgezet tegen je concurrenten, dat is in ieder geval waar wij van Follow in geloven, dat je op in zou moeten zetten. En elke dag, elke week mee bezig zou moeten zijn om dat te verbeteren.
3: And that's why we need to follow.
1: Wow. Samengevat. Schitterende woorden. Ja. Dankjewel.
2: Het
1: was een genoegen. Fijne dag.
2: Ja.
0: Innovatie in marketing, nieuwe formats. Marketing Report zit er bovenop.

0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en we zijn nog steeds in Cannes. En we hebben hartstikke leuke gasten. John en Papatja. En we hebben ook nog onze sidekick. En dat is niemand minder dan Marjelle Krauwel. Wat leuk jullie zijn.
2: Ja.
1: En we gaan het vandaag hebben, of het eigenlijk dit interview hebben. Niet alleen over Oprah, maar ook over hoe warm het is in Cannes. Hadden afgesproken.
2: We gaan het ook hebben over Oprah en misschien wel het hele interview.
3: Nee, dat hadden we afgesproken. Dat willen we niet. Hey. Oprah is te gek, maar niet alles.
2: Oh, okay.
1: Nou, vertel.
2: Nou, goed.
1: Jij was bij Oprah. Heb ik dat goed begrepen? Is dat in Amazon Port? In dat dorp?
2: Nee, dat was bij Female Quotient. Ja, Female Quotient was het.
4: Ja.
3: Dat was zeg jij dan wat? Pas?
1: Oh. Zeg mij niks. Oh. Hoe was het?
4: Ja, heel tof. Heel onverwacht.
1: Ja, en ja, eerst wat met een vraag. Papatje, jij bent, dan moet ik niet zeggen hoe oud je bent, maar aanmerkelijk jonger dan bijvoorbeeld Marjelle en ik.
2: Ja, zeker. Ja.
1: En zelfs nog dan John.
3: Hallo.
1: Ook nog, ja. En, maar je, wat heb, wat, voordat je erheen ging, wat wist jij van haar? Loopt dat nog steeds door, die legacy?
2: Oprah.
4: Ja, nee, ik ben ermee opgegroeid. Met Oprah.
2: Ja, Bas. Ja,
1: nee. Dus you get a car, you get a car.
4: Ja, 100%.
1: Zo, allemaal, ja. Het is allemaal in jouw legacy.
4: Dat is allemaal mijn legacy. Ik keek er naar met mijn moeder altijd.
1: Leuk.
4: Dus ja, superleuk.
1: Maar wat ik begrepen heb, want hoe oud is ze? Ze zal ook in de 72. 70 zijn, toch?
4: Ja, volgens mij in de 70.
2: 72.
4: Ja.
1: Oh ja.
3: Kijk eens, dat weet jij gewoon.
2: Nou, dat zei ze dus net, want het ging erover dat we zo moeilijk doen over leeftijd. En toen zei ze ik niet. En toen scheelde ze heel kort een aantal keer 72.
1: Oh ja.
2: De day dat je gewoon, als je zo oud mag worden, wees er vooral blij mee.
3: Mooie, mooie boodschap.
1: Want vooral
3: gaan we toch weer
1: alle kijkers.
3: Marjelle
1: is ook geweest.
3: Oh.
2: Mijn leven is af. Ik heb Oprah Winfrey live gezien. Mijn leven is af.
1: Goed. We doen het interview met Papatja.
2: Ja.
1: Jouw leven is natuurlijk nog niet af.
2: Nee.
1: Maar waar ging het over?
4: Waar ging Oprah over?
1: Ja.
4: Ja, dat was vooral, volgens mij, female leadership en hoe je kijkt naar de wereld. Wat ik eruit heb gehaald is vooral wat je geeft, krijg je terug.
2: Ja.
4: Dat was het wel heel erg. En het was een heel mooie boodschap. Ja, gewoon Oprah. Dus,
1: zo van garbage in, garbage out, maar dan anders.
3: Nee,
4: geen garbage. Nee. Energie. Geef de juiste energie en dan krijg je de juiste energie terug.
1: Leuk.
4: Ja.
1: Hey, jij bent voor het eerst in Cannes.
4: Ja.
1: En John niet, die is al heel vaak geweest. Maar hoe vind je het?
4: Ik vind het geweldig.
1: Ja?
4: Ja, heel tof. Ja, ik heb er echt van genoten. Gisteren aangekomen. Dus,
1: aangekomen, ja. En natuurlijk meteen naar de Dutch Opening Dinner geweest.
4: Natuurlijk.
3: Nou, je bent eerst uiteindelijk iets anders gaan doen. Dat is misschien wel heel leuk om ook even te delen.
4: Ja, ik heb de Off the Grid Tour gedaan.
1: Oh!
4: Van Explore Track. Dus ik ben naar allemaal brands gegaan. Een beetje rondgekeken. Van, hey, wat is dat nou eigenlijk? En wat doen ze hier allemaal?
1: Het is wel heel erg leuk, want als je waarschijnlijk als individu probeert om bij al die plekken binnen te komen, dat lukt gewoon niet. Weet je?
3: Het vraagt heel veel voorbereiding. Dat is het hele verhaal. Daarom is die Off the Grid Tour een hele mooie manier om in contact te komen met wat er eigenlijk hier allemaal gebeurt. Je hebt dat overzicht niet. Kijk, als je langer hier bent, dan heb je al een beetje een beeld gekregen. Maar ik denk dat het heel gaaf is, en dat is misschien ook voor de luisteraar die een keertje overweegt om naar Cannes te komen, dat dit een hele mooie manier is om te begrijpen wat er uiteindelijk naast die prijzenfestival allemaal gebeurt, wat media nu op dit moment behelst.
1: Ja, heel goed. Hey John, je bent er heel vaak geweest, wel heel vaak tegengekomen hier in Cannes. Waarom blijf jij steeds naar Cannes gaan? Ik hoop niet dat je zegt omdat ik het leuk vind, maar gewoon, wat blijft jou geestelijk en zakelijk trekken aan Cannes?
3: Nou, omdat ik denk dat ik ben 20 plus hier naar Cannes geweest. En er is heel veel veranderd in
1: Nee.
3: En ik geloof namelijk dat media uiteindelijk heel erg laat zien hoe de consument aan het veranderen is. En nou, dat zie je ook in Cannes. En ik vind, daar maak ik analyse van. Dus ik spreek heel veel mensen als ik hier ben. En dat zijn allemaal mensen die normaal geen tijd voor je hebben. Gewoon omdat ik geen zaken doe van het dergelijke. Maar daar haal ik best wel veel kennis en energie uit.
2: En waarom maken ze hier dan tijd voor je? Niet zozeer voor jou. Maar waarom, wat gebeurt er hier dat je die tijd wel met elkaar hebt? Of
3: nou, buiten de rosé en de leuke feestjes en et cetera. Omdat het ook een beetje een gesloten omgeving is. Het is net alsof we op een eiland zitten. We zitten hier met z'n allen
2: In de bubbel.
3: In een bubbel. Ja. En dat is de Cannes Lions bubbel. Ja. En mensen zijn ook dan... ik zeg de Camptus en de industrie ook. Die zijn dan ook meer open om met elkaar het gesprek aan te gaan. En dat vind ik heel erg te gek aan Cannes.
2: Hey, wat je tot nu toe hebt gezien en gedaan en gesproken en dus niet Oprah in jouw geval hebben
3: we het gesproken.
2: Wat neem jij nu mee als je nu vandaag naar huis zou gaan? Wat is je belangrijkste takeaway?
3: Mijn interesse om hier te komen was toch uiteindelijk, welke rol speelt AI nou uiteindelijk hierin? Toch een van de dingen die, ik had het net met Willem Albert Bol over hiervoor, maar... die zei van het is eigenlijk niet zo heel erg zichtbaar. Maar het lelijke daaraan is, het is wel zichtbaar, maar dan op andere plekken.
2: Ja.
3: Een voorbeeld is OpenAI en et cetera, want die praten allemaal met creatieven. En waarom doen ze dat? Omdat zij natuurlijk een soort nieuw businessmodel aan het introduceren zijn. Dat je straks vragen stelt en dat je daar ook kon adverteren. Nou, dus dat. Maar ik moet zeggen, als ik gewoon zo naar al die creator first, dat zag je eigenlijk langs de... Quasette, dus lees al die strandtenten die helemaal verbouwd worden. Ja. Zag je bijna iedereen richt zich op die creator first. Ja. En je zou bijna verwachten, maar wacht even, dit gaat over Cannes Lions. Gaat het natuurlijk over die reclame, creatief. Nee, het gaat uiteindelijk over makers. En dat is toch wel een grote verandering ten opzichte van de afgelopen jaren. Dat is al een tijdje gaande, maar nu... TikTok heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Maar ik vond Canva, Pinterest... zag je allemaal mooie creatieve dingen gebeuren. Dus dat vind ik een bijzondere ontwikkeling.
2: Hoe kijk je er tegenaan? Maak je je zorgen over de mens in het creatieve proces? Als we dadelijk dat allemaal zo met AI en kunnen... mis je dan de mens? Maak jij je zorgen om wat de mens gaat doen?
3: Ik maak me zeker zorgen,
2: En wat betekent dat?
3: Dat zit er meer in wie bepaalt nou uiteindelijk welk publiek... bij wie nou uiteindelijk terechtkomt.
2: Ja.
3: Dus... als jij, prachtig dat jij creatieve output hebt en dat je dan, en dan is de grote vraag, maar hoe wordt het gedistribueerd? En je zijn eigenlijk allemaal grote partijen die het heel belangrijk vinden om die creativiteit, om natuurlijk die consument naar zich toe te trekken of die gebruiker. En dan is de grote vraag, wie bepaalt nou wat? En vroeger was dat heel duidelijk, wie had de distributie, maar dat spelletje is aan het veranderen. Gatekeeperschap, dat is waar ik me zorgen over maak.
2: Oh, dat vind ik een hele mooie. Zijn jullie allebei creator? Voor de luisteraars, even goed om te weten.
4: Creator. Nee, ik zou mezelf geen creator noemen.
2: Wat zou je jezelf wel noemen?
4: Participant.
2: En wat betekent dat? Ja, mooi. Wat betekent dat?
4: Ik volg en ik kijk en ik hou me op de hoogte en ik doe mee op zo'n manier. Maar een creator zoals ik dat hier zie, zoals ik dat nu meekrijg, echt maken en met AI aan de gang gaan of gewoon zelf creëren, designen, dat doe ik niet.
2: Nee.
4: Jij?
3: Ja, zeker. Ja.
2: Vertel eens aan de luisteraars wie jou niet... Jij bent natuurlijk een legend, maar stel dat er toch een luisteraar is die jou niet kent.
3: Ophouden nou. Als ik een legend ben, ben jij ook een legend.
2: Nee.
3: Ophouden dit.
2: John, jij bent een legend. Dat kunnen we hier vaststellen.
5: Ik vind John ook een legend.
2: Ja, toch? Ja.
3: Was dit helemaal te lachen? Dit is echt too
2: John
3: much.
2: John Legend en de luisteraar. Legend. Maar je bent serieus een legend in ego. Nee. Dus vertel.
3: Ik ben geen legend, maar ik dank voor je compliment. Ik heb wel een aparte omgeving gecreëerd waar je met AI het nodige mee kan doen. Dus ik vind het heel belangrijk om een aparte server te maken en te ontwikkelen en te kijken wat dat doet dan met gebruikers. En ik leer heel veel door zelf te doen. Durf wel te zeggen dat ik op veel vlakken ook wel een beetje zelfmade ben. En ik leer door te doen.
2: Wat is het tofste wat je de laatste tijd hebt gemaakt? Ik ga gewoon door, Bas, want ik zit er helemaal in.
3: Een van mijn irritaties gaat over parfums. Ik ben een liefhebber van fijne geuren.
2: Okay.
3: En heel simpel, als ik een bepaalde parfum heb, of jij hebt een bepaalde parfum, en je gaat naar de parfumwinkel, wordt er altijd de laatste parfum aan jou verkocht. Maar dat zegt niks over wat jij lekker vindt. En het is een technisch gegeven als je parfum, je base notes, hard notes, et cetera, dat is een beetje de opbouw. De ene is maar 20 minuten, de andere is 4 uur en 4 uur plus. Daar komt de geur uit, een beetje vandaan. Nou, en daar heb ik een applicatie op ontwikkeld waarop waar je een geur in kan geven van wat jij lekker vindt. En dat je uiteindelijk lookalikes of andere vormen terug kan geven. En ik denk namelijk dat dit past bij deze tijd. En dan een leuk weetje. Als je nog de mogelijkheid kijkt om naar TikTok te gaan. TikTok had nu een zo make your own scent, hè, toch? Ja. En daar kon je je eigen parfum maken. En dat was heel cool om te zien. Daar gebeurde eigenlijk dat al. Dan kon je uiteindelijk zelf bepalen van, hé, ik ben zo en zo'n type. Ik hou van deze geuren. En dan gingen zij eigenlijk, zag je eigenlijk live, dat zij eigenlijk de geuren aan het samenstellen waren. Dus als je nog de kans krijgt.
2: TikTok op mijn lijstje.
5: Ja.
2: En ik zag jou helemaal gaan stralen toen John dat zei. Nee, sorry Bas, ik ging nog even door. Ik zag jij helemaal gaan stralen toen hij dat voorbeeld noemde. Wat gebeurde daar?
4: Nou, te gek. Ja, ik vond het heel tof.
2: Ja?
4: Ja, op basis van trends, dat voor trend volg jij. En dan op basis daarvan vragen stellen en dan je eigen geur. Met een eigen naam. Helemaal custom made. Ja, ik vond het heel leuk.
2: Oh, ik zie helemaal stralen. Ja, het is jammer dat de luisteraars dat niet zien. Maar je helemaal een soort dat. Helemaal leuk.
6: En wat natuurlijk heel leuk is, we zitten hier in Cannes. Graz, de wereldhoofdstad van de parfumers. We zien 14 kilometer rijden. Het is gewoon als je hier de bergen in rijdt of de heuvels in rijdt, dan kom je daar. En ik ben het vorige keer geweest. Ja, het is met een maf plekje. Toen hebben we omgeven door al die lavendelvelden van de Provence. Oh. Het is wel de plek om het hierover te hebben.
3: Ja,
2: maar het mooie zou natuurlijk zijn als je die twee werelden, zoals jij nu schetst, en dat live in Graz. En dat part, als je dat kan verbinden met elkaar en niet één van de twee, dan wordt de wereld toch gewoon hartstikke mooi.
3: Ja. In ieder geval mooier.
2: Mooier, ja, maar als we die twee houden, prachtig.
6: Ja. Hey, Patja, wat. Je ging hierheen met een bepaalde verwachting. En voor jouw werkzame leven. Heb je nu al zoiets. Ik heb zin gekregen in bepaalde dingen. Of ik ben geïnspireerd. Of wat heeft het met je gedaan?
4: Ja, zeker. Ja, ik ben echt net een maand in advertising begonnen. Dus ik voor mij is dit echt een soort van speelplek. Ik heb zeker zin gekregen.
6: Ja.
4: Ja, nee, ik ben helemaal enthousiast over wat er is gebeurd.
6: En waar ben je begonnen?
4: Ik ben begonnen bij WPP Media.
6: Gewoon aan de top begonnen. Schitterend.
2: Gelijk in de Champions League.
6: Ja. En werk je op de Amsterdijk ook dan?
4: Ja, op Amsterdok, ja.
6: En heb je een schitterend uitzicht heb je ook?
4: Prachtig uitzicht.
6: Oh jeetje, wat goed. Good for you.
4: Ja.
6: En wat zullen jouw startende collega's helemaal groen zien voor jaloezie. Er zijn echt mensen die ik al ken in Nederland. Ga je naar Cannes? Ga je naar Cannes? Ja, ik probeer al 10 jaar naar Cannes te gaan, maar ik mag steeds niet. Hier moet je kijken. Jij, bang.
4: Ja, nou ja, maar ik ga natuurlijk wel met mijn broer mee.
6: Mee.
3: Ja. En belangrijke nuance, ze heeft het zelf gefinancierd. En dat is wel een groot verschil. Dat komt niet.
2: Zie je power.
6: We hebben net John een legend genoemd. Maar ik kan je ook een slechte eigenschap noemen. wat je wel gewoon kunt delen. Gewoon,
2: een slechte eigenschap?
3: Ja, noem een slechte eigenschap.
6: Nou, je kan bijvoorbeeld een goede eigenschap doen, slecht verpakt, weet je? Dus dan...
4: Maar hij is wel heel perfectionistisch.
6: Kijk, dat is een goede slechte eigenschap.
3: Sorry?
6: Dat is schitterend. Ja.
4: Ja, dat is een goede eigenschap, maar soms
6: ook vermoeiend, hè?
4: Ja,
2: dat
3: is je wel. Ja.
6: Het lijkt me dat de John een hele trotse broer is.
3: Zeker te weten. Zeker te weten. Dus, ik vind het bijzonder om hier samen met mijn zus hier rond te lopen. En toch een beetje van deze wereld te kunnen delen. En dat je met elkaar daarover kan hebben. En dat wij ook hier in deze podcast samen zitten. Vinden we ook heel cool.
6: Ja, superleuk. Ik vond het echt heel tof.
3: Met de legend Marielle tegenover mij. Ja, die krijg je net zo hard weer terug. Hè?
6: Luister, ik heb nog even een serieuze... Serieuze vraag. John, jij bent ook uitgever.
3: Ja.
6: Ik ben ook uitgever. En er zijn ook uitgevers die zeggen van, nou, we gaan helemaal fantastisch. Maar jij en ik weten, dat geldt voor alle uitgevers, sinds de komst van AI staat dat bereik gewoon onder druk.
3: Ja.
6: En dat komt gewoon omdat mensen hoeven niet meer te googelen en iets op te zoeken, want AI geeft het antwoord al. Dus wat moeten ze nog bij jou doen? Het is gewoon een groot probleem waar heel veel partijen mee worstelen. Jij hebt daar heel eerlijke column over geschreven, dus daar mag ik er ook over beginnen. Hoe kijk je dan nu naar?
3: Ja, ik heb al 1 keer het woord zorgen al genoemd, maar ik doe dat nog 1 keer. Ik maak me dus daar heel veel zorgen. Omdat ik me heel bewust ben, en ik spreek ook andere uitgevers, ook hier, over welke rol gaat Google hiermee spelen, waar het over bereik hebben. Komt er wel organisch bereik, ja of nee? En wie bepaalt nou uiteindelijk wat je wel straks krijgt te zien of niet, en wat je krijgt te lezen? En dat is ook een van de redenen waarom ik hier gesprekken voer. En dat ziet er helaas niet florissant uit.
6: Ja, ik was een paar dagen geleden zat hier op deze stoel Sjoerd van der Meijden van Edgewerk. En die is zelf een techneut van huis uit. En het ging over de big tech. Ik zeg, wat vind jij daar dan van? En zegt hij, heel dubbel. Zegt hij, ik vind het vanuit mijn technische achtergrond vind ik het fantastisch wat die mensen bouwen. Ja. Maar als ondernemer hou ik mijn hart vast.
3: Ja. Ja,
6: zoveel macht.
3: Nou, dat is het. Ja. En ik denk dat voor een makers, hè, want in principe hebben wij te maken met allemaal makers die verhalen vertellen. Mijn zorg zit er meer in. En One World gaat voornamelijk over stemmen van gemarginaliseerden. Dat die, of die wel daarboven komen. Het gaat over onrecht, over... Ja, in hoeverre vinden we dit nog belangrijk? Is het iets waar we op klikken? Of wat we nog, gaan we dat nog, nou, een duur woord, pluriformiteit van onze... Ja, dat ziet er niet positief uit als we alleen maar klikken op de dingen die we alleen maar fantastisch vinden. En dat is een stukje waar ik... dan is het hier... dit is Follow the Money, hè, hier. Je gaat het over ad spend en hoeveel en wie gaat dan wel wat bepalen. Ja, en dat is ook mijn dubbel gevoel als ik dan hier rondloop. Ja.
6: Nou, we gaan hier wel niet in de positieve noot, maar we gaan hier wel mee eindigen, want de tijd stopt.
2: John Popatje.
6: Dat is jammer. Het kan niet.
2: Jammer. Ja,
6: ja, andere keer. Helaas. Dank voor jullie komst en een hele fijne week.
3: Yes. Doei.
5: Hoi. Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report. Het programma over media, data, marketingcommunicatie en technologie. Vanuit het Cannes Lions International Festival of Creativity op New Business Radio.

0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en we zijn nog steeds in Cannes. Het is woensdag 24 juni in het eerste uur met sidekick Marielle Kouwel van de NN Group. En onze gast heet Herwin van den Berg van Endeavor uit Haarlem.
2: Ja.
1: Jij moet wel dicht bij de microfoon gaan zitten.
2: Leuk hier te zijn.
1: Anders kunnen we je niet horen. Jij zei leuk hier te zijn. Nou, tof. Ja, wij vinden het zelf ook leuk.
2: Nou,
1: hey, ben je aangekomen?
2: Maandagmiddag.
1: Oh, die zit er wel lekker in.
2: Ik zit er vol in. En heel eerlijk, het was 4 uur vannacht. Dus.
1: Oh, je bent naar de jonge honden geweest.
2: Nee, we hebben nog een hamburger op straat gegeten. Om de 3:30.
3: Ook lekker.
1: Super. En je bent niet naar de jonge honden geweest?
2: Ja, wij ook. Ja, absoluut. Oh, absoluut.
1: Ja. Was leuk?
2: Was gezellig.
1: Ja?
2: Veel mensen weer ontmoet.
1: Verder niet om te

0: Namenfestival. Toen mocht ik hier zijn voor The Walk in Fridge en van Heineken.
1: Oh, wow. Oh my god, over legendes gesproken zeg.
0: En toen verloren we, wonnen we hem niet.
1: Nee joh, hoe kan dat nou?
0: Nee, het waren de zilver of de bronzen. Ik weet het eigenlijk niet meer zo goed.
1: Dat is toch ook winnen? Oh, je ging gewoon voor de Grand Prix?
0: We gingen voor de Grand Prix. En toen met Diederik Kopal en die tijd met al die jongens.
1: Wat een legend.
0: Heb ik gezegd, geef ons dan maar een houten leeuw.
1: Oh. He,
0: dan geef zilver, geef dan maar een houten leeuw. Dus we hebben onwijs van lol toe gehad. En ik moet zeggen, de lol zit er ook nu weer goed in.
1: Ja.
0: Maar jij vroeg, wat valt je op? Hè?
1: Nou, ja.
0: Eigenlijk volgen wij niet zo heel veel. He, dus we zijn hier meer met mensen weer aan het kletsen. En voor mij heel veel oude netwerk weer zien. Dus het is eigenlijk supergezellig.
1: Maar dat is toch eigenlijk gewoon de eerste functie van Kan, is netwerken?
0: Ja, netwerken. Maar ook wel op inhoud hoor. Dus
2: nog
0: we hebben
2: steeds?
0: Ook wel leuke gesprekken.
1: Maar natuurlijk.
2: Is dat nog steeds of is toch de balans een beetje overgeslagen naar inhoud?
0: Nee, voor mij niet in ieder geval.
2: Oké.
0: Ja, waarom zijn we hierheen gegaan? Is eigenlijk gewoon. Ik leid nu Endeavor. Ja, dat was in principe niet de bedoeling, maar ik leid het wel. Ik vind het superleuk, transitie. Jonge mensen, grote groep. 140 man. Ik dacht, moet ook mijn oude marketingnetwerk weer een beetje ophalen. Ja, dus daarom was ik laatst bij de CMO Dinner.
1: Ja.
0: CMO Dinner.
1: Ja. Daar was je ook, Marjelle.
2: Daar was ik ook.
1: Jij zei dat je dat heel leuk vond.
2: Ik vond dat superleuk, maar ik vind het altijd leuk om bij jullie aan tafel aan te schuiven. Maar toen vertelde je mij ook over Endeavor. Weten al onze luisteraars wat Endeavor is en doet? Of is dit een mooi moment om dat ook nog even te vertellen?
0: Ik ga het kort vertellen. Hè. Endeavor bestaat wel 25 jaar. Niet onder deze naam. Haarlem. Ik zei net al 140 man. Het is eigenlijk Endeavor Group. Hè, want naast de agency. Ja, wat doet agency? Marketing. Goed om te weten dat de helft van het personeel development is. Dus we zijn wel ook hardcore tech. Maar de groep heeft ook een dat heet Epiphany. En daar hebben we allemaal AI startups in zitten. En ik leid het met Matthijs van Schendelen. En wij zijn ondernemers, we zijn onafhankelijk. Dus we hebben geen ander kapitaal erin. En we doen gewoon lekker ons ding. En dat maakt het leuk.
2: En waar zijn jullie onwijs goed in? Waar je dan hier, als je dan toch naast dat netwerk even in de inhoud zit... Dat je ergens gaat zitten of luisteren naar iets dat je denkt, daar zitten wij in en daar wil ik meer van weten als ik hier in Cannes ben. Waar zoek je jouw inspiratie in?
0: Ja, dat is een goeie.
2: Of maak je het nu heel moeilijk? Want je stond om half vier nog met een hand.
0: Nee, maar maakt me zeker niet moeilijk. Nee, waar komt de inspiratie vandaan? Ik denk, hier is wel netwerken en met elkaar kletsen. En wat ben jij aan het doen en wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn een heel transparant bedrijf. Laatst ook een event waar ook weer 150 bedrijven waren. Concurrenten ook welkom. Dat is onze DNA en cultuur. Nee? Samen leren.
2: Ja, leuk.
0: Dus dat is echt kicken. Maar ik moet eerlijk zeggen, wat ik nu echt ophaal. Ik ben de afgelopen keer bij de Web Summit geweest in Portugal.
2: Mm-hmm.
0: En dan merk ik wel dat heel veel prikkels geeft. In de positieve zin. Dat ik denk van, oké, hier kunnen we ook eens anders over nadenken. En dat is niet alleen tech. Ja, dat is ook wel hoe je met marketing kijkt. En wat ik heel gaar vind, en dat vind ik persoonlijk in de visie, dat het merkenbouwen eigenlijk weer steviger neergezet moet worden. Hè, en dat opgebouwd kan worden. Ook om AI volledig te kunnen benutten in de straat.
2: Ja.
0: En het leuke vind ik dat. Het gaat eigenlijk best snel, want een tijd terug was het eigenlijk. Ja, nee, het gaat alleen maar op workflow, automation en sneller doen. En het merk kwam eigenlijk niet naar voren. En je ziet toch snel. In een aantal maanden alweer dat mensen steeds meer over de merken gaan praten. En ja, als je content gaat produceren met AI, ja, dan heb je een fold set nodig van je brand. En die moet gewoon sterk staan. Nou, wij zijn sterk als bedrijf in B2B. E-commerce, hè, waar we vol in zitten. 40% consumentenmarketing, maar door e-commerce schuift dat weer. Dat zijn percentages. En je komt toch, helaas, toch vaak tegen dat het fundament van het merk niet goed staat. En dat zeg ik ook altijd aan het team. Dan kunnen wij veel minder. En wij zijn niet meer die traditionele supplier. We leveren een dienst en dat doen we. Onze mantra is echt wel waarde in de keten te zetten. Dus de klant heeft gewoon doelstellingen. Daar werken we naartoe. En eigenlijk zou de klant niet eens uit moeten maken als wij een nieuwe website voorstellen. Nogmaals, ambitie. Natuurlijk werkt het niet elke dag op die manier. En even terug naar Cannes om dit soort dingen te delen. Hè? Dat klinkt heel marketingtechnisch. Waarde in de keten en dan moet je toevoegen. En je moet diensten verlaten en niet meer met diensten werken. Maar dat soort onderwerpen zijn hartstikke leuk om hierover te sparren. Ja, om te kijken hoe anderen ernaar kijken. En een agency-model, uren moet weg. En nou, we kennen
2: dat vind ik een interessant.
0: We kennen alle verhalen wel.
2: Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Die gaan weg.
2: Uren?
0: Ja, intern heb je altijd natuurlijk je registratie nodig. Hè, om je gewoon je capaciteit maximaal goed te doen.

0: in te zetten, goed, efficiënt in te zetten. Wij gaan veel meer, niet volledig nieuw, maar we gaan alles is naar pakketten. Ik maak het even simpel. Ja. Volledig lekker op deliverable. Helder.
1: Ja.
0: En die pakketten zijn allemaal op het feit van discriminators. Wat zit er niet in het pakket? Heel duidelijk. En dat stelt ons ook in staat om voor een bedrag iets te leveren, maar vanuit efficiency die marge te maken.
1: Hmm.
0: Nee, want type bedrijf als ons, full service, want wij zijn full service. Iets anders dan een niche player. Heeft toch altijd moeite om op het juiste marge level te blijven. En natuurlijk ook al zijn we ondernemers en zijn we onafhankelijk, kijken we daar natuurlijk ook naar.
1: Zeker.
0: We willen dat gewoon gezond houden.
2: Zou jij, of doen je het al, je committen aan de resultaten van wat jullie doen voor partners, ook in financiële zin?
0: Nee, daar hebben we het laatste ook over gehad. Dat doe ik eigenlijk niet.
2: Oh ja.
0: Omdat er zoveel omgevingsfactoren zijn die bepalen. En ook, dit speelde vroeger ook al. En er was altijd ruzie tussen haakjes. Als de winst bijvoorbeeld omhoog ging, dan had een ander dat gedaan.
2: Ja.
0: En daar kom je gewoon niet goed uit. Nee. En natuurlijk committen we wel aan bepaalde KPI's. Maar die zet ik eigenlijk nog niet om. Ik zeg nog niet, want je weet niet wat we gaan doen. Om in onze beloning.
2: Nee.
0: En het is gewoon verdomd lastig. Ik heb laatst voor een klant die vroeg, die ik goed ken, werkt het eens voor me uit. En ja, wat is de first mile? Wat is een MQL? Wat is een SQL? Nou, je krijgt legio discussies. En dan moet je nog goed rekenen of je er zelf dan wat aan kan verdienen. Aan de onderkant.
2: Ja.
0: We denken allemaal aan de uplift, maar het is niet altijd de uplift.
2: Nee.
0: Dus wij gaan veel meer naar die standaardisatie van die pakketten toe. En daar gewoon de kwaliteit. En ja, dan betekent dat de klant, als we eerder klaar zijn met de kwaliteit leveren, deliverable, dan is het wel onze marge.
2: Ja, nee. Nou, dat is ook logisch. Wij hadden laatst hier een bureau aan tafel deze week. En die daarvan zei de eigenaar, bureaus die nu nog doen wat ze 5 jaar geleden doen, die kunnen binnenkort het faillissement verwachten. Want alles moet anders. Ja. Ik vond dat wel. Wow, dat is wel een lot to take in. Maar is de, niet zozeer de urgentie, maar is de dynamiek in, ook zo groot? Zie jij dat
0: ja,
2: ook?
0: De dynamiek is wel groot. Maar kijk, en dan moet ik altijd oppassen, omdat ik dan opraad. De marketingspel is niet veranderd. De toolkit is gewoon veranderd. Het is nog steeds psychologie, het is nog steeds sociologie.
1: Mm-hmm.
0: Het is nog steeds kapitaliseren op economie. En je moet daar gewoon je toolkit gewoon goed op gebruiken. En uiteindelijk ook je middenriff gewoon gebruiken. Het is niet altijd allemaal data of wat het ook is. Maar dat het, terug naar jouw vraag, dat het fundamenteel gaat veranderen. Ja, het gaat fundamenteel veranderen.
1: Kan bijna niet.
2: En kan je dan, we zijn bijna klaar. Heel ja. Kort antwoord. Kan je een klein vergezicht geven van waar gaat het dan heen?
0: Nou, dat wij prompt engineers worden. Dus was een van onze talks op onze eigen event. Ik kan er heel betoog over gaan houden wat dat betekent. Dus dat gaat over dat kennis nu volledig toegankelijk is. En informatie was het al. Nu is kennis toegankelijk. Ja, nu moet je dat omzetten in verbanden en daarmee omgaan. In de relatie vanuit de agency met de klant uiteraard. Dus een developer wordt een prompt engineer. Ook een marketing wordt een prompt engineer. Zonder de inhoud van de engineer nu te geven. Maar dat wordt echt een fundamentele beweging. Dus
1: grote
0: ook andere skills.
2: Ja. Hey, Marjelle. Wat leven wij toch in een heerlijk interessant vak in een dynamische omgeving.
1: Alleen maar.
2: Dankjewel, Erwin.
0: Graag gedaan.
3: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: En we zijn nog steeds in Cannes. Het is woensdag 24 juni. En we hebben alweer het laatste interview van het eerste uur. Dat betekent dat wij straks afscheid gaan nemen van onze sidekick Marjelle Krauwel. Nou, is ook niet erg. Komt weer een ander.
1: Oh, nou dank.
2: Hier de gast in de studio is Lodewijk van Roosje. Lodewijk, je moet goed in de microfoon praten. Zit dichterbij.
4: Ja, gaan we doen. Ja.
2: Hoe is het?
4: Goed.
2: Ja?
4: Ja.
2: Ben je blij?
4: Ik ben heel blij, want Marjelle zit hier. Daar hebben we vroeg mee samengewerkt.
2: Oh ja?
1: Ja, ja. Ja, ja.
2: Vertel dan.
4: We hebben gewoon in één bureau regelmatig op veel klanten samengewerkt. Dat is leuk.
1: Oh. Ik had de luxe om te werken bij het bureau van Lodewijk.
2: Oh, wat leuk.
1: Ja.
2: En kijk wat er voor jou gekomen is.
1: Nou, zeker. En met dank aan Lodewijk, ja. Want ik heb daar veel geleerd.
2: Ja, ja. Lodewijk, we horen hier geluiden van andere mensen die zeggen van nou, alles moet anders bij bureaus. Alles moet om. En als je doorgaat zoals je doorging, dan wordt het allemaal gewoon failliet. Niet mijn woorden, dat zeggen andere mensen, hebben we wel eens gezegd.
4: Nee, ik ben het volledig mee eens.
2: Ja, en ik probeer je nog steeds te verleiden om gewoon in die microfoon te praten.
4: Ja,
2: vertel.
4: Nee, volledig mee eens. Maar ik vind het ook gewoon niet meer dan normaal dat ook bureaus zichzelf eens in de zoveel tijd opnieuw uitvinden. De wereld verandert gewoon. En ja, als bureau moet je daarin meegaan. En ik denk dat je als bureau, omdat je een creatief bedrijf bent, juist beter dan andere bedrijven in staat moet zijn om jezelf opnieuw uit te vinden.
2: Wat moeten bureaus mee ophouden en wat moeten ze gaan doen?
4: Bureaus moeten ophouden vooral met zoveel praten naar buiten.
2: Ja?
4: Ja.
2: Dat vind ik niet zoveel interviews geven?
4: Nee, gewoon doen en niet zoveel slappe verhalen vertellen.
2: Ja?
4: Ja.
2: En wat moeten ze anders gaan doen?
4: Hard werken. Goed kijken naar wat er gebeurt met de hele AI-ontwikkeling. Daar zal elk gesprek wel over zijn gegaan. En goed kijken hoe je daar je voordeel mee kan doen. Want eigenlijk is het een prachtig tool. En ja. Ik zeg soms wel eens, want ik wou dat het al 10 jaar geleden was gekomen. Dan waren we nog veel beter geworden.
2: Ja. Hey, als het over jullie klanten hebben, en met het hele AI. Wat vragen ze nou precies? Zeggen ze nou, ik kan het niet met AI doen, want dan wordt het goedkoper. Want dat denken veel mensen, dat klanten dat zeggen. Of zeggen ze, kan je niet AI gebruiken om iets fantastisch te maken, wat nog helemaal niet kon hiervoor? Wat is hun vraag?
4: Het enige wat klanten graag willen, of klanten die wij spreken, is dat het simpele werk, dat dat goedkoper wordt. En dan zijn ze gelijk ook bereid om meer geld te geven aan dingen die wel heel veel toegevoegde waarde leveren.
2: Ah, dat is goed.
4: Dus strategie en creatie, die worden eigenlijk steeds belangrijker.
1: Interessant. Ik denk dat ik dat herken.
4: Ja.
1: Ik denk dat ik dat herken. Want het is, dan ga je tijd winnen en je gaat budget winnen om de echt belangrijke dingen te doen. En het andere over te laten aan AI. De vraag is natuurlijk, kan AI dat helemaal zelf? Zonder mensen? Ook dat productiewerk, als ik het zo mag noemen.
4: Nou, ik was gisteren bij Monks even bij zo'n een sessie waar iemand van Canva was. En die vertelde heel mooi van, ja, het ging over het Big ID, wat ik ook altijd omarm. Mm-hmm. En die zei, Big ID's worden nu bigger, omdat ze nog belangrijker worden dan vroeger.
1: Ja.
4: En, omdat je door AI ze veel sneller kan scalen en groter maken. En ook sneller en slimmer kan uitrollen en kiezen voor media en dat soort zaken. Dus dat is misschien wel in essentie waar het nu naartoe gaat. Maar wat ik denk ik heel erg belangrijk vind en waar heel veel mensen aan voorbij gaan, is dat AI vooral gevaarlijk is omdat het zorgt dat hele goede, slimme, talentvolle mensen veel beter worden. En de mindere goden slechter. Dat is eigenlijk het verschil. Dus ik denk dat er een groot verschil gaat ontstaan tussen mensen die heel ervaren en getalenteerd zijn en mensen die daar minder van hebben.
2: Ja, dat vind ik echt een heel interessant punt. Ik was laatst in Antwerpen bij een presentatie van een heel, heel groot bedrijf over AI. Ja. En er kwam de hoofddata kwam naar binnen. Die liet een grafiek zien. Die zegt, ja, normaal gesproken is garbage in, is garbage uit. Maar bij AI is garbage in, is gewoon een hele funnelsbelt uit. Dus als, ja. als je bijvoorbeeld je data gewoon niet op orde hebt en je doet maar wat, dan gaat het AI ermee aan de haal en dan krijg je nog een klerenzooi. En ja. Dat kon niet genoeg benadrukken gewoon hoe gevaarlijk dat is. En hoe je jezelf helemaal kunt overlopen door gewoon maar wat te doen.
4: Ja. Ja, maar mensen worden regisseurs eigenlijk. Dus daardoor is het heel belangrijk dat je bijvoorbeeld een goede smaak hebt. Als je geen goede smaak hebt en je maakt allemaal dingen met AI en je kan het zelf niet beoordelen, dan kan het natuurlijk rampzalig worden. En AI leert natuurlijk continu van zichzelf. Dus als je inderdaad steeds onzin erin stopt, dan wordt het steeds grotere onzin die eruit uitkomt. Maar even om positief te blijven, ik vind het echt fantastisch.
2: Ja, leuk. Ik heb een ander vraagje. Dat gaat namelijk over de inzendingen voor Cannes. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. En we kunnen rustig verklaren, heel teleurstellend voor Nederland. Ja. Als we kijken wat de shortlist is. Bijvoorbeeld KPN Dentsu. Die zijn wel geshortlist. Ze hebben nu al niet gewonnen. En ook andere partijen. België. Die moeten ook nog oogsten, maar hebben wel nog kans.
4: Ik zag net wel een bronzen leeuw van België.
2: Hè?
4: Ja, van Mutant.
2: Van Mutant, ja. Nee, wat,
4: Rode Kruis.
2: Mutant, Mortierbrigade en EEKQA Brussel. Ja. Die drie hebben echt meerdere nominaties. Kan je iets zeggen over het creatief klimaat in Nederland en België? Want ik weet dat jij een Antwerper lover bent.
4: Ja, klopt. Nou, sowieso, ik denk dat België heel erg creatief zijn. Creatiever dan Nederlanders. Ik denk ook iets simpeler, iets makkelijker. En ik denk dat Nederland gewoon het laatste jaar veel te weinig focus op creatie is. Iedereen is bezig met AI en met organisaties en mensen en dat soort dingen. En niet zozeer met het creatief werk. Dus ik vind ook, en dat ook voor onszelf, dat in het afgelopen jaar niet zo heel goed werk is gemaakt. Dus ook voor ons eigen bureau, we hebben niks ingezonden.
2: Ja.
4: En ik sprak net iemand van een veel beter bureau, die had ook niks ingezonden. Dus zei van, Dus ja, je moet ook in staat
2: het werd bij de lampen natuurlijk al aangekondigd eigenlijk. Want dat was, was een hele grote teleurstelling. Er zijn zoveel categorieën niks gewonnen. Ik was daar een beetje kribbig over. Maar ja, nu word ik toch een beetje ingehaald door de werkelijkheid. We hebben tijd voor één vraag en die is voor Marjelle.
1: Oh, Lodewijk, ik weet van jou. Jij bent natuurlijk ook een liefhebber van sport, van sponsoring. Ja. Daar gaat het ook heel veel over echte mensen. En ik ben heel erg gefascineerd de laatste tijd door... hoe gaan we dat nou doen met AI en met echte mensen... waar we nog gewoon samenkomen, waar we elkaar in echte ogen kijken... en niet in virtual ogen en dat soort dingen. Hoe kijk je daar tegenaan? De toekomst van live participatie, live sport, live sponsoring, live samenkomen?
4: Ik denk dat het steeds belangrijker wordt. Omdat ook daar mensen die houden daar gewoon... Die willen dat graag zien en die willen geen AI... mensen zien. En binnenkort moet je ook melden dat als iets met AI is gemaakt. Dus dan zie je gelijk ook het verschil. Dus ik denk juist pure mensen als sporters, maar ook modellen, creatieven, et cetera. Die gaan allemaal steeds belangrijker worden. Het is dus echt, gewoon echt in alles wordt straks veel waardevoller dan het ooit was. En ik denk dat AI gewoon zijn plaatje krijgt. Maar
2: schitterend. Wij, voor de luisteraar, wij bevinden ons niet in een onweer, maar het was een motor die hier weg...
1: Het hoort een beetje bij kans.
2: Ja, kans en motoren, achtergrondgeluiden. Hey, we zijn gekomen aan het einde van het interview. Lodewijk, ontzettend fijn dat je er bent. Vriend van de show, mag ik dat zeggen? Ik zeg het. Marjelle, ook vriendin van de show. Altijd. Leuk dat jij er bent. Ik wens jullie een geweldige week.
4: Oké, dankjewel.
5: Dit is New Business Radio.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
10: Newsflash.
11: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
12: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
15: De spelers die het verschil maken in marketing en media. Je hoort ze in Marketing Report op New Business Radio. Vanuit het Cannes Lions International Festival of Creativity met Bas Vlucht.
16: Ja, en we zijn begonnen aan het tweede uur op woensdag 24 juni. We zijn in Cannes, het is bloedheet, de rosé staat koud. En hier in Maas mee in de studio, mijn sidekick voor dit uur, Michiel van Riemsdijk van de Springbok. Hoe fantastisch is dat? Welkom.
17: Nou, heerlijk om hier te zijn, Bas.
16: Leuk dat je er bent. We hebben als eerst twee gasten, Vanessa Noordervliet en Victor Knaap, allebei van Monks. Welkom jullie.
18: Dankjewel.
16: Hoe is het?
18: Heel goed.
19: Lekker.
16: Ja? Fantastisch.
18: En, ja, het wordt een leuk gesprek zo.
16: Ja, het wordt een geweldig gesprek. Ik was laatst in Cyber Southwest in Londen. Toen waren wij op bezoek bij Monks. Toen kreeg ik een presentatie. En vandaag is vanmorgen nog iets in Dunnix ook gedaan. Ik zou het dus allemaal onder controle moeten hebben. Jullie zijn een aantal jaar geleden al gezegd. Wij zijn het AI-bureau. Dan ga je zaaien. En mijn eerste vraag is. Zijn jullie al aan het oogsten?
19: Ja.
18: Het antwoord is ja. Het gaat echt. We worden gezien door de markt. Hier worden natuurlijk heel veel prijzen of creativiteit uitgereikt. Waar we ook nog in meedoen. Dat is één poot van onze business. Maar we worden ook heel erg door pitch consultants en door journalisten bekeken over waar we nu echt staan. En de tooling die wij gebouwd hebben, Monksflow, wordt op dit moment, want ja, het is net als een beetje een race als de grootste AI-modellen, wordt gezien als best in class. Dus we lopen net even voor de markt vooruit als het gaat over onze AI-tooling.
16: Ja.
18: Dat is in ieder geval wat de markt van ons zegt.
16: Ja.
18: En dat zien we ook resulteren in nieuw business.
19: Ja, en dan specifiek in Nederland. Want we zijn natuurlijk een global company. Maar als je kijkt naar alle verschillende regio's die we hebben. In Nederland is het een beetje de bakermat waar we dit verhaal als eerste hebben gepitcht. En inderdaad als eerste ook aan het oogsten zijn. Dus we zijn een beetje de blueprint voor de rest van de regio's die we hebben.
18: Ja. En dat zie je ook in onze groeicijfers. Nederland is nu het snelst groeiende land in de 30 landen die we hebben.
16: Hey, dat is ook even lekker voor Nederland zelf.
18: Hoppa!
16: Toch? Ja, schitterend.
18: We hebben ook wel een goede leider hier zitten hoor.
16: Schitterend. Hey, ik kan me voorstellen als ik een partij ben en ik zou zo'n avontuur overwegen. Ik zou het heel eng vinden, denk ik. En ik zou dan ook daarom ook meteen willen. Ja, maar laatst, wat is mijn return on investment? En is die return over 10 jaar of nooit? Of is een beetje al. Hoe nemen jullie dat soort onzekerheid weg? Met keihard bewijs.
18: Ja, het keiharde bewijs is. En ik weet dat de markt daar niet graag over wil spreken. Daarom ben ik ook niet het meest geliefde persoon in de reclame.
16: Je doet jezelf tekort.
18: In Nederland. Behalve dat wij bandjes hebben voor ons feest vanavond. Dus daardoor word ik alweer.
19: Vandaag was iedereen jou
18: word ik opeens weer aangesproken. Nu opeens zijn het wel vrienden. Nee, onze instant pitch is. We besparen 30% op je marketing. En we kunnen het 50% sneller doen. En je kan 3 keer zoveel output hebben. Dus het is eigenlijk de.
16: Maar daar wordt dan toch iedereen klant?
18: Ja, maar er zijn ook nog. Er zijn natuurlijk ook nog redenen waarom mensen er niet in geloven. Of hun eigen bedrijfsprocessen. Of hun agency-structuur zit niet zo. Of wil je wel dat sommige beelden gegenereerd worden, ja of nee? Past het in de manier hoe we marketing doen? Dus het is niet alleen dat wij. Want we hebben denk ik nu genoeg. We hebben één genoeg scar tissue. Dus we hebben genoeg fouten gemaakt in de afgelopen 3 jaar. Waardoor we geleerd hebben van klanten. Want we zijn echt dingen aan het maken. En we zijn niet PowerPoint presentaties aan het doen. En het tweede is, we hebben genoeg klanten. En daadwerkelijke resultaten dat het werkt. Alleen de organisaties voor waarvoor we werken moeten ook wel aangepast worden aan die nieuwe manier van werken.
17: Maar daar vragen we stellen. Die weerstand die je ontmoet, wat die is er hè? Waar zit die met name? Wat is de grootste weerstand die je ontmoet bij je klant?
19: Nou, ik denk dat het grootste probleem, of tenminste de grootste uitdaging voor de grootste bedrijven is, dat ze heel erg gesiloed natuurlijk georganiseerd zijn. En ze hebben altijd op een bepaalde manier gewerkt. En die snelheid waar Victor het bijvoorbeeld net over had, nou, daar zie je dat wij het wel kunnen leveren met onze technologie en onze nieuwe manier van werken. Maar als je er gewend aan bent dat Pietje en Klaasje en Marietje allemaal nog hun input moeten leveren, zie je dat extreem vertraagd wordt. Ja. Dus de weerstand is eigenlijk de nieuwe manier van werken en ook wat is mijn rol, wat is mijn mandaat? Hoe belangrijk ben ik nog in het bedrijf waarvoor ik werk? En je ziet dat eventjes wat wat voet in aarde heeft.
18: Ja, of je krijgt central en local. Dus er zijn twee grote spanningen. Het zijn business units die eigen budget hebben en een eigen mandaat. En als je zegt, ja, we gaan centraal content leveren en het werkt over alle kanalen heen. Ja, dat kan iets betekenen voor je social team of voor je CRM team. En dan heb je eigenlijk dezelfde spanning zit tussen centraal en local. Van hoeveel vrijheid en hoeveel budget en hoeveel power geef ik een local market.
17: Ja.
18: En daar zitten we eigenlijk tussenin. We proberen die inefficiencies, of wij lossen die inefficiencies op.
17: Ja. En jullie zijn van oorsprong makers, hè, doeners. Ja. Mm-hmm. Zit het ook niet bijna transformatiemanagement? Dat je bezig bent met management skills overbrengen en organisatieverandering? Daar neigt het naar, of niet?
19: Ja,
18: daar neigt het naar. Maar we proberen het wel door de lens van maken te doen. Dus we proberen in plaats van dat we echt consultancy gaan. Dus we willen eigenlijk geen. We doen het wel erbij. Maar door de lens van, oké, laten we campagnes gaan maken. En laten we op een andere manier gaan werken. In plaats van, laten we de organisatie vertellen dat ze op een andere manier moeten werken.
19: Ja, dus als je met een original, zeg maar, consultancy gaat werken, gaan ze een heel rapport opleveren. Gaan ze vertellen hoe dan de implementatieplan gaat zijn. Wij gaan meteen doen. Ja. En learning by doing. En dat werkt heel erg goed. Maar het moet wel. Het gaat wel hand in hand. Dus we kunnen niet alleen maar technologie implementeren. Het moet ook met een transformatie samengaan.
17: Ja, helder. Hey, dan even die keuze van Nederland. Vind ik toch wel leuk, hè?
18: Wat ben jij goed voorbereid als Sidekick, zeg.
17: Ik heb ingelegd, jongens. Dat is niet normaal. Wij kennen jullie altijd. Maar even de keuze voor Nederland. Hè? Want jullie zijn EMEA volgens mij. Ja, global. Maar nu even verantwoordelijk voor EMEA, als ik me niet heb vergist. Is Nederland een expliciete keuze? Of zijn omdat de Nederlandse markt verder is? Of daar meer voor open staat?
19: Nou, het is eigenlijk meerledig. Ten eerste, we zijn natuurlijk de legacy is in Nederland. Want Victor en Wesley hebben natuurlijk het bedrijf hier in Nederland. Nou, we zijn nu in Cannes, maar in Nederland opgericht.
18: Vet,
19: en kennen dus ook
18: legacy.
19: Heel... Ja, sorry, opa. Maar...
17: Maar
19: dat betekent
17: begon.
19: Wel dat je dus heel veel bedrijven en heel veel mensen kent. Ja. Dus het is ook fijn als je iets nieuws gaat introduceren, dat je al wat vertrouwen hebt gewonnen, in ieder geval van de markt. Dat is één. Het tweede is ook dat het een redelijk overzichtelijke kleine markt is. Dus je hebt niet meteen Amerika of een enorm grote markt. Het is redelijk overzichtelijk. En ten derde hebben we talent ook zitten in Nederland. Dus dat betekent dat je niet alleen de makers hebt, maar ook de techneuten. Dus we hebben een hele rijkdom aan verschillende resources die we ook meteen kunnen gebruiken. Nou, en dat heeft dus blijkbaar geholpen. Dus dat was een goede zet.
18: Ja, en John de Mol technologie, hè? Als het werkt in Nederland, dan werkt het overal. We zijn best wel lastig om in salesprocessen. Dus Nederlanders zijn best wel risk averse. Aan de andere kant, als het werkt, dan wil iedereen het schalen. En dan willen ze ook geld ervan vrijmaken. Ja. En het is een hele diverse groep aan bedrijven die met ons zaken doen. Dus dat vertaalt zich heel makkelijk naar het buitenland.
17: Ja. Heb je het gemist? Je bent natuurlijk heel erg naar het buitenland geweest de laatste 10, 15 jaar.
18: Ja, ja.
17: Vind je het lekker terugkomen in Nederland? We zijn even wennen aan de kneuterigheid.
18: Ik weet niet wat Vanessa ervan vindt. Daar gaan we het vanavond over hebben. Maar ik vind het zeker lekker. Ja. Ik heb toevallig, we hebben een museum voor gemeente Amsterdam gebouwd. Voor 750 jaar Amsterdam. Amsterdam in Motion. En ik heb daar bijna een jaar aan gewerkt. En mijn opening speech was, ik heb rond de hele wereld gereisd en ik ben me eigenlijk steeds meer Amsterdammer gaan voelen.
17: Mooi. Ja. Is dat die maquette volgens mij, of niet?
19: Ja.
17: Ja.
19: Ja.
16: Hoe is de vuilnisactie afgelopen?
19: Oh.
18: Loop gewoon door Amsterdam elke dag. Het ziet er natuurlijk spik en span uit.
16: Schitterend.
18: Nee, het is echt een doorlopend probleem. De actie is heel goed gegaan. We hebben 30.000 mensen in beweging gekregen. We hebben meerdere malen met de wethouder gezeten. Er is nu een nieuwe wethouder. Die heeft volgens mij gisteren aan mij een mail gestuurd dat ze weer wil zitten. Dat ze een hele goede actie vindt. Om te kijken of we dat groter kunnen uitzetten. Met Charlie McGregor en de Monks gaan we kijken of we de gemeente een beetje kunnen helpen. Het is gewoon een heel groot issue wat je ook niet met één actie oplost. Maar je kan wel een beetje helpen aan gedragsverandering.
16: Nee.
18: Dus we hebben 5000 van die, we gaan nu echt in detail, maar 5000 van die vuilnisprikkers uitgedeeld door allerlei wijken heen. En je ziet daar toch wel echt het verschil in het zwerfafval.
16: Nee, hartstikke goed. Ik heb nog één vraag. Nee, jij mag niet meer. Het is afgelopen. Aan Vanessa. Stel je nou voor, Victor komt met een enorm goed plan. En jij vindt het echt helemaal niks.
19: Ja.
16: Hoe breng je dat aan zijn verstand? Ik ken Victor als iemand die...
19: Iedereen denkt altijd dat het heel moeilijk voor mij is om met Victor en Wesley samen te werken.
16: Dat
19: valt best mee.
16: Oh, wat fijn.
19: Ik denk dat het bewijs dat het in Nederland zo goed gaat. Natuurlijk zijn Victor en Wesley hebben daar ook een rol in gespeeld. Maar ja, dat komt omdat we goed samenwerken. Dus hij kan alles zeggen tegen mij wat hij wil. Maar volgens mij, andersom, kan ik ook best wel dingen tegen Victor zeggen. En ook tegen Wesley. Dus ze zijn helemaal niet zo kwaad als ze lijken.
16: Nou, dat vind ik een hele positieve noot om op af te sluiten. Heel hartelijk dank voor jullie komst.
18: Ik sluit
16: veel plezier.
17: Hey, dankjewel.
20: De spelers die het verschil maken in marketing en media. Je hoort ze in Marketing Report op Nieuw Business Radio. Vanuit het Cannes Lions International Festival of Creativity met

0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en we zitten nog steeds in Cannes. Het is woensdag 24 juni en we zijn bezig aan het tweede uur. Mijn sidekick heet Michiel van Riemsdijk van Springbok.
2: Hi.
1: En onze gasten heten Bert Hagedoorn en Fred Molenhuizen. En zij zijn van Agency Engines. En wat is dat toch een goede naam, heren.
3: Nou, bedankt.
1: Ja, vind ik echt. Hey, jullie zijn allebei Cannes-tijgers. Maar ik schat zo in dat Fred vaker geweest is.
3: Dat denk ik wel, ja.
1: Op basis van anciëniteit.
3: Ja.
1: Je moet wel dicht bij de microfoon praten.
3: Ja, dat is goed.
1: Anders horen we je niet.
3: Nee, ja. Dat is. Ik zat er net even over te denken. Maar ik denk dat nu voor dit is de 11e keer dat ik in Cannes ben. Het is op zich niet heel erg een hoog aantal als je een 30-jarige carrière in dit vak hebt. Maar ik heb altijd een soort ritme aangehouden van eens in de 3 jaar vind ik mooi. Vind ik goed.
1: Wat een eer. Dus, maar dan kun je ook heel goed zien hoe het verandert.
3: Zeker.
1: Ja, nu als je dat vraagt dat wel aan mensen en dan zegt iedereen, ja, de techbedrijven en zo. Maar zie je ook andere veranderingen, dan behalve dan dat Google en Amazon gewoon enorme paleizen bouwen?
3: Nou ja, als het los van tech gewoon trekt, denk dat het aantal mensen wat er komt nu per jaar is vele malen groter dan vroeger. Ik denk toen had je het over 5.000, 6.000 mensen en dan praat je nu over de 10.000 plus. Ik denk dat het ligt nu met 20 wellicht al. En dat zie je dus ook op de Croisette, dat het gewoon echt, het is een soort kalverstraat uit de 80e jaren waar je doorheen loopt. En vroeger was dat
1: gewoon een permanent verkeersinfarct.
3: Ja, dat was ook net zo. Dat het verkeer staat vast en je moet je door de boulevard heen friemelen om van de ene plek naar de andere te komen.
1: Ja, echt
3: is dat slecht nieuws? Ja. Dat vind ik op zich niet. Want het zegt eigenlijk alleen maar dat onze business onwaarschijnlijk groot geworden is.
1: Wat ik hoor van Amerikanen bijvoorbeeld, als je dan mag, dan kan. Dat is gewoon een incentive van je welste. Dan mag je. Ja, dat is, voor ons is de afstand natuurlijk kleiner. Ja, Amerika nog iets groter. Ook misschien mentaal de afstand wat groter. Dus ja, dat zegt toch heel veel.
3: Zeker. Maar ik denk dat het vroeger ook zo was. Dat een geweldige incentive als je als medewerker naar Cannes mocht. Dat was echt wel een uitje van je welste. Maar ja, Niet alleen gewoon educatief, maar ook gewoon qua sociale contacten. En nu is het zeker voor Amerikanen. Want ja, die hebben natuurlijk alleen maar South by Southwest.
1: Ja.
3: En die zien Europa toch als een soort van, ja, dit is het epicentrum van creativiteit en,
1: ja,
3: en waar alles nog mag en kan. En dat gebeurt
1: wat
3: zo.
1: Wat wel heel interessant is, want we zien wel een enorme internationalisering. Daarvoor complimenten aan de organisatie van Cannes. Ze hebben al inclusiviteit op de kaart gezet. Ze hebben duurzaamheid op de kaart gezet. En als je de afgelopen jaren kijkt, Brazilië, hè, maar ook landen als Thailand, Afrika is er helemaal bijgetrokken. Dus het is enorm geïnternationaliseerd. Je ziet ook dat een land als Nederland steeds meer moeite krijgt om prijzen te winnen. Ja, het is natuurlijk maar een klein landje natuurlijk. Ja, vroeger was dat meer evident dat de werk werd beloond. We hebben niet veel tijd. Bert, ik kom even bij jou meteen met een hele concrete vraag. Wij hadden hier een paar dagen geleden een bureau-eigenaar zitten en die zei, alle bureaus die nu nog doen wat ze 5 jaar geleden doen, die gaan binnenkort failliet. Hij zegt, de urgentie om te veranderen is gewoon werkelijk eminent. Wat vind jij daarvan, Bert?
4: Ja, het is natuurlijk een bouwde stelling, om het zo te zeggen. Maar feit is dat ons vak zo hard verandert dat als je als bureau daar niet goed naar kijkt en dingen aanpast en op inspeelt, ja, dan heb je inderdaad de kans dat je dat niet gaat overleven. En dat zie je natuurlijk in ons vak ook gebeuren. Er zijn natuurlijk partijen die allemaal omvallen. Tegelijkertijd begint het nu weer een beetje beter te gaan. Na 2 hele lastige jaren eigenlijk. Merkten wij in onze business met Agency Engines natuurlijk ook wel. Eigenlijk is de noodzaak om ons in te schakelen groter. Maar goed, een van de eerste dingen waar ze op korten is natuurlijk ook het inhuren van mensen die daarbij kunnen helpen. Dus het is een beetje dubbel.
1: Ja, dat zeggen wij elke tijd. Als dan bureaus tegen ons zeggen van, nou, we hebben geen geld voor een partnership met Marketing Report. Dan zeg ik, nou, dan moet je je budget verdubbelen. Want dan gaan we er nog wat van proberen te maken.
4: Ja, dan zeggen ze bijvoorbeeld van, nee, nu even de focus op sales. Maar sales en PR en dergelijke gaan natuurlijk hand in hand. Dus als je geen goed verhaal hebt en niet op de kaart komt, ja, dan lukt het sales natuurlijk ook een stuk minder goed.
2: Maar je geeft aan, Bert, dat het aan het veranderen is. Dus dat die vraag nu ook naar jullie toe groter aan het worden is.
4: Ja, de business gaat gewoon echt wel weer beter. Fred, Melanie en ik hebben alle drie gewoon een topjaar. Kan niet anders zeggen. Heel veel klussen. Als ik naar mijn opdrachtgevers kijk, dan zijn het eigenlijk allemaal bureaus die bepaalde scherpte hebben in hun product, dienstverlening. En of ze richten zich op een bepaald stuk markt, of ze hebben die combinatie, waardoor ze best wel scherp in de markt zitten. En over het algemeen draaien die betere cijfers dan ja, zeg maar de kleinere allround-achtige bureaus. Ja.
1: Leuk. Ik vind het echt super interessant. Als je kijkt naar een way out voor bureaus, hè, je kan zeggen we willen juist niche, we willen juist allround of dat soort dingen. Maar wat je ook ziet is dat bureaus zeggen, ja maar wij willen opschalen en wij willen aan tafel met de CEO. Een brand is zo belangrijk en branding dat de CMO is onze way daarnaartoe. Maar wij willen eigenlijk niet zozeer communicatie leveren, maar gewoon helpen bij de processen van het bedrijf zelf. Heel, heel ambitieus is dat. Zou ik bureaus zeggen, nee joh, gek, moet je helemaal niet doen. Fred, hoe kijken opdrachtgevers naar bureaus? Verandert hun vraag ook? Want jij hebt er natuurlijk mee te maken, ook met pitches.
3: Ja.
1: Wat voor bureaus zoeken marketeers?
3: Nou, even terugkomend op je inleiding. Ik denk dat je gelijk hebt. Kijk, er zijn best wel heel veel problemen ook bij opdrachtgevers. En de vraag is, waar leg je die problemen neer? En ik vind alleen dat het vakgebied onvoldoende zichzelf ontwikkeld heeft. En tegelijkertijd ook nog eens een keer qua opleiding en qua personalities. Dat je kan zeggen, nou, is dit boardroomveeg wat ik hier naar binnen laat? We zitten natuurlijk eigenlijk met een soort van Bermuda-generatie die gewoon denkt dat het een heel leuk vak is. Maar het is gewoon serious business. En daar moet je ook gewoon serieuze antwoorden kunnen geven. En jezelf kunnen inlezen en jezelf gewapend hebben om een boardroom ook daar niet alleen binnen te komen, maar ook een advies te kunnen voorzien.
1: Nou, dus ik vond het heel interessant. Ik heb laatst, en dan niet om iets aandacht op mij te vestigen, maar dan toch eventjes wel. Ik heb laatst How Brands Grow gelezen.
4: Ja, van Byron Sharp.
1: Byron Sharp. Ik ben overigens door Byron Sharp zelf gequote in een post. Maar dat geldt terzijde. Nou, maar toen ik dat las, dan dacht, want ik kwam die naam zelf al voorbij komen. En denk, ja, weet je, ik wil dat toch eens weten. Toen las ik dat, dan denk ik, jeetje, is het niet raar dat ik nu op mijn 60ste, terwijl ik al meer dan 20 jaar in het vak zit, dat ik nu, en dat heeft mij een enorme honger aangewakkerd. Ja, maar dan wil ik ook andere theoretici lezen.
3: Exact.
1: En wat ik dan ook hoor van mensen die auteurs zijn, die zeggen, ja, maar veel bureaus, mensen zijn gewoon niet belezen. We stellen dit voor. Denk ik, ja, maar dat is 20 jaar geleden al bewezen dat het niet werkt. Ik bedoel, waarom probeer je dat?
3: Ja, dat is ook. Ik roep al een paar jaar met Ritson, met Byron Sharp, met Lesbinet. We weten allemaal dat if you can't quantify it, it doesn't exist. En we kunnen aantonen dat dingen gewoon in beweging gezet worden. Maar dan moet je daar wel gewoon zelf als adviseur en als professional ook mee aan de slag gaan. Aan de andere kant moet ik ook wel bekennen. Kijk, zolang CFO's nog steeds heel erg aan het stuur zitten bij opdrachtgevers. Eigenlijk is die CEO afgeschermd. De CFO bepaalt eigenlijk samen met de CMO van wat in feite nog steeds de kosten zijn. In plaats van dat je naar investeringen kijkt. Dat is nog steeds moeilijk. Hè? Dus het korte termijn gedreven gedrag van moeten we het nu doen. Hè? Dus de hele performance die daar aan de grond ligt. Dat is nog wel iets waar je, hè, hoop ik dat met in de tijdgeest van nu, met de verandering met AI, dat we nieuwe luiken kunnen gaan openen en ook nieuwe inzichten kunnen geven. Dat het merk in die zin gewoon een vele belangrijkere koersbepaling is dan alles wat je vandaag doet.
2: Maar Fred, zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de urgentie dus dan een groot geworden van ons vakgebied op C-level? Dat je eigenlijk als bureau mee moet kunnen op C-level? Dat eigenlijk bureaus die dat niet zeker niet spreken, dat die eigenlijk niet meer meedoen?
3: Ja, nou, kijk, als je kijkt naar dat soort renaissance van de brand is. Ik kan me niet voorstellen dat er in de boardroom niet naar gekeken wordt van dat op een gegeven moment. Hé, dat is toch wel heel opvallend. Dit is niet 1 jaar, 2 jaar, maar het is al een paar jaar aan de gang. Dat je daadwerkelijk kunt zien dat het merk wat dat betreft heel belangrijk is voor de toekomst en de winstgevendheid van je bedrijf.
1: Ja. Ja, de tijd zit er alweer bijna op. Het is echt niet te geloven. Michiel, jij mag nog 1 vraag aan Bert stellen als je wil.
2: Nou, dan gaan we toch nog even terug in de tijd. Maar kan dit voor jou natuurlijk ook gewoon een open pad. Ik vraag me wel eens af. Ik kom hier nu voor de 3e keer niet eens op rij, maar in de tijd. En ik laaf me aan het Nederlandse feestje. Maar hoe groot in jouw beleving is die internationale interactie? Want die lijkt mij zelf heel inspirerend. Maar ik mis hem wel eens met alle bitterballen en alle oranje borrels.
4: Ja, dat is altijd lastig. En dat is een goede vraag van je. Want Ook met bijvoorbeeld Embassy of Dutch Creativity, die toch 7 jaar lang presence heeft gehad. Hè. Het samenbrengen, eigenlijk de doelstelling was altijd het samenbrengen van Nederlandse mensen met juist die internationale partijen. Ja. Aan het einde van de rit zit je toch voor een groot deel met Nederlanders in de zaal. En dat is ook logisch, want van buitenaf kennen ze het minder. Dus het kost ook veel meer moeite om die mensen erbij te trekken. Wat heel speciaal is dit jaar natuurlijk met VIA Nederland, die de Clipper met de gemeente Amsterdam hierheen heeft gehaald. Ik had er gisteren een sessie met de Digital Design een uur. Geweldig natuurlijk om ons zo op de kaart te zetten met Nederland, met Amsterdam. En ja, waren daar veel internationale mensen? Nee, dat is nog niet. Dat is natuurlijk, ook dat is dan een nieuw ding. Dat moet allemaal nog groeien en bloeien. Dat blijft altijd een uitdaging. Maar tegelijkertijd, als je nadenkt over ik ga naar Cannes, wat zou ik eruit willen halen? Hoe doe ik mijn plan? Ik bedoel, Monks doet al jaren op die manier vooruitkijken naar het event. Die plannen het allemaal vol van tevoren. En die halen er heel veel uit. Dus zo kan je het ook doen. Het is net wat je doelstelling is. Voor mij is het weer een andere. Dat kan je er prima uithalen. En dus ook internationale mensen mee afspreken en contacten leggen en al die dingen. Dus ja, het ligt ook aan jezelf.
1: Schitterend. Ja. Ja. Nee, ik heb bijvoorbeeld, om even af te lossen, Jacqueline Bosselaar van het PR-bureau. Die komt hier ook ieder jaar. Die kom je nergens tegen. Want waarom, zeggen ze? Ik sluit mij de hele week op in het Palais. Ik ga naar alle talks. Ik laat mijn effect helemaal vol lopen met kennis. Ik laat alle feestjes aan me voorbij gaan. Ja. En dan ga ik weer helemaal opgeladen naar huis. Dat zo kan het ook. Ja,
4: top investering.
3: Sterker nog, zo zou het moeten. Hey, je betaalt niet voor niks duizenden euro's aan die aan fee. Ga die zaal in en laat je inspireren. Laat je opleiden, bij wijze van spreken. Ja. In een week tijd over what's happening. Ja. Wat is nieuw en wat is anders.
4: Gouden investering.
3: Dat is denk ik voor Nederlandse bureaus belangrijk. 80% van onze business is nog steeds natuurlijk heel erg lokaal. Vergeet dat niet. Dus vanuit jouw vraag van de internationalisering en de contacten, dat is voor de netwerken weer heel belangrijk.
1: Ja. Hey, de tijd zit erop. We gaan ermee ophouden. Bert en Fred, hartelijk bedankt. En tot een volgende keer.
4: Ja, te gek hier weer bij te zijn.
2: Dankjewel, man.
0: De spelers die het verschil maken in marketing en media. Je hoort ze in Marketing Report op New Business Radio. Vanuit het Cannes Lions International Festival of Creativity met Bas Vlucht.

0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en we zijn nog steeds in Cannes. Het is woensdag 24 juni. Naast mij sidekick Michiel van Riemsdijk van De Springdebok. En ook aan tafel Michiel en Rijn.
2: Nee.
1: Remco.
2: Rijn is goed.
1: En Rijn.
2: En Remco.
1: Ja, maar Rijn, Michiel kom ook wel. Ja, maar oh, ik zeg gewoon twee keer Michiel. Sorry. Welkom heren.
2: Dankjewel.
3: Welkom. Ja, nou, het was leuk om hier te zijn, Bas.
1: Ja, fantastisch. Jullie zijn van Havas Lems en jullie zijn bezig met een jubeljaar. Jullie hebben huis gehouden bij de ADCN. We zijn allemaal prijzen. Jullie hebben ook in Amerika iets gewonnen. Dat heet een
3: Clio. Clio One Show nominatie, die een AD nominatie
1: is. Nee, het is bij ons zelfs. Dan zitten wij thuis gewoon aan tafel of tv te kijken. En dan horen opeens in de straat is onze buurman. Die is dan weer genomineerd en heeft een prijs gewonnen. En jullie waren ook al genomineerd voor Bureau Stand van het Jaar.
3: Ja.
1: Ook heel spectaculair.
4: Ik woon naast Bas, voor de duidelijkheid. Daarom maak je die dat grapje.
1: Daarom zeg ik het, ja. En jullie zijn, waren ook genomineerd, zijn nog steeds, ja, hoe noem je dat? Genomineerd voor een Cannes Lion. Niet gewonnen. Ja, wel genomineerd.
4: We hebben net gehoord.
1: Als je bedenkt hoeveel bureaus wel hebben ingezonden en niet zijn genomineerd. Het is, denk je bijvoorbeeld. Zijn je teleurgesteld?
3: Ja.
1: Ja?
2: Ja, maar zeker. Maar
1: je zag het helemaal voor je, hè?
3: Ja. Weet hoe het is, dus...
1: Ja. Hoe is het? Als je dan wint?
3: Ja, als je wint is onwerkelijk.
1: Ook als je brons wint? Ook dat?
3: Ja, vind ik wel. Ja. Het is gewoon, als je bedenkt hoeveel werk hier wordt ingezonden. En hoe moeilijk het is om te winnen. En dat verschilt een beetje van jaar tot jaar. Is het gewoon heel knap. En ook een shortlist vind ik dus. Dus we zijn teleurgesteld.
1: Maar dat is natuurlijk een prijs. Want bijvoorbeeld voor film, maar één categorie. Er zijn heel veel categorieën film. 1474 inzendingen. Ja. Wow, wat is dat, joh.
4: Ja, en de inzendingen zijn al natuurlijk van een gigantisch hoge kwaliteit. En ik denk dat we wel even iets moeten benadrukken. Dat wij zijn natuurlijk super trots dat we überhaupt al hier zijn geweest, zijn gekomen. Maar met een Rijksoverheid case. Dus we zien natuurlijk dat de grote merken, die winnen vaak ook de grote prijzen. Daaronder zitten de slimme ideeën en de
3: kwaliteit. Hartverscheurende ideeën.
4: Maar Rijksoverheid zie je eigenlijk nooit. En naar mijn weten is een Rijksoverheidscase nog nooit op het internationaal podium gestaan.
1: Maar bij de Clio was het ook al heel bijzonder.
4: Ja. Precies. Nou, vaak doe je natuurlijk wel zo'n rijtje. Dus als het eenmaal gaat, balletje gaat rollen en Clio is een van de eerste internationaal, dan volgen vaak de rest. We zijn super trots dat we zo ver zijn gekomen. De shortlist eigenlijk altijd hebben gehaald overal. En ja, helaas, dan gewoon net dat kleine stapje. Ja,
5: superknap. Hey, misschien voor de luisteraars thuis, als het mag, Bas, maar even de case, heel even. Dat jullie hebben ingestuurd, waar jullie zo onwijs trots op hebben. Op
4: zijn. Ja, het heet Nederland valt uit. Iedereen kent natuurlijk het boekje die iedereen op de mat heeft gekregen. En het merk Denk Vooruit, dat hebben we natuurlijk neergezet. Maar eigenlijk daarvoor, voordat het boekje op de mat kwam, hebben we een activatie gedaan. En hebben we op één dag hebben we heel veel verschillende dingen uitgezet. Dat hebben we gewoon in traditionele media gedaan. We hebben bijvoorbeeld een roadblock, zoals dat heet, op alle kanalen 45 seconden de tv in een ruis gezet. We hebben Abris, maar ook heel veel partners deden mee. Dus supermarkten deden mee. Die hebben die handscanners, de beeldschermen in de supermarkt uitgezet. En ook zelfs steden die de kerk hebben uitgezet. Die de straatlantaarns hebben uitgezet. En mensen zijn daadwerkelijk 24 uur of soms zelfs 72 uur met het licht uit gaan leven. En die hebben dat geregistreerd en scholen hebben meegedaan. Dus het is gewoon gigantisch, allemaal op één dag geclusterd. Gewoon een gigantische activatie geweest. Waardoor het boekje... iedereen wist al eigenlijk dat het boekje op de mat kwam. En iedereen vroeg zich eigenlijk al af van waarom is dit, waarom gebeurt dit? En toen kwam het antwoord en dat was het boekje. En dat heeft geresulteerd in goede gedragsveranderingscijfers. Waarin dus 50% zich goed heeft voorbereid. En nu de andere 50% is natuurlijk veel scepsis. Maar daar zijn we nu mee bezig. En dat wordt de volgende campagne.
1: Cool. Ja. Heeft
6: de Golfoorlog, of de Iran-oorlog, de campagne nog extra veel wind in de zeilen gegeven?
4: Misschien de campagne wel. Ik denk dat het eigenlijk eerder de skepsis omhoog heeft gebracht na de campagne. Want alles wat we hebben ingestuurd gaat om die activatie. Dus gaat om die dag. En dat heeft alleen maar eigenlijk verwarring gebracht. Van, wat gebeurt er? Waarom gebeurt dit? Niemand was er mee bezig. Niemand wist nog dat we ons voor moesten bereiden. Dus het was een grote steen die we in de vijver gegooid. En daarna kwam eigenlijk dat gesprek pas allemaal op gang en dergelijke.
5: Ja, supercool. Wauw. Hey, dan toch even terug naar die teleurstelling, zeg maar. Kan je het al een plekje geven? Of hoe voelt dat nu? Want eigenlijk, als ik beluister, is het gewoon waanzinnig knap dat je überhaupt op die lijst bent gekomen. Met een overheidscampagne die blijkbaar niet heel vaak voorkomt. Waar gaat je gevoel nu heen?
3: Ja, ik ben uiteindelijk gewoon heel... Ik vind het heel gaaf om hier te zijn. Ja. En die Kees die heeft ons hier gebracht. Weer terug. Ik bedoel, we kennen deze straatjes en deze boulevard, die kennen we best wel goed. Maar daar waren we ook een hele tijd niet. En het voelt gewoon heel goed om hier weer te zijn. Dus is dat, ik weet niet of je dat trots kan noemen, maar het voelt goed. Dus ja, fuck de uitkom van dat je dan die shortlist, ja, dat is even een bittere pil die je moet slikken. Maar dat is dan zo. Ja. En ik heb ook gehoord hoe moeilijk het was. We hadden toevallig iemand van Avas in de jury zitten. En zei, ja, het was gewoon heel moeilijk om hem daar te krijgen. En het was heel dichtbij. Dus dan denk ik, shit, ja, dat is wel zo. Weet je, als je daarover gaat nadenken, dan voel je wel teleurstelling. Maar ik ben overal gewoon heel trots dat we hier staan. En niet alleen wij, maar ook een heel aantal andere Nederlandse bureaus. Ik heb het gevoel dat de vibe gewoon goed is. Dat we willen en dat we het verschil willen maken. En echt Nederlandse creativiteit in ieder geval laten zien wat wij kunnen. Dat we dat doen. En ik merk ook bij ons in het bureau. Gewoon het feit dat wij, we zijn hier met z'n viertjes. Dat we hier zijn en een beetje laten weten aan het team thuis van hoe het gaat. Ja, dat levert zo'n vibe op. En je voelt ook gewoon, ja, hier houdt het niet op, weet je wel. Dit is een soort van tussenstap. Ja. Volgend jaar willen we weer hier staan en willen we gewoon door. Ja. Dus het nieuwe werk is alweer in de maak.
6: Ja, ik moet steeds hard op de tafel slaan.
3: Nee, sorry Bas.
6: Ik heb een vraag. Jullie bureau is opgericht door Mark Woerder.
3: Ja.
6: Uit Haarlem. Mm-hmm. Ik heb hem toen ook een aantal keren ontmoet. Een man, ja, bijna larger than life. Met de dingen die hij toen verzon.
3: Ja.
6: Waar hij eigenlijk zeker een decennium voorliep. Hè, op hoe de wereld zich ontwikkelde. Absoluut. Tot in de Verenigde Naties. Met die Sweetie campagne. Dat werkt gewoon echt bizar.
3: Friends Across Religions.
6: De man die Burendag verzonnen heeft. Ja. Dat schudt hij allemaal maar aan zijn mouw. Op een gegeven moment heeft hij bureau verlaten. En waar, correct me if I'm wrong, eigenlijk nu komen jullie weer helemaal terug, zeg maar. Misschien dat het in de tijd niet helemaal klopt.
3: Nee, ik denk
6: maar feit is dat jullie de wind in de zeilen hebben, prijzen winnen. We hebben dan nu even de kant een teleurstelling, maar dat neemt niet weg dat je dit jaar tot nu toe. Hoe moeilijk is dat om gewoon echt weer op level te komen?
3: Moeilijk.
6: Dat lijkt mij moeilijk.
3: Ja. Ja, jij was zelf bij de presentatie van Bureau van het Jaar.
6: Toen heb ik het ook gevraagd.
3: Toen heb je het me ook gevraagd. Dus,
6: maar nu goed, voor een grotere audience.
3: Ja, zeker. Voor in de openbaarheid. Want wat daar in de juryroom gezegd werd, verliet de Kamer niet. Maar nee, het is een hele terechte vraag. Kijk, er gebeuren twee dingen. Je verkoopt je bureau, je kindje, aan een groot netwerk. En laten we heel eerlijk zijn, dat hebben wij heftig onderschat wat dat betekent. Je jarenlang, 16 jaar lang, heb je gewoon precies gedaan waar je zelf zin in had. Kon je sweetie-achtige toestanden ook uithalen, omdat je gewoon, ja, dat besloten we zelf. Waar we ons geld aan uitgaven. En nu is dat gewoon, een netwerk is een groot vehikel waar je moet twee dingen leveren. Winst en leeuwen. Dat is eigenlijk dat is ongeveer de deal. En op het moment dat je iemand als Mark verliest, op het moment dat hij uitstapt in 2016, we bureau verkopen. En dan heb je een soort van dubbele opdracht. Namelijk zorgen dat het bureau goed integreert in zo'n netwerk. En dat het werk on par blijft. Maar je hebt je handen vol aan wij gingen van 50 naar 80 mensen, terug naar 40 mensen. En dat was geen makkelijke opgave. En dan zie je dus dat de focus is op overleven. Er komt 20 erbij met COVID. Dus ik ben blij dat we het allemaal gemanaged hebben. En we hebben jullie tijdens het bureau van het jaarpresentatie ook verteld hoe lastig dat was, die rit. En ik denk uiteindelijk met de komst van Judith dat we die frisse blik, dat we zeg maar gebroken hebben met het oude MT zoals het was. En dat er nu gewoon een strak gestuurde organisatie is waarin Judith zei, Rem, jij bent verantwoordelijk voor het kwalitatief werk, voor het creatieve niveau. En ik doe de cijfers. En dat is hoe het geregeld is. En de boys club is gone. Dus we gaan het zetten. En dat is wat we gedaan hebben. Heel impactvol. En nou ja, wat heel leuk is, Mark volgt
6: dit. Ik vind het wel heel interessant, want we hebben het ook over inspiratie en creativiteit.
3: Ja.
6: En je geeft toch eigenlijk een soort van organisatorisch antwoord.
3: Ja.
6: Maar alsof je doet de cijfers en ik doe het werk. Maar is dat dan voldoende om tot grote creatieve hoogte te komen? Ja. Omdat je je hoofd leeg kunt
3: maken. Je heel simpel. 20 jaar lang moest ik me en druk maken met Mark en Peter over de creatieve ideeën. En over het rijlen en zeilen van het bureau. Over mensen, over geld. En dat hoeft dan opeens niet meer. Dus er komt gewoon heel veel vrijheid bij. En dan trekken we mensen zoals Rijn weer terug erbij. Die ook de ambitie heeft om te bouwen. En dat heb je nodig om weer dat creatieve succes te hebben.
6: Fantastisch. Dit gesprek was te interessant. Sorry daarvoor. En daarom ook te lang. En daarom is het nu afgelopen. Dankjewel. Dankjewel, mannen.
0: Innovatie in marketing. Nieuwe formats. Marketing Report zit er bovenop.

0: Dit is Marketing Report op New Business Radio.
1: Ja, en we zijn nog steeds in Cannes. Het is woensdag 24 juni. En aan de overkant van tafel, Eddie Salvisbergen en Yvette Belt. En ook naast mij Jolanda van Die als sidekick. We gaan van start en we springen meteen in het diepe. En die laatste was iemand die zei tegen mij, dat was jij namelijk zelf. Bureaus die blijven doen wat ze 5 jaar geleden deden, gaan allemaal failliet.
2: Ja.
1: Jij zei dat. En je moet goed in de microfoon praten. Ik had het net nog zo tegen je gezegd.
2: Ja. Nee, ja, sorry. Ik zat wat meer naar achter.
1: Nee, het is niet laid back. Het is actie.
2: Nee, ik denk dat dat zo is. En wat ik bedoel is niet dit jaar, volgend jaar. Maar ik denk wel dat als je niet heel kritisch bent op wat je nu doet. En echt veel meer bezig bent met waar de CMO nu behoefte aan heeft. Ja, hoe zeg je dat? Doodlopende straat is.
1: Ja, we gaan er straks natuurlijk verder op in, want er is een hartstikke interessant onderwerp. Yvette, Kessels Kamer ging failliet. Schrok je ervan?
3: Ja, zeker. Dat is toch een begrip. Ja, ik vond het heel erg.
1: En wat mij opviel, want ik was die week dat het gebeurde, was ik in België. Ja. Wil je geloven dat ze in België er nog harder van geschrokken zijn dan in Nederland?
2: En waarom was dat?
1: Ja. Bij ons op de website heeft bijvoorbeeld JoePublic Belgium. Ja? Die hebben een column geschreven om hun liefde te betuigen. En want vanuit België hadden ze zoiets. Maar een beetje, daar keken we naar op. België kijk sowieso een beetje opnemen. Maar de Kessels Kamer, ja? Dat was de shit voor hun. En ook dus veel. Ook België van, ja, maar wij zijn wakker geworden in een nieuwe wereld. Weet je? Ja. En het is ook, we hebben een forum gedaan waarvan de helft van de mensen zei, dit is een wake-up call, oppassen. En de andere, bijvoorbeeld Lodewijk van
2: Super Rebel.
1: Mijn hart huilt. Ja. En die kwam nog niet verder, die was aangedaan.
3: Ja, maar dat snap ik ook wel. Het is natuurlijk een begrip. En als je kijkt naar al het prachtige werk dat ze hebben neergezet en hoe belangrijk ze zijn geweest voor de industrie, ja, dan doet dat heel veel verdriet. Tegelijkertijd zegt dat ook hoe belangrijk het is om als bureau door te blijven ontwikkelen. Ja. En dat is wel echt wat moet gebeuren. Je kan niet stilstaan, want dan gaat dit dus gebeuren.
1: Ja, dan hebben we Jolanda van Die aan tafel. Jij bent de CMO. Nou, interim CMO, maakt het uit. CMO. En voel jij zelf ook dat er een urgentie is voor bureaus om iets anders te leveren aan hun opdrachtgevers?
4: Zeker wel. Ik denk dat een bepaald deel dat gaat niet weg. Dus het hele stuk van creativiteit en onderscheidend blijven. Het weekend was ik bij Institute for Real Growth. En daar ging het ook over dat, weet je, alles gaat ook meer op elkaar lijken. Dus je hebt juist heel erg die outside inblik nodig. En bureaus zien van vele klanten zien ze veel. Tegelijkertijd is het hele ecosysteem veel complexer. En daar moeten bureaus wel in mee. En daar moet je een model voor vinden hoe je dat Precies. optimaal doet. En ja. Ik denk dat daar heel veel ruimte ligt voor bureaus om zich daar een andere rol in te pakken.
3: Ja. He, waarbij die creativiteit zo belangrijk is.
4: Ja.
3: En de valkuil is toch wel dat bureaus in het algemeen en ook hoe klanten met bureaus omgaan, te veel en te snel in de executie. En dat Precies. is dus.

0: juist niet waar het naartoe zou moeten.
1: Ik hoorde gisteren een hele mooie uitspraak. En hij is eigenlijk natuurlijk ook wel een soort open deur. Maar dat ging erover dat alleen middelmatigheid is schaalbaar. En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld content. En iedereen heeft het over de midfunnel. En meer content en meer content. Ja, het verdwijnt in die sea of sameness. Dus het gaat ook juist op andere manieren. Moet je heel erg goed kijken hoe je onderscheidend blijft. En een swingend merk bouwt of blijft.
0: Precies.
1: En daar hebben we bureaus hard voor nodig. Dat geloof ik namelijk nog steeds.
0: Ja, en ik geloof ook nog steeds, maar dat is ook nog een beetje vanuit ook mijn oude rol. De outside-in perspective kunnen bureaus bieden, moeten bureaus bieden. Maar ook creatieve denkwerk dat verder gaat dan de content. Maar ook meedenken over proposities.
1: Exact.
0: Over uitdagingen in de markt. Over dat bureaus de juiste vraag stellen. Wat is de vraag achter de vraag? En de oplossing is misschien niet een ander design, andere campagne, wat dan ook. Nee, dat is wellicht helemaal iets wat iets anders is dan de reguliere bureaus nu bieden.
2: Ja, ik heb er meteen nog een vraagje over. Het is toch wel leuk. Dan hebben we natuurlijk een CMO aan tafel en een voormalig CMO aan tafel. Zelfs een voormalig nummer 1 van de Marketing 250, toch even genoemd hebben. Dat ben jij, Yvette. Jij bent nu overgestapt naar de andere kant, zeg maar. De bureauzijde. Heb je ooit wel eens spijt gehad? En zo ja, hoeveel spijt? Of
1: of geen spijt.
2: Het is een serieuze vraag.
0: Nee, het is een hele serieuze.
2: In welke zin is het anders dan je had verwacht?
0: Oh, heel veel vragen.
3: En mag ik eerst iets over zeggen? Want het is wel mooi, want wij zitten nu naast elkaar. Maar dit zijn natuurlijk wel gesprekken die wij ook met elkaar voeren. Hè? Dus dat...
0: Zeker.
3: Nee
0: hoor, dus het hoort nu niks anders dan precies. Wat ik altijd zeg. Even kijken. Is het anders? Nee. In die zin, ik heb 8 jaar bij bureau gewerkt. Zo ben ik mijn carrière begonnen. Dus ik was gelijk als een vis in het water. Dus dat is echt geen probleem. Denk ik wel eens, waar ben ik aan begonnen? Of was het een goed idee? Ja, omdat het echt wel ingewikkelde tijden zijn. En niet alleen aan bureauzijde, maar ook aan klantzijde. Dus laten we daar ook, want ik vind het ook heel ingewikkeld als iedereen... Oh nee, het gaat echt hartstikke goed. Ja, volgens mij zijn we bij Alfred de goede dingen aan het doen. Nee, Bas, jij zei... Hallo, ik hoor zo weinig van jullie.
2: Ja.
0: Nou, wij zijn keihard aan het werk. We zijn ook onder de motorkap om ervoor te zorgen dat wij het bureau zijn van nu. Maar juist ook voor de toekomst. En dat gaat natuurlijk niet altijd heel makkelijk. En dan spreken wij ook wel naar elkaar uit van... wat een dag was dit. Of gaat het lukken? Ik vind het altijd mooi aan Eddie. Die is super positief. Zegt, natuurlijk gaat het lukken. Zeker, dat heb ik ook. Maar ik wil nog wel eens dingen in twijfel trekken. Er moet heel veel gebeuren. Branchebreed en ook bij ons. En we zijn al een heel stuk verder. Maar we moeten continu daaraan blijven werken.
2: Ja, kunnen jullie vanuit jullie proces waar jullie nu in zitten delen met ons, dat jullie zeggen dit is een element wat hoort bij ons als bureau wat future proof is? Mag ik twee elementen zijn?
0: Leuk als Eddie dit
3: ik wil er best wel iets over zeggen. Kijk, als je kijkt en daar, ik denk dat Jolanda dat ook kan beamen. De CMO vraagt tegenwoordig veel meer van een bureau dan alleen maar reclameoplossingen. Dat zei Yvette net ook. En dat betekent dus ook dat onze, laten we zeggen, eerste lijns accountmensen andere skills moeten hebben dan alleen maar ik kom een campagne ophalen of laten we weer een nieuwe commercial gaan maken. Dus dat is een van de dingen die wij hebben doorgevoerd. Dus dat we onze lijn van account gaat veel meer over mensen die de business van onze klanten begrijpen. Dat is in eerste instantie waar het om gaat. Om het daarna dan te vertalen naar whatever creatieve oplossing zij nodig hebben. En dat is wel heel anders. Want voor de meeste bureaus, en zeker wij ook, wat wij verkochten was een creatief product. Wat vaak, zeker vroeger, uitmondde in een commercial of een campagne. En dat hoeft nu niet meer. Dus wij willen echt gesprekspartner zijn over de business van onze klanten. En niet als leverancier van creatieve producten.
2: En betekent dat automatisch dat je dan dus full service moet zijn? Of misschien nog fuller service? Ja, omdat van alle markten thuis?
3: Ja, maar dat hoeft dus niet. Volgens mij, kijk, en dat...
1: Volgens mij ook niet.
3: Nee, dat is juist het ding nu. Want de wereld verandert zo snel. De vraagstukken zijn zo complex. Dus het zou ongeloofwaardig zijn om te zeggen... wij hebben alles in huis om dit op te lossen.
2: Want dus betekent dat je nu bij deze dus pleit ook voor meer samenwerking tussen bureaus?
3: Ja, ik denk ook echt dat de toekomst ook is. Maar wat je wel moet zijn... hè, en dus dat is de vraag, ben je een bureau, ben je een platform, ben je een ecosysteem? Ja, ik heb geen idee welke naam je ervoor moet geven. Maar in ieder geval is, klanten moeten bij ons terecht kunnen... om hun uitdagingen echt op te lossen. En wij hebben daar de mensen voor, of in huis, of de partners die we kennen, of partners die we nog niet kennen, maar waar we naar op zoek gaan, om ook echt die oplossingen te vinden.
2: En zien jullie hierin kan ook al de contouren van die toekomst? Want ik kan me voorstellen, je doet heel veel denkwerk, en is ook een beetje onder de motorkap, klinkt toch een beetje van, en dan nu in kan. Wow, dan waait alles naar buiten uit.
0: Ja.
2: En wat je dan hier dan ziet, resoneert dat met wat jullie zelf al geconcludeerd hadden?
0: Absoluut. Ja. Ik ben gisteren mee geweest met Off the Grid.
2: Oh, ja.
0: Er waren hele fijne talks. Waarin ik enerzijds werd bevestigd, anderzijds werd nog meer de visie gegeven van over jaren, hè, 5 tot 10 jaar. Toen dacht ik, nou, we zijn in ieder geval de juiste stappen aan het zetten. Waarbij één ding denk ik nog belangrijk is ook, hè, de belangrijke verandering. Dat we merken nu bij de nieuwe klanten die binnenkomen, dat we ook andere afspraken maken. Dus dat we veel meer performance-based ook afspraken maken. Dus dat een deel wordt gedekt. Maar dat we ook zeggen, oké, we gaan er samen in.
2: Spannend.
0: Ja, dat is echt super spannend.
2: En heel ondernemend natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Nou, en wat ik nog zou willen toevoegen eigenlijk is, wat jij noemt aan jullie allebei, denk ik, 2 belangrijke dingen die een CMO nodig heeft. Dat is enerzijds dat je echt de business context snapt. Want daarin is waar ik wil partneren en waar je scherp gehouden wil worden. En het andere waar jullie ons ook mee goed zouden kunnen helpen is een soort framework van hoe doe je dat nou? En hoe manage je nou dat ecosysteem? En wat doe je intern? En wat doe je extern? En wat is dan de rol? En dat, ik denk dat daar heel veel ruimte juist ligt.
0: Ja, dat denk ik ook. En we moeten die rol gewoon pakken.
1: Ja.
0: En ik merk echt dat kan dat in ieder geval met ons ook weer heeft gedaan. Weet je wel? Want ik dacht van, ja, volgens mij zijn we goed bezig. En dat wordt bevestigd in kan. Maar het gaat nog even een paar stappen verder.
1: Ja.
0: Dus dan jeuken in ieder geval mijn handen weer om te gaan starten. Als we thuis
2: jeukende handen is een van de beste dingen die er is. De tijd zit erop. Ik wil jullie heel hartelijk... Is waar?
0: Ja.
2: Ja. De tijd zit erop. Ik wil je heel hartelijk danken voor jullie komst. En ik heb heel veel zin in jullie toekomst.
0: Nou,
3: dankjewel, Bas.
0: Dankjewel. Bye.
4: Innovatie in marketing, nieuwe formats. Marketing Report zit er bovenop.

0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en we zijn nog steeds in Cannes. Het is woensdag 24 juni en hier aan tafel nog steeds mijn sidekick Michiel van Riemsdijk.
2: Hey.
1: En ook hier aan tafel Linda de Graaf van The Family.
3: Hallo.
1: Hallo. Jij, eerder deze week hadden wij het nieuws gebracht dat jullie waren genomineerd.
3: Sorry, ik kreeg wat dingen op rechts te horen. Een aanwijzing. Sorry, je zei. Eerder deze week waren we genomineerd. Ja, we hadden shortlist.
1: Ja.
3: Want het was natuurlijk een hele fantastische periode die we hebben gehad. Want we hadden eerst ADCN, toen Esprit en toen de San. Voor COPD. Het geluid van COPD. En toen hadden we inderdaad een shortlist in Cannes. Dus we waren echt mega blij. Dat was zondag waren we aan het
1: appen. Cannes Lions nominated. Het heeft niet geresulteerd in een prijs. Dat is natuurlijk het nadeel van shortlist. Shortlist is natuurlijk leuk. Maar je bent nu steeds geshortlist. Maar niet met zicht op. Maar ja. Je bent toch trots natuurlijk, neem ik aan.
3: Ik ben heel trots, want er zijn niet heel veel mensen geshortlist. Dus ja, dat was wel, wel heel
1: leuk. Ik kan echt ontzettend veel bureaus opnoemen die wel hebben ingezonden en niet zijn geshortlist. Om welke case ging het?
3: Dit ging over het geluid van COPD.
1: Ja. En kan je dat toelichten?
3: Wil je dat ik daar nog wat over vertel?
1: Ja, tuurlijk.
3: Ja.
1: Wat voor
3: case
1: is het?
3: Nee, ja, dit is natuurlijk een hele mooie case. Wij zijn gevraagd om na te denken, om mensen te laten voelen wat COPD met je doet. Omdat het een van de grootste ziektes.
1: Het is een longaandoening, hè?
3: Ja, het is een longaandoening. Je krijgt het vaak als je rookt, maar niet alleen als je rookt. Je krijgt het ook wel als je bijvoorbeeld met vervelende stoffen werkt. Maar goed, er zit ook een heel groot stigma op. En er zat ook een soort van, ja, het is je eigen schuld. Dus je moet het er vooral niet over hebben. Want ja, had je maar niet moeten roken. Dus Chiesi, een familiebedrijf, farmaceut, die heeft ons gevraagd om hierop mee te denken. Deze ziekte meer bekend te maken en wat het echt vooral met je doet. We hadden daar best wel een klein budget voor. Want het ging niet om commerciële effecten voor hen als partij die medicijnen daarvoor wilde leveren. Het ging echt om, zij hebben echt het hart op de goede plek als het gaat om de ziekte bekender te maken en wat het met mensen doet. Dus toen zijn we echt.
1: En weet welke doelstelling? Want bekend maken zelf, dan willen ze blijkbaar iets mee.
3: Nou, op awareness. Dus dat meer mensen weten hoe groot de ziekte is en wat het met je doet. En dat ook als jij iemand in je omgeving hebt die ziekte heeft, dat je ook weet hoe het voelt. Dus daarom hebben we het ook echt heel tastbaar gemaakt. Door met die verschillende longinhoud te spelen. Gekke meervoud dan longinhoud. Roxanne Hazes heeft dat natuurlijk heel mooi vormgegeven. En samen met AI hebben we natuurlijk haar stem op drie standen longinhoud kunnen doen. En ja, dat kwam bij iedereen zo ongelooflijk aan. Waardoor gewoon na de campagne dus heel veel over gepraat. Heel veel meer mensen wisten überhaupt wat COPD was. Want heel veel mensen weten het gewoon niet. Weet je, hebben gewoon geen idee. Met alles tot doel dat de mensen die het omgeving hebben van jou bijvoorbeeld. Dat je daar wat meer begrip voor hebt. Maar dat ze ook hulp kunnen zoeken. Weet je, dat je er niet alleen voor staat. Dus dat was ook met name het doel van schaam je ook niet om naar een arts te gaan of om te zeggen dat het even niet zo goed met je gaat.
4: Ja super mooi. Ik heb het langs horen komen, echt waanzinnig. En wat ik me wel eens afvraag, we doen ook allemaal heel veel commercieel werk. Dit is natuurlijk een ander type werk wat je dan doet. Wat doet het met je team? Want ik merk aan je team dat ze er anders in zitten. Dat je anders zo'n project aanpakt.
3: Ja, wij hebben eigenlijk vanaf dag 1 van de oprichting van de Family. Hebben we gezegd van ja, dit is nu ons eigen bureau. Dus we doen de dingen ook waar we energie van krijgen. En we krijgen energie van grote merken, kleine merken. Maar we krijgen ook heel veel energie van een beetje bijdragen aan de wereld. En de wereld helpen om een stukje mooier te maken. Dus eigenlijk vanaf dag 1 werken we ook al voor Women Inc. Doen we heel veel campagnes voor. Ook belangeloos voor het grootste deel. Wordt wel iets betaald hoor. Maar en dat vinden we ook heel belangrijk. Als het gaat om vrouwen empowerment in de breedste zin. Maak ik mezelf ook persoonlijk heel hard voor. Als het gaat in business of in algemene zin. Gezondheid en dat soort zaken. Maar als dan zoiets als COPD langskomt. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Ja. Maar wij werken daarnaast ook veel voor overheid. Dus wij raken best wel heel veel maatschappelijke thema's aan. We hebben net de tender voor discriminatie gewonnen. Ja, daar merk je wel van aan het team. Dat zijn wel ook de zaken waar ze graag op willen werken. Om daar een bijdrage aan te leveren.
1: Cool. Merk je ook dat ook juist jonge mensen dat heel leuk vinden om daar mee te werken?
3: Ja. Ja, dat merk je nu wel meer in de huidige generatie. Dus Gen Z is daar met name meer mee bezig. Maar aan de andere kant denk ik van, het zit altijd wel in mensen. Alleen ik denk dat het merendeel nu durft uit te spreken dat ze er graag een bijdrage aan leveren. En vroeger, ja, ik ben oud. Dus weet je moest gewoon werken voor de merken waar je voor werkte. En de reclame vond ik altijd heel leuk, want het is gewoon magic. En dat maakte eigenlijk niet uit waarvoor je werkte. Ja. Maar ja, het is wel, ook ik vind het fijn om bij te dragen aan bijzondere onderwerpen. Los van ook alle onze andere commerciële klanten te helpen laten groeien.
4: Helena, is dit typisch de cultuur van het bedrijf? Of is dit ook wel jouw hand die hierin doorklinkt? He, dat jullie die balans maken tussen commercieel werk, een beetje geld verdienen in de MKM, maar ook dingen doen voor het goede doel?
3: Nee, nou, het is zeker niet mijn hand. Het is heel erg de cultuur. Kijk, wij zijn gewoon een bedrijf. Dus we moeten aan het eind van de rit moeten we gewoon geld verdienen. We hebben mensen in dienst, die moeten betaald worden. Dus wij kijken ook zeker naar de zakelijke kant van alles. Daarom moet er een goede balans zijn tussen de dingen die je doet voor meer de maatschappelijke zaken. We werken ook veel voor gemeentes. Ja, dat zijn geen hele grote budgetten, maar vinden we heel fijn om aan mee te werken. Maar het moet gewoon goed in balans zijn.
1: Ja, en hoe is de samenwerking met OpenNow?
3: Ja, heel goed. We zijn, dat is grappig, vorig jaar hadden we het erover, hè? We zijn nu een jaar verder.
1: Ja.
3: Ja, er staat gewoon een heel stevig, goed, ook creatief bureau. Veel meer nog geënt op goede insights. Ja, het gaat eigenlijk heel... Ik kan wel zeggen fusie geslaagd. Ik heb het al eerder volgens mij een paar maanden geleden gezegd bij jullie een keer. Ja. Maar ja, het gaat heel goed.
1: Leuk. En wat je dan vaak hoort, maar dan ook weer over grotere fusies en bureaugroepen. Dat het zo moeilijk is om één cultuur te creëren. Dat je altijd bloedgroepen houdt. Of is dat juist bij jullie helemaal niet erg? Hoe kijk je naar interne cultuur?
3: Nou, ik denk dat we eigenlijk wel... daarom, kijk, voordat je met elkaar samen gaat, heb je elkaar ook al vaak gesproken. En weet je een beetje hoe je in de wedstrijd zit. Dus wij hebben zeker wel dezelfde bloedgroep. Dus dat ging eigenlijk heel makkelijk. Tuurlijk merk je altijd met een fusie. We hadden wat een natuurlijk verloop. Nou, dat is ook helemaal prima. Waar we nu ook met elkaar naar kijken. Ja, hoe kan je dat efficiënter insteken? Dus daar zitten we eigenlijk ook met elkaar op één lijn. We hebben heel veel al agents gebouwd. Dus ja, dan kunnen we groeien zonder dat we per se heel veel mensen hoeven aan te nemen. We zitten er eigenlijk wel met z'n allen hetzelfde in. Dus dat is wel heel fijn.
4: En als je dan één element van integratievoordelen eruit zou mogen lichten, wat zou hem dan zijn?
3: Ik ben gewoon best, dat zei ik net toevallig ook tegen iemand, ben best kritisch over ons vak. Als je kijkt naar de toekomst, er gebeurt natuurlijk een hoop. En wij waren twee bureaus die eigenlijk heel goed werkten, liep goed. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid onafhankelijke bureaus en naar zeg maar wat er nog aan adverteerders is en hoeveel adverteerders nog uitbesteden, want adverteerders besteden ook steeds minder uit, vonden wij het beide gewoon slim om onze krachten te bundelen, zodat je gewoon steviger staat voor de toekomst, een bredere propositie hebt. Dus dat was met name ons doel. En dat is dan wel gelukt. Dus ja, in plaats van dat je dan op twee plekken zit, zit je nu op één plek. Maar goed, we hebben er wel weer een etage bij gehuurd. Dus daar valt het dus wel iets tegen. Maar verder, ja, heb je gewoon natuurlijk als het gaat om achterhuis en admin en dat soort dingen. Ja, dat kun je natuurlijk goed combineren.
1: Ja. Heb je alle leuke dingen gezien in Cannes? Nu je er toch bent?
3: Nou ja, ik ben vandaag eindelijk heb ik ook wat inhoudelijke dingen gedaan. Dus ik ben even langs het strand geweest met de tour. Waarvan ik ben de naam nu even kwijt. Sorry,
1: off the
3: leeftijd. Off the grid, thank you. Dus daar heb ik vanochtend een aantal leuke dingen gezien. Maar vanmiddag moest ik helaas toch gewoon weer even aan het werk. Dus,
1: terwijl je in een kan bent.
3: Ja, maar goed. Hè,
1: houd nooit op. Hè.
3: Maar vanavond hoop ik ook nog weer een paar leuke mensen te spreken. Dus ja, dat wordt vast heel leuk.
1: Ja, schitterend. Zijn er nog dingen waar je naar uitkijkt?
3: In de toekomst, nu, wanneer?
1: Hier in Cannes.
3: Oh, in Cannes. Nou, ik moet je zeggen, ik ga morgenochtend dus alweer naar huis. Want ja, er moet gewerkt worden. We hebben een pitch vrijdag. Dus,
1: maar dan mis je de oranje bitterballenbol.
3: Ja, sorry. Ik heb het ook al gezegd. En de lunch. Ik heb me voor alles afgemeld. Maar ja, het gaat hem helaas niet worden.
1: Oh ja, schitterend.
3: Volgend jaar weer.
1: Ja. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek. En nog een fijn verblijf.
3: Dankjewel. En jullie ook.
0: Innovatie in marketing. Nieuwe formats. Marketing Report zit er bovenop.

0: Voilà.
1: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: Oh my god, dit is alweer het laatste uur van het laatste interview van de tweede uur, woensdag 24 juni in Cannes. En wat is het heet?
3: Het is niet te doen. Ik zit nu een uurtje naast je, Bas. En het is echt wel een beetje warm, hè?
2: Ons was airco beloofd, maar niet geleverd. Hier aan tafel Michiel van Riemsdijk van Springbok en Sanne Tosma van JoePublic. Die bedrijven hebben met elkaar te maken. En daar zou ik zelf alles van moeten weten. Maar kun je dat nou voor één keer haarfijn uitleggen hoe dat nou zit?
4: Nou, dat kan ik. Goedemiddag, Bas. Nog jongens, laatste 10 minuten. En dan kunnen jullie ook lekker naar buiten. Niet dat het daar zoveel kouder is, maar toch. Dat kan ik. Springbok Group is eigenlijk ons overkoepelend platform waaronder Springbok Agency en JoePublic vallen. Dus JoePublic is daar 100% onderdeel van. En wij opereren heel erg zelfstandig, maar op een aantal klanten en proposities weten wij Springbok als agency heel goed te vinden en in te pluggen. En kunnen we zoveel meer dan alleen met Joe.
2: Ja, wat de verwarring bij mij ook mede veroorzaakt is, dat is dat Springbok van oorsprong en nog steeds een Zuid-Afrikaans JoePublic een Zuid-Afrikaans bureau is. Bij herhaling uitgeroepen tot het beste onafhankelijke bureau van Afrika in het Midden-Oosten. Ja. Dat jaar op jaar. Ook heel erg groot in Johannesburg en ook in Kaapstad. En dat is ook weer de verwarring, want dat bureau is geen onderdeel van Springbok Group. Maar jullie werken dan wel weer samen. Ja. Ook in Zuid-Afrika.
3: Om het maar een stukje duidelijker te maken.
4: En dan is ook Springbok nog het nationale symbool van Zuid-Afrika. Wat heel erg toevallig is. Of niet. Maar dat maakt het af en toe een beetje complex. En ook als we uitleggen aan een klant of nieuw business. Hoe het netwerk in elkaar zit. Dan vraagt dat soms wat meer dan 10 seconden. Maar dat is eigenlijk toeval. Volgens mij heb ik het al eerder verteld dat de oprichter van Zuid-Afrika en Antoine, de oprichter van Amsterdam, elkaar ontmoet hebben hier in Cannes. Antoine helemaal verliefd was van: wat heb jij dit slim gedaan met dit businessmodel, met de menukaart? Dat wil ik ook. Zij werden beste vrienden. Antoine startte Amsterdam. En we zijn, volgens mij het eerder jaar gezegd, chosen family, zakelijk niets met elkaar te maken, maar we weten elkaar heel goed te vinden. En ondertussen zijn wij met Amsterdam en Joe in Mechelen onderdeel van een groep die vernoemd is naar het symbool van Zuid-Afrika. Ja, als jij dit zo in een heading weet te vatten, maak ik een diepe buiging voor je.
3: Maar de liefde gaat verder dan alleen maar Nederland. Want we merken nu wel dat het succes van de verliefdheid tussen JoePublic en Springbok in Nederland, in samenwerking tussen digital en creatief en merk. Ja, als dat werkt in Nederland, is het best wel grappig om daar ook een keer in Zuid-Afrika over te gaan praten. En wat ik heel tof vind, is dat we nu we hebben iemand uit het Nederlandse team naar Johannesburg gestuurd. En die is daar nu een behoorlijk volwaardig team aan het opbouwen. Ja. Enerzijds om Afrika te ondersteunen, maar anderzijds ook om gewoon werk voor ons uit Europa, Benelux, te helpen ondersteunen. Dus echt die liefde vloeit alle kanten.
2: Ja, want jullie bureaus zijn heel complementair. JoePublic is overigens ook in Belgium. Die jullie hebben daar, als ik het goed zeg, een Effie gewonnen. En een Europese Effie.
4: Ja.
2: Dus JoePublic Belgium, die
4: Het beste Effie-bureau van Belgium.
2: Het is nog erger. Most Effective Agency of Belgium. Ja. Dat is hun tagline. Ik heb het laatst geïnterviewd. En als ik het nou helemaal plat slaat, zeg ik dan JoePublic is creation en Springbok is digital.
4: Ja.
2: Of is dat...
4: Ik denk de focus voor ons is creatie, strategie en productie van die assets. En Springbok All Things Digital. En dat is performance, digital, CRM, loyalty, data.
3: Performance marketing.
4: Ja.
3: Maar het mooie is wel, ergens komt het bij elkaar. Hè. Dus ergens begint het bij de strategie van een merk. Maar langzaam moet dat merk ook uiteindelijk die strategie moet worden uitgerold in campagnes. En dat is altijd een mix van online, offline, alles bij elkaar. En het toffe is dat wij dat steeds vaker bij elkaar weten te brengen. En dat op een hele slimme geïntegreerde manier naar klanten kunnen aanbieden.
4: Ja, en we spiegelen elkaar ook heel erg, denk ik. Als je kijkt naar strategie bij ons, is strategie vanuit Springbok. Dus dat sluiten we aan. We gebruiken daar dezelfde modellen voor. Ik denk ook dat we zeggen ook wel eens, en dat vind ik heel veel zeggen. En denk ook een reden waarom het zo goed klikt met Springbok is dat ook strategie daar begrijpt heel goed de rol van merk bouwen. Dus die zeggen niet alle ballen op performance, maar nee, juist ook heel veel ballen op merk. En dan in combinatie met performance, en dan krijg je een multiplier. Dus dat begrip dat daar zit, Helpt natuurlijk enorm in ons, om ons verhaal te vertellen.
2: Ja. Het aardig is van de tijd waarin we leven. Er zijn heel veel dingen aardig van de tijd waarin we leven. Ook heel veel dingen verschrikkelijk. Maar ja. Over de aardige dingen is dat je voorheen iets wat gracieert misschien. Maar had je een creatief bureau die maakte campagnes. Dus eigenlijk reclame. Bij Digital Bureau was dat altijd al anders. En ik heb het idee dat in 2026 het meer is. Wij lossen een probleem op. En dat kan, die oplossing kan van alles zijn. Het kan een advies zijn, het kan een website zijn. Maar ik heb van jullie ook wel eens een hele interessante case gezien. Dat jullie zeggen, ja, maar wij gaan ons bemoeien met de e-mail. De direct e-mail, die we ook helemaal kunnen personaliseren. Dat heeft helemaal niks met reclame te maken. Dat is gewoon echt een hardcore technical solution. Die met enorme resultaten kunnen hebben. Dus ik vraag niet dat lijkt me ook spannend, omdat je dan gewoon helemaal open op ontdekkingsreis gaat samen
3: heerlijk.
2: Met je
3: klant. Ja, een van onze strategen, Juri Harmsen, die kent Sander wel, die ziet zichzelf als een huisarts. Die zegt, ik ga bij een klant langs en ik ga een kaart brengen waar het zit. Waar scheelt het aan? En dat kan alles zijn. En het leuke is dat ik wel denk dat wij met topstrategen, topcreatieven, maar ook top digital mensen, ja, heel veel recepties kunnen uitschrijven en een mix kunnen maken die daadwerkelijk het probleem oplost. En ik denk ook wel, als je kijkt naar de wereld van nu, merk is nog steeds ontiegelijk belangrijk. Maar uiteindelijk die verwevenheid met digital en die versneller van de AI en het data-inzicht wat we vanuit onze datamensen kunnen brengen. Ja, weet je, al die aspecten bij elkaar, die helpen ons wel. Wij zijn niet full service, maar we zijn behoorlijk. Nou, we hebben behoorlijk wat services. En dat zijn allemaal wel elementen die wij bij elkaar boetseren om daar gewoon het best passende antwoord voor een klant voor te zoeken. En dat lukt ons eigenlijk elke keer weer beter, denk ik, Sanne.
4: Ja, ik denk dat jij helemaal gelijk in hebt, Michiel.
2: Kunnen jullie, als ik vraag hoe de klantvraag verandert, heb je daar dan een gevoel bij? Vraagt de telefoon gaat, de klant, hallo klant, ik heb een vraag. Is dat iets anders dan vijf jaar geleden?
4: Ik denk een beetje in het verlengde met waar we het net over hadden. Dat wat is het probleem en wat is het antwoord? Want soms denkt klant het antwoord een voorzet te doen voor het antwoord. Maar moet je echt één stap terug. Ja, maar wat is het probleem? En dat is op zich van alle tijden. Ik denk alleen hoe je dat probleem kan gaan tackelen. Daar zijn veel meer mogelijkheden voor dan dat 5 jaar geleden was. Dus de vraag verandert misschien niet. Kijk, uiteindelijk KPI's. Je gaat over conversie, over brand awareness, over merkbekendheid. Al die pijlers die blijven wel. Maar hoe je daar komt, ja, dat is wel anders. Daarom is het voor ons ook, voor Joe, heel relevant geweest om bij Springbok aan te sluiten. Omdat we niet elke vraag meer alleen binnen de capabilities van Joe alleen kunnen beantwoorden. En je wil daar zoveel mogelijk in optrekken als je een partnership hebt met je klant.
2: Ja, en wat leert Springbok dan van de creatieve powerhouse wat nu naast jou zit?
3: Ja, nee, heel veel. Maar een van de dingen wel, denk ik, wij waren heel erg goed in al die digital kanalen waar wij knijtgoed in zijn. Wisten we op tactisch niveau heel erg goed wat we moesten doen om daar conversies te realiseren. Of in ieder geval op tactisch niveau bereik om te zetten in gedrag. Maar ik denk het optillen naar wat meer strategisch niveau. En met elkaar echt kijken naar wat zijn de overliggende doelen, bovenliggende doelen van uiteindelijk die klant. En ik denk dat we daar met elkaar nu gewoon echt de versnelling pakken. En dat wij daar nog steeds wel van leren. En ik denk wel, merk was voor ons altijd heel ontastbaar. En daar waren we ook altijd een beetje pissig richting reclamebureaus. En die namen ons nooit mee. Maar je merkt nu, als je dat samen gaat opzoeken, dat je A, respect voor elkaar krijgt. En B, dat het dan ook het werk gewoon leuker wordt. Je gaat dingen begrijpen. En dan kan je ook nog steeds de e-mailkanalen heel goed inzetten. Ook voor branding. Als je het maar op de goede manier inzet. Ja. Dus ik denk dat daar gewoon heel veel synergie te halen is. En een van de kenmerken die ik waardeer in de samenwerking met Joe is met name de culturele kant. Dat er heel veel gunning zit in de cultuur van het bedrijf wat Sander leidt. En de bedrijf die wij leiden vanuit Springbok. Dat daar gewoon heel veel welwillendheid zit om samen te werken. En dat is denk ik de basisvoorwaarde voor iets van succes.
4: Nou, ik denk dat ook. Ik denk dat de kracht is. En het gaat natuurlijk echt niet in één keer perfect. We zijn onwijs aan het leren en aan het bouwen. We hebben een paar keer heel goed op klanten al laten zien wat het kunnen. En elke keer als we zo'n traject aangaan, gaat dat beter met elkaar. En dat geeft heel veel energie en vertrouwen dat we daar nog veel meer uit weten te halen. En dat is eigenlijk ontzettend leuk. En leuk wat jij zegt, dat leerzaam is voor jou, voor jullie. Dat is natuurlijk vice versa ook zo. Het is ook een verrijking van onze eigen mensen. Van, hoe kan je dat stuk invullen vanuit een overkoepelende gedachte? En ook al is het een mega effectieve gepersonaliseerde e-mail, hoe mooi is dat? Als dat is wel een contactmoment met je klant. Dus dan wil je ook dat dat ergens optelt bij wat zij op social, op tv, tijdens een live event zien.
2: Ik vind het prachtige woorden, Sanne. En het zijn ook de laatste woorden van deze dag zelfs. Oh. Want het uur en de dag, die zitten erom. Het is een wrap. Dank jullie wel. Alle luisteraars, dank voor het luisteren. En morgen gaan we weer verder.
3: Dankjewel, Bas.
4: Heel graag gedaan.
1: Doei. Alle afleveringen van Marketing Report vind je op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Abonneer je om niets te missen.
0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
1: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals 2-staps-verificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
10: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van den Burg.
8: Hoe spreek je als manager over misschien wel een van de zwaarste woorden op de werkvloer? Kanker. Veel leidinggevenden vinden het spannend, ontwijken het onderwerp of hopen dat het vanzelf goed komt. Maar zwijgen maakt het vaak moeilijker voor iedereen. Hoe ga je er dan wel mee om als leidinggevende? Hoe houd je contact? Welke vragen helpen echt? En hoe zorg je dat een medewerker zich gezien voelt? Te gast Filene Manger-Katz. Ze is trainer, coach, directeur van Vistrainingen. En stiekem kondigt ze vandaag ook nog aan dat ze een nieuw boek heeft geschreven. Fijn dat je luistert naar People Power.
13: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
8: Filene, leuk dat je er bent.
14: Ja, dank je.
8: Je bent van alles, zoals iedereen tegenwoordig. Trainer, coach, directeur bij Vistrainingen. Yep. We hebben jouw fijne collega Tika Peeman regelmatig in de uitzending. Yep. Nou, leuk om jou nu ook in het echt te ontmoeten.
14: Ja.
8: Dus dat is altijd super tof. We zouden het over heel veel dingen kunnen hebben. Want we kunnen het over leiderschap hebben. We kunnen het over teamcoaching hebben. Allemaal dingen waar jij je mee bezighoudt. Maar we gaan het hebben over kanker op de werkvloer.
14: Ja.
8: Waarom is dat zo? Waarom dit onderwerp?
14: Nou, is het niet al überhaupt een beetje spannend om te zeggen kanker op de
8: werkvloer? Ik vind het zo'n rot woord.
14: Ja, nou,
8: ik ben echt opgegroeid met dat je dat woord eigenlijk... Ja. Vroeger zei mijn ouders zeiden dan K zelfs. Ja. Die spraken het woord niet eens aan.
14: Ja, dat kan ook nog van kloten zijn natuurlijk.
8: Ja, nee, maar dit was echt...
14: Ik heb ook 10 jaar in Den Haag gewoond. Daar is het een heel normaal woord op straat.
8: Ja, nee, dat klopt. Ik heb ook 10 jaar in Den Haag gewoond, ja.
14: Ja, dan krijg je dat. Nee, maar dat is... Juist omdat het zo ongemakkelijk is om te zeggen, heb ik het erover. Omdat het echt heel veel mensen zijn ziek. Of die hebben kanker, of die hebben kanker gehad. En dat doet best wel wat met je. En dat doet ook heel veel met een team als iemand in een team ziek is.
8: Ja.
14: Moeten we het erover hebben.
8: Ja. En we moeten het er misschien ook over hebben, omdat het jou zelf ook is overkomen.
14: Ja, dus het komt niet uit de lucht vallen.
8: Nee.
14: Ik ben 11 jaar geleden ziek geweest.
8: Hele jonge leeftijd dus.
14: Dus ik zeg ook ziek. Ik ben ziek geweest.
8: Ja.
14: Tegenwoordig merk ik ook dat ik tegen mensen... Ik masseer het dan een soort van in. Dus dan zeg ik eerst, 11 jaar geleden ben ik ernstig ziek geweest. Dan laat ik dat even indalen. En dan zie je mensen al denken, oh, dit.
8: En vragen mensen dan, goh, wat had je dan?
14: Nee, durft niemand. En dan zeg ik daarna, als het onderwerp relevant is, in ieder geval zeg ik ja... Ik heb Hodgkin gehad. Dat is dan nog iets. En dan moeten mensen nog een beetje naar eind zeggen. Ja, dat is lymfeklierkanker. Ja, dus ik doe het in stapjes. Maar het is gewoon kanker. Ja.
8: Wat is dat dan? Waarom ligt er zo'n... Nee. Waarom ligt er zoiets zwaars op? Ja, bedoel, het is natuurlijk super kloten als je het krijgt.
14: Ja, het is... Ik denk dat met alle heftige dingen zo is. Iemand wiens kind overlijdt, ja, daar durven we het ook niet over te hebben. Of
8: nee, ja.
14: Iemand die zwaar depressief is, ja, daar vragen we ook niet naar. Het zijn allemaal zulke gevoelige dingen. En juist door die gevoeligheid wordt er een soort verkramping. En dan hebben we het er maar niet meer over.
8: Ja.
14: En dan wordt het nog ongemakkelijker.
8: Ja. Denk je dat het ook... Kijk, ik kom nog... Jij bent een stuk jonger dan ik. Laten we dat even duidelijk maken. Denk je dat het ook komt een beetje van vroeger? Want vroeger was het zo, in mijn jeugd, als mensen kanker kregen, dan gingen ze bijna altijd dood.
14: Ja.
8: Tegenwoordig, gelukkig, is er voor heel veel mensen een hele goede behandeling. En sterker nog, heel veel mensen herstellen van kanker. Gelukkig maar. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het voor mij in ieder geval, weet ik, van die druk van vroeger en dat heftige van vroeger. Van van kanker ga je dood.
14: Ja.
8: Dat hangt er bij mij ook nog wel boven.
14: Ja, dat zou kunnen. En misschien voor mijn generatie, de millennial, zitten bijvoorbeeld ook heel erg in films. Hè? Dus dan heb je bijvoorbeeld zo'n, komt een vrouw bij de dokter. Dus toen ik ziek werd, dacht ik, oh, dit wordt gevalletje, komt een vrouw bij de dokter. Dus ik hang de hele dag kotsend boven de wc en mijn man gaat er vandoor met iemand anders. Wedden dat het zo zal gaan, want ja, dat is waar de films over gaan en wat je ziet in de films. Iemand die wordt super, super ziek van chemo. Ja, ik heb gelukkig nooit hoeven overgeven van chemo. Ik voelde me niet top. Aan het begin overigens wel, want ik was heel ziek door de kanker zelf. En toen kreeg ik behandelingen en toen ging het weer veel beter met me. Kreeg ik veel meer energie, zag ik er veel beter uit omdat ik weer wat aankwam. En op een gegeven moment kwam daar wel een dipje in en kreeg ik last van de behandelingen zelf. Maar ja, we halen vanuit onze omgeving en de wereld waarin we leven, halen we die informatie. En dan denken we maar, als het iets onbekend is, dan denken we dus dat het voor ons ook zo zal zijn.
8: Ja, dus de beelden die erbij horen, die zijn het is natuurlijk een vreselijke ziekte, maar de beelden die erbij horen, die zijn misschien wel de meest vreselijke beelden die je dan ook. Want ja, anders is het niet spectaculair.
14: Nee, dan heb je geen leuke film.
8: Natuurlijk, hè? Als iemand zegt, nou, ik ben aan een chemo, het valt best wel mee.
14: Ja, ja. Ja. Ja, je had over mij niet per se een film moeten maken.
8: Mijn man gaat niet vreemd.
14: Nee, dat is een loyale golden retriever die elke dag met me mee gaat uit het ziekenhuis.
8: Ja, die voor me zorgt. En nou, saaie film.
14: Hele saaie film.
8: Dat gaat hem niet worden. Nee. Hé, maar oké. Hoe was dat voor jou zelf? Om op zo'n jonge leeftijd ziek te worden, kanker te krijgen, zie je, zeg ik het ook al, kanker te krijgen. En dan, want jij werkte ook ergens.
14: Ja, ik werkte toen net een half jaar bij VIS. Dus het trainingsbureau waar ik nu directeur van ben.
8: Ja.
14: En bij VIS was het in die tijd zo dat als je als junior begon, dan zou je een half jaar intern een opleiding krijgen. En na een half jaar zou je een soort examen, zeg maar, even moeten doen. En op basis daarvan, dus dan zou ik een training moeten geven met collega's erbij. En op basis daarvan zou besloten worden of ik een vast contract zou krijgen. Want ik had een tijdelijk contract. Dit stond 2 weken nadat ik de diagnose kreeg gepland. Dus ik kreeg die diagnose. En toen dacht ik, ja, nou, ik raak nu dus 3 dingen kwijt. 1 is mijn man.
8: Ja, want die gaat vreemd.
14: Die gaat vreemd.
8: Die gaat niet vreemd overigens. Dit.
14: Als nee, dat is dus niet gebeurd.
8: Als je net bent ingeschakeld. Hè, dat is
14: niet gebeurd. Het is niet gebeurd. 2 is, ik raak mijn vakantie naar Corsica kwijt. Want we zouden die zomer naar Corsica gaan. Ik denk, nou, dat kan ik ook op mijn buik schrijven. En ik raak mijn werk kwijt. Want welke werkgever is er zo gek om een kankerpatiënt aan te nemen? Nou, die van mij dus, gelukkig.
8: Ah. Maar jij hebt het verteld. Dat hoeft niet, hè? Volgens de wet hoef je niet te vertellen dat je kanker hebt.
14: Nee.
8: Als je gewoon door kan werken, dan is er op zich. Maar jij hebt de kaarten op tafel gelegd.
14: Ja, dat is ook echt het bedrijf waar ik in werk. Ja. Dus het zou heel vreemd zijn als een van mijn collega's iets van deze orde zou niet op tafel zou leggen. Wij zijn een organisatie waar we eigenlijk alles op tafel leggen. Misschien voor de buitenwereld die zou denken, nou, is dat allemaal nodig?
8: Ja.
14: Maar dat is wel wie we zijn. Dus ik kreeg, mijn collega's waren heel ondersteunend, heel supportive hierin. Ik kan het me niet voorstellen als iets van deze orde, van deze grootte je overkomt, dat je dat dan niet op de plek waar je meer tijd kwijt bent dan thuis, hè, dat je dat niet op die plek kan delen.
8: Ja, het zegt wat over hoe je je voelt over je werk natuurlijk, hè?
14: Ja.
8: Als zoiets gebeurt.
14: Ja.
8: Zodat wij ook allemaal met een goed gevoel weer doorgaan naar de rest van deze aflevering.
14: Ik leef nog.
8: Hoe is het nu met je?
14: Ja.
8: Je leeft nog? Ja. Ja. Dat hadden we ongeveer gemerkt.
14: Ja. Ja. Ik was 25, bijna 26 toen ik die diagnose kreeg. Toen heb ik 16 chemokuren gehad. Verspreid over 8 maanden. En toen werd ik, dus 25 mei kreeg ik de diagnose op kanker. En 9 februari kreeg ik de diagnose, je bent weer beter. En die kanker is nooit teruggekomen. Ik heb best een pittig herstel gehad. Ik vond het herstellen van kanker zwaarder dan de kanker zelf. Dus ook dat met betrekking tot, daar zullen we het zo meteen nog over hebben, over teruggaan naar je werk. Ja, dat is echt wel een onderschat fenomeen. Bij werkgevers en bij patiënten overigens ook. Hè? Dus ik dacht ook, nou, hatsieflatsie, dat doen we even. Ja. Ik heb er bijna een jaar uitgelegen voor mijn gevoel. Nou, ik had mezelf 6 maanden gegeven. En dan ga ik gewoon weer 40 uur werken. Ga ik gewoon weer 4 dagen in de week trainen en een dagje voorbereiden. Ik ga gewoon weer naar alle feestjes. Ik ga gewoon die berg beklimmen op Corsica. Want daar ging ik dan eindelijk naartoe.
8: Ja,
14: dat werkte niet zo.
8: Dat was toch even anders. Ja. Nou, daar gaan we het zo nog veel meer over hebben, want daar valt veel van te leren. Waarom moeten we het over dit onderwerp hebben? Wat zie jij gebeuren in organisaties waardoor jij zegt van, nou, dit is de reden waarom ik dat boek ben gaan schrijven?
14: Ja, je zei al iets, hè, over volgens de wet hoef je het hier niet over te hebben. En ik zou willen dat er een regel was, doe maar wel. Ik bedoel, je kan mensen natuurlijk niet verplichten. Maar we zijn zo bijna bang om iets verkeerd te doen. En dat zijn veel leidinggevenden en werkgevers, die doen natuurlijk ook snel iets verkeerd tegenwoordig. Hè. Er komt gauw iets in de media. Of, die durven bijna niet meer te vragen. Ik ga niet eens voorbeelden noemen, want ik durf het al niet eens.
8: Nee.
14: Dus het is allemaal zo precair geworden. En dat helpt niet als je mensen weer terug aan het werk wil krijgen. Ik denk dat als we daar wat losser in worden en wat meer inzetten op de mens achter de werknemer, en het wat meer met elkaar hebben over, joh, hoe is het met je, in plaats van wanneer kun je weer aan het werk? Dan krijg je mensen die veel sneller weer aan het werk komen. En ik denk dat je er hele loyale werknemers van krijgt. Kijk naar mij, ik zit er inmiddels 11 jaar.
8: Ja. Maar zie je dan, als je dan, want je loopt bij veel organisaties rond, wordt er dan een soort van omheen gelopen? Ja. Wordt het geprotocoliseerd? En is het menselijke eruit gehaald?
14: Ja, dus. En nou kom ik dus. Ik kom niet per se heel veel mensen tegen die kanker hebben en zijn uitgevallen. Maar als het gaat over verzuim, dan krijg je natuurlijk alle situaties. Of het nou burn-out is, of depressie, of wel kanker, of andersoortig verlies of zo. Waarom mensen thuis zitten. Ik zie leidinggevenden. Die durven überhaupt bijna niet te bespreken. Wat moet ik hiermee? Ja. Omdat dat al. Dan hebben ze al het gevoel dat ze zich op glad ijs begeven. Omdat ze eigenlijk niet mogen zeggen dat er iemand in de ziektewet zit of zo.
8: Ze durven het nog niet eens met, zeg maar, HR-mensen of met hun andere leidinggevenden te bespreken. Van joh, ik heb.
14: Nee, met het team dus helemaal niet. Want ja, dat mag ik niet zeggen. Ik mag wel zeggen dat er iemand thuis zit, maar niet waarom. Ja, nou, succes met dat gesprek voeren.
8: Ja.
14: Want dan heb je allemaal collega's die iedere dag met, laten we er Jantien noemen, werken. En ineens zit Jantien thuis. En een deel weet het wel, want Jantien heeft wel een appje gestuurd met het gaat niet zo goed. Maar dan mogen ze niks zeggen. En een leidinggevende die houdt het ook maar in het midden.
8: Ja,
14: ja, laten we het er dan maar helemaal niet over hebben.
8: Ja. En ik voel hem gewoon wel hoor, maar waarom is dat niet goed? Wat gaat er dan mis?
14: Nou, op individueel niveau gaat er dan denk ik iets mis met hoe Jantien straks weer terugkeert. Of Jantien überhaupt terugkeert.
8: Ja.
14: En in wat voor soort team. Ik denk op organisatieniveau gaat er iets mis, omdat het gaat over hoe gaan we met elkaar om.
8: Ja, ja, ja, ja.
14: En ik denk dat daar niet zo heel vaak aan gedacht wordt. Ik denk dat we vaak denken in KPI's en in doelen en in taken en in functieomschrijvingen. En in de basis gaat dit over hoe gaan we met elkaar om.
8: Ja, dat vind ik heel mooi dat je dat zegt, want het is toch een beetje when the going gets tough. Hè?
14: Ja.
8: Dus je kan. Jij doet je ongetwijfeld ook. Er zijn allemaal leuke teambuilding sessies. En we hebben waarden op de muur. En we doen trainingen. Het goede gesprek. Het mooie gesprek. Het fijne gesprek. Het
14: moedige gesprek.
8: Het weet ik veel wat voor gesprek. En iedereen doet dat braaf. En dan. Dit zijn de momenten dat je laat zien dat het allemaal klopt. Toch?
14: Ja.
8: En dat het niet alleen maar woorden zijn op een muur, maar dat het klopt. Als er dan aandacht bij die waarde staat of dichtbij of familie of nou noem ze allemaal maar op. Ik denk dat als je aan het luisteren bent, kijk maar even naar die muur of naar dat boekje of die website. Daar staat vast zo'n soort woord bij.
14: Precies, ik denk dat dit...
8: There is no I in team. Moet je al misselijk
14: of niet? Marketingbureaus kunnen er ook wat van, hè? Nee, ik denk dat dit het moment is waarop naar boven komt, is dit gewoon iets wat in een jaarplan staat, of is dit echt ons DNA en onze cultuur?
8: Ja.
14: En ja, daar zal je wel. En we hebben er net grappend hebben we dat genoemd, het moedige gesprek over moeten voeren. Dat is echt geen leuk gesprek. Dat is rete spannend. Je bent je iedere keer aan het afvragen, ja, mag ik dit wel vragen?
8: Nee, ik merk het nu al. Ik merk dat ik gewoon haper in de intro. Ik haper nooit. Ja, ik haper heel vaak in de intro. Maar dat komt gewoon omdat ik mijn zinnen verkeerd heb geschreven. Maar ik merk dat ik haper in de intro. Omdat het over kanker gaat.
14: Ja.
8: Omdat ik dat woord gewoon bijna mijn mond niet uitkrijg.
14: Ja. Ja.
8: En dan heb ik een paar jaar geleden met een hele fijne partner. Waar we veel mee hebben samengewerkt. Die kanker kreeg. Ik heb bij haar thuis aan de keukentafel met haar manager gehad. Over, goh, hoe doe je dat nou eigenlijk samen?
14: Oh ja?
8: Ja, super tof.
14: Ja.
8: Maar ook daar merkte ik dat ik kreeg het bijna mijn mond niet uit.
14: En die manager?
8: Wat ik heel mooi vond aan dat gesprek, ik moet het wel even teruggaan, dus een paar jaar geleden. Wat ik heel mooi vond aan het gesprek is dat ze, hij zei, hij staat dicht bij zijn mensen en hij heeft het op heel veel vlakken heel goed gedaan. Maar hij zei ook, ja, ik heb ook gewoon dingen geleerd, omdat je gaat toch een beetje ook denken voor iemand. Of zo. Je gaat toch denken, oh ja, laat ik haar maar met rust laten. Of juist niet. Of weet je. Dus. Ja. Dat houdt natuurlijk ingewikkeld.
14: Ja.
8: Nou ja, iedereen die een relatie heeft, weet natuurlijk hoe ingewikkeld het is om veel met een mens om te gaan. En zeker met een mens die in een crisissituatie zit. Ja. Die gewoon hartstikke ziek is.
14: Ja.
8: Die kanker heeft. Ja, ik ben maar een beetje aan het oefenen.
14: Ja, goed zo.
8: Veel te zeggen.
14: Kanker, ja. Ik heb vorige zomer heb ik een lezing gegeven. En het ging over dit onderwerp. En toen zei ik helemaal aan het begin. Ik zeg, jongens, we gaan het er toch over hebben. Ik zou het ook fijn vinden als jullie me vragen kunnen stellen. Of het met elkaar hierover kunnen hebben. Dus ik ga zo meteen aftellen. En dan gaat iedereen zo heel hard kanker roepen. Want dan is het er gewoon maar even uit.
8: Dat
14: was een heel vreemd moment. Maar daarna was het wel zo klaar.
8: Ja, bizar.

0: doen is vreselijk.
1: Geen optie.
0: Oké. Wat dan wel? Dat hoor je zo.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: liedje is dit toch. Tom O'Dell hoorde je, Another Love.
1: People Power met Glenn van den Burg.
0: Met Filene Manger-Cats in de studio. Trainer, coach, directeur van vistrainingen en bijna auteur van haar eigen boek.
2: Ja, dat ligt er een beetje aan wanneer je auteur bent. Is dat als je een boek geschreven hebt of als het is gedrukt?
0: Maar dan moet ik in het Engels zeggen ze dan published author.
2: Oh ja, nee, dan ben ik nu author.
0: Je bent nu author.
2: En dan ben ik nog niet published author.
0: Nee, maar wel bijna.
2: Bijna.
0: Wanneer komt het?
2: Ik hoop als het goed gaat. 25, 26 mei.
0: Oh,
2: op de dag van mijn diagnose. Ik dacht, dat is leuk. Mijn cancerversary.
0: En het boek gaat heten. Dat is ook mooi. Dan hebben we de commercials ook gelijk.
2: Ja, leuk. De titel van het boek heet is Kanker nog bellen? Ja. En het is een handboek voor steun bij kanker.
0: Kijk. Nou, in het kader van steun bij kanker gaan wij onze luisteraars, als ze nu nog luisteren, of misschien zijn ze weggerend omdat ze dit gewoon een heel heftig, spannend onderwerp vinden. Maar voor iedereen die nog aanwezig

0: Chris, dank jullie wel. Wat fijn. Je hebt goed geluisterd. Want het belangrijkste is dat je er iets mee doet.
1: En dat je blijft.
0: Toch? Dat je blijft.
1: In contact blijft.
0: Dat je blijft, ja. En dat je er iets mee doet. Ja. Dus, maar eerst maar even terug. Waarom is het zo belangrijk dat het werk een rol blijft spelen in het leven die van iemand die kanker heeft? Want je zou ook kunnen zeggen, oh, dat is even helemaal niet meer belangrijk. Ja. Afschakelen, punt. We zien je wel weer terug als het voor weer gefixt is.
1: Ja, en dit bestaat ook, hè? Dus dit is voor sommige mensen natuurlijk ook. Kijk, je hoort ook wel mensen die waren helemaal kanker gehad, was bijna dood. En toen is mijn hele leven, mijn prioriteiten zijn helemaal op zijn kop. Ja. Dus werk doet er voor mij niet meer toe. Ja, good for you, man. Ga je leven leiden zoals je wil.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat voor de meeste mensen die ziek zijn, geldt dat werk nog een soort, ja, ik vind purpose altijd een beetje vies woord.
0: Nut.
1: Nut geeft. Hè, dan heb ik nog iets nuttigs te doen. Ben ik niet alleen maar de patiënt. Want dat is zo verschrikkelijk om alleen maar die patiënt te zijn. En als je werk je dan ook nog ongevraagd buiten beeld houdt. Ja, dan word je dus weer eens bevestigd in dat, ja, je bent een patiënt. Ja. Maar ja, ik had kanker. Ik was niet ineens invalide. Ik kon niet eens mijn werk niet meer doen. Dus ja, ik vond het heel fijn om daar nog wat mee te doen. Ik heb nog trainingen staan geven met een pruik op. Dus ja, en op een gegeven moment kon het niet. Dus er waren ook echt wel momenten dat ik echt niet meer kon werken.
0: Nee.
1: Of dat ik mijn werk, dat ik niet meer getraind heb, maar nog wel bij teamoverleg was of zo. Omdat ik wel de verbinding met mijn team wilde houden. Dus er zijn allerlei variaties in. En je weet het gewoon niet zo goed. Van tevoren weet je het niet. Hè, als ik een diagnose krijg, je hebt kanker. Ja, weet ik veel of ik over 3 maanden wil werken of niet. Weet ik veel of ik over 3 maanden kan werken of niet.
0: Ja, ja, want die zekerheid, dat vind ik wel interessant. Een van mijn beste vrienden die heeft een paar jaar geleden echt heel heftig kanker gehad. Die is gelukkig schoon, verklaard. Maar die zei ook van ja, ineens is je toekomst onzeker. En ja. Het stomme is natuurlijk, hij moest laatst weer in de PET-scan. En toen zei hij, was hij ook weer, zei hij, ja, ik denk dat het wel goed zit. Maar ja, de optie dat je het weer krijgt, is ineens, die is er altijd natuurlijk. Maar nu is hij ineens heel realistisch.
1: En nu weet je hoe het was. Dus is het nog beangstigender om daarover na te denken.
0: Ja.
1: En jij ligt onder die PET-scan en al je vrienden niet, weet je wel. Het is, je begeeft je al in een wereld.
0: Maar je leeft natuurlijk best wel ignorant eigenlijk. Zolang je nog niet ziek bent. Nou ja, inderdaad, gezond, dat weet je meestal niet eens. Maar zolang je nog niemand heeft gezegd, je bent ziek.
1: Ja.
0: Ben je gewoon plan aan het maken en zeg je, nee, tuurlijk, ik ga in november die training doen.
1: Ja,
0: en dan heb je kanker inderdaad. Ja. En dan is het ineens onzeker. Maar het was altijd al onzeker.
1: Ja. Ja.
0: Dat is het gekke natuurlijk.
1: Ja. Ja, alleen nu weet je zeker dat je het niet weet. Nu weet je, de kans is gewoon wat groter dat je je dan op een andere plek bevindt dan als je gezond bent.
0: Ja. Oké, okay, laten we naar die leidinggevende gaan.
1: Ja.
0: Want die is altijd de bok. Die moet het altijd oplossen. Ik denk dat we het ook nog wel even over de collega's gaan hebben. Want die spelen ongetwijfeld ook een belangrijke rol. Zullen we maar gewoon even vanaf het moment beginnen dat duidelijk is dat iemand ziek is?
1: Ja.
0: En dan laten we maar doen dat diegene ook open is over haar of zijn kanker.
1: Ja, kijk, over wet en regelgeving kan ik je niet zoveel vertellen.
0: Nee,
1: want
0: maar dat vind ik ook helemaal niet leuk.
1: Gelukkig.
0: Nee.
1: Misschien zou ik het moeten weten omdat ik zelf directeur ben nu. Maar ik heb geen mensen in dienst. Dus ik geef leiding aan een stelletje ZZP'ers. Die mogen dat dan. Nee, dat is. Ik denk dat ik nog wel een goed gesprek met ze voer. Maar ik hoef ze niet naar de arbodienst te sturen in ieder geval. Die kwam bij mij natuurlijk om de hoek kijken. Dus ik moest met een bedrijfsarts gaan praten. Nou, de eerste vond ik zo'n
0: flapdrol.
1: Flapdrol. Ja, ik zat even te denken welk woord.
0: We zijn zo goed ingetuned. Ja.
1: daar heb ik een klacht tegen ingediend. En toen kreeg ik een nieuwe bedrijfsarts. En daar had ik het allemaal een beetje mee te doen. Maar die zijn natuurlijk, die zijn op aarde om je zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
0: Ja.
1: Dus daar zit best wel wat druk achter. Wat mij betreft hoef je dan als leidinggevende dat dus niet meer te doen. Dat doet iemand anders voor je.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ga dan als leidinggevende op het menselijke stuk zitten. Welk ander stuk is er, zou je kunnen? Maar ga dan op het menselijke stuk zitten en ga dan met iemand in gesprek over hoe gaat het. Niet hoe gaat het met betrekking tot je werk, maar het begint met hoe gaat het vandaag of nu op dit moment. Of hoe gaat het mentaal, ja, of hoe gaat het fysiek.
0: Oké, okay, dan gaan we gelijk super praktisch maken. Want iedereen vraagt natuurlijk altijd hoe gaat het.
1: Ja.
0: Hè? En dat kun je natuurlijk op 19 verschillende manieren vragen. Hoe doe jij dat? Hoe zorg jij nou dat je duidelijk maakt als vragensteller dat je het echt wil weten en dat het niet is... Hey, hoe gaat het? Goed.
1: Nee, ja. Nou, door in eerste instantie je moment en je plek te kiezen.
0: Okay.
1: Daarvoor. Dus stel, ik kom op mijn werk omdat ik heb gedacht, nou, ik voel me wel goed vandaag en ik weet dat er een teamoverleg is en ik wil wel even aanhaken. Dan, wij zijn knuffelaars bij VIS. Dus dan kom ik binnen en dan, als je me dan een knuffel geeft als leidinggevende en je zegt, hey Phil, hoe is het? Ja, dan geef ik je best antwoord op hoe ik hier naartoe ben gekomen vandaag. Maar niet op de grote vraag, hoe is het?
0: Niet als iedereen in die ruimte zit, nee.
1: Nee. Dus kies je moment daarvoor. Als je er ook echt zelf aandacht voor hebt en tijd voor hebt. En als je echt het antwoord wil horen. Dus ik denk dat we het heel vaak vragen en dan denken, oh shit. Ik hoop niet dat ze nu gaat zeggen dat
0: ze antwoord gaat,
1: want ik moet lijn 11 nog halen. Dus,
0: ja.
1: Nee, je moet wel tijd hebben voor het antwoord.
0: Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je het dan ook weer tegenovergestelde gaat doen. Dat je zegt, heb je zo even tijd voor me? Of kom even binnen. Want dan wordt het weer heel zwaar. Dus ik ga het ook, ja. Ik probeer ook een beetje te bedenken hoe... Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die kunnen dit gewoon.
1: Ja.
0: Die hebben daar gewoon talent voor. Die zijn super empathisch. Die weten aan, dit is wel het moment. Die denken daar nooit over na. Die doen het vanzelf goed.
1: Ja.
0: Die mensen... Fijn dat je luistert. Je doet het hartstikke goed.
1: Ja.
0: Vooral zo lekker blijven doen. Ja. Maar wij zijn er natuurlijk vooral voor de mensen ook. Die overigens denk ik in de meerderheid zijn.
1: Die hier wat mee worstelen.
0: Die voor wie dit gewoon niet vanzelf gaat.
1: Ja. En overigens voor mij ook niet. Hè? Dus ik heb een tijdje geleden iemand in mijn straat en haar dochter was overleden. Nou, ik merkte bij mezelf dat ik haar een week heb proberen te ontlopen. Omdat ik niet wist wat ik moest zeggen.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment dacht ik moet iets. Alles is beter dan niks doen. En het gaat hierover ook. Dus stel een vraag. Hoe onhandig ook.
0: Ja.
1: Maakt niet uit. Het is allemaal beter dan niks doen. Het is allemaal beter dan denken. Oeh, nee, ik weet niet of ik dat mag vragen. Of oeh, nee, dat durf ik niet.
0: Ja.
1: Dus dan.
0: Zeg je dat er dan ook bij? Want dat kan natuurlijk ook helpen.
1: Als je zegt, ja, ik weet niet zo goed of dit een onhandige vraag is.
0: Ja.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Of hoe is het? Of is dat een rotvraag nu?
0: Ja.
1: Tuurlijk. Iemand die kwam een keer tegen en zei, hey, Phil, alles goed? Oh nee, dat kan ik natuurlijk niet meer zeggen, want natuurlijk gaat niet alles goed.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dat ook aandoenlijk.
0: Ja. Maar dan is het, ja, dat is het toch? Dan is het aandoenlijk en dat is toch heerlijk?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, daar kun je dan wel wat mee. Dan is er al een gesprek begonnen.
0: Ja. Oké, okay, dus daar eerlijk over zijn. Als je het ongemakkelijk vindt, moeilijk vindt, ingewikkeld vindt, zeg het
1: maar.
0: Gewoon.
1: Ja.
0: Dat snapt iedereen.
1: Ja.
0: Dus niet in het werkoverleg. Niet geheel onbelangrijk. Ook niet zeggen, joh, heb je over 3 uur even tijd? Want dan...
1: Ik moet even met je praten.
0: Ja, ja, of ik schedule even iets.
1: Ja.
0: Ik schiet even een afspraak in. Dan kunnen we het even over je kanker gaan hebben.
1: Nou ja, en veel mensen die zijn dan ook... Kijk, als het niet zo goed met je gaat en je weet niet wanneer je aan het werk kan. En je weet ook dat het feit dat jij bent uitgevallen betekent dat je collega's harder moeten werken. Dat is natuurlijk super spannend. Dus het vooruitzicht dat ik met je in gesprek moet en dat jij me dan gaat vragen wanneer ik weer aan het werk kan.
0: Ja.
1: Ja, daar zou ik heel erg tegenop kunnen zien.
0: Ja.
1: Is in mijn geval nooit zo geweest. Ik had natuurlijk eigenlijk ook nog geen werk, want mijn contract zou aflopen.
0: Ik wou net zeggen, je hebt alleen maar een opleiding gedaan, een halfjaartje.
1: Ja, nou ja, nee, ho, hé. Hey. Ik moest ook aan de bak, hè.
0: Ja, je hebt gewoon, bent gewoon door gaan werken.
1: Ik heb ook wel doorgewerkt, ja. Maar dat blijft natuurlijk een ingewikkeld verhaal. Want je wil iemand niet buitensluiten, maar je wil iemand ook niet overvragen. Ja.
0: Ja, en je wil iemand ook beschermen tegen zichzelf, voor zover dat nodig is.
1: Ja.
0: Maar ook weer niet te veel pamperen. Ja, dus het is koorddansen.
1: Ja. Ja, en dat is het. En ja, tough luck, had je geen leidinggevende moeten worden. Dit hoort erbij.
0: Ja.
1: En wat mij betreft zijn dit ook de mooie momenten van het leidinggeven. Hier kun je echt zo verschrikkelijk veel betekenen voor mensen. Want je kan er echt voor zorgen dat ze nog graag verbinding houden met hun werk. Dat ze nog het gevoel hebben dat ze van waarde zijn. Dat is wel wat jij als leidinggevende mogelijk kan maken.
0: Maar los van het feit dat je dus geïnteresseerd moet zijn in hoe is het met iemand. Mm. En daar het gesprek over voeren samen. Op een moment waarbij het niet beladen is. En waarbij je niet 3000 mensen omheen staan. Dus even een fijn moment zoeken. Yeah. Waar je de tijd hebt en je echt geïnteresseerd bent. En niet denkt, oh, ik heb zo die meeting en ik moet de presentatie nog geven. Oké. Waar moet je het met elkaar over hebben nog meer? Wat zijn de dingen? Want je had het al even over, wil iemand doorwerken? Mm. Hoeveel wil iemand doorwerken? Heeft hij bescherming tegen zichzelf nodig of juist niet?
1: Nou, dit zijn allemaal best wel mooie vragen, toch?
0: Ja.
1: Hoe sta je erin? Hoe kijk je naar je werk? Zijn je prioriteiten ineens anders of misschien wel niet? Wat vind je nog fijn om te doen? Waar word je blij van? Waar krijg je? Is het mogelijk om nog ergens energie van te krijgen? En zo ja, wat is dat dan? Vind je het fijn om op deze plek te zijn überhaupt? Ook al kun je misschien met je qua energie niet zoveel doen, maar vind je het fijn om hier te zijn? Waar moeten we het over hebben? Waar moeten we het niet over hebben? Ja. Wat mag ik je vragen? Wat mag ik je beter niet vragen? Moet ik je tegen jezelf beschermen? Stieker heeft wel eens gezegd, ja, jouw kennende. Ga jij zo meteen heel hard. En ik wil je al die vrijheid geven. Maar ik wil ook samen met jou zorgen dat je straks niet uitvalt omdat je te hard bent gegaan. Hoe kunnen we dat doen?
0: Ja.
1: Wat heb je daarin nodig? Ja, dat is koorddansen. Ja. Het is ook een beetje puzzelen.
0: En het grappige is, hè, als je, want jij flapt die vragen er even gewoon achter elkaar uit. Ik hoop dat je allemaal mee hebt zitten schrijven. Want het zijn allemaal goede vragen. En toch is het moeilijk.
1: Ja. Ja, het is moeilijk omdat het over iets heel gevoeligs gaat. Omdat, weet je, ik ben nu niet ziek. En voordat ik ziek was, had ik al moeite met de vraag, hoe is het eigenlijk met je? Ja, en dan...
0: Want?
1: Ja, weet ik veel, gevoelens en gaven. En hoe gaat het eigenlijk met me? Zo, ja, van die levensthema's.
0: Ja, jeetje.
1: en dan gebeurt er zoiets groots. En dan wordt het allemaal zo... Het is zo dubbel. Het is zo complex wat er dan allemaal gebeurt. Want ja, het is doodeng. En ja, het voelt ook alsof je ineens in de kern van het leven zit. Wat heel vet is. En aan de ene kant voelde ik me super eenzaam op momenten. En aan de andere kant voelde ik me extreem verbonden met mensen. En aan de ene kant was het klotezooi. En aan de andere kant was ik super dankbaar voor alles wat ik ervoor terugkreeg. Dus die complexiteit. Ja, ik had ook de koorddansen daartussen.
0: Ja. Ja, het grappige is, het een beetje het gevoel wat ik ervan krijg, is dat het een soort van brandpunt wordt. Mm. Ik weet niet zo goed waarom ik dat zeg, maar als ik het ga uitleggen, dan snap ik het misschien zelf. Het is een brandpunt van het leven, dus alles wordt ineens duidelijker of zo, of scherper.
1: Ja.
0: Maar ook in de relatie die je hebt met je werk, ook de rol van die leidinggevende, ook de cultuur in de organisatie, alles wordt ineens op scherp gezet.
1: Ja.
0: En dan is de vraag natuurlijk van wat gebeurt er dan?
1: Wat komt er dan naar boven?
0: Wat ik heel erg zit te denken is, als je je wil voorbereiden hierop, dan heb je er in ieder geval voor te zorgen dat je, want dat gesprek voeren over hoe gaat het met je, is een stuk makkelijker als er nog geen kanker in is.
1: Ja, je kan niet oefenen.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, we zijn toch mensen, we maken toch allemaal ingewikkelde, complexe, dubbele, Of een beetje moeilijke dingen mee. Zonder dat het zo extreem die categorie van kanker hoeft te zijn.
0: Ja.
1: Maar je hebt natuurlijk ook mensen die een scheiding meemaken. Of weet ik veel. Of wiens kind naar het buitenland emigreert of zo. Dat zijn ook ingewikkelde dingen.
0: Ja, maar al zijn het maar hele kleine ingewikkelde dingen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En ik denk dat als ik naar mezelf kijk. Ik was een best wel slechte leidinggevende. Nou ja, ik denk dat ik een hele leuke, maar ik ben wel voor heel veel dingen weggelopen. Dus ik was een leuke leidinggevende, maar ik ben ik heb heel veel dingen laten liggen. Ik vond het ook eigenlijk vooral niet zo leuk. Ik had niet zoveel zin om de halve psycholoog te spelen, dat gevoel.
1: Ja, ja.
0: Dus ben ik er ook mee gestopt. Doe het niet meer. Maar Waarom ging deze rabbit hole nou weer in?
1: Nou, we kunnen daar best even induiken. Waar liep jij voor weg, Glenn?
0: Hou op, komt de coach ineens boven bij jou.
1: Oh yes, dat was zo.
0: Nee, ik ben niet zo goed in conflicten. Dat ben ik gewoon niet zo goed in. Dus op het moment dat... En nu wel beter, maar ja, ik ging leidinggevende op mijn 24ste. Nou, dat was wie dat bedacht heeft. Die was niet goed bij zijn hoofd. Dus mijn toenmalige leidinggevende en ik zelf. Maar ik denk dat je... Dat je heel veel kunt voorbereiden door gewoon jezelf dat voor te nemen.
1: Nou ja, we hadden het net over wat komt er in zo'n crisissituatie naar boven drijven. En ik denk dat je nu kan bouwen aan je cultuur en aan wat er dan straks komt bovendrijven. Komt er ontkenning bovendrijven? Of het wegduwen van iets? Of de olifant in de porseleinkast? Of komt er een open gesprek wat heel kwetsbaar is? En superspannend.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, want wat je dan ook nog eens een keer hebt natuurlijk, is laten we hopen dat je een hele fijne, verbonden, open cultuur hebt. Ja. Dan komt er natuurlijk ook nog eens een keer gewoon, los van degene die kanker heeft, hebben de collega's die goed met elkaar omgaan, waar misschien wel vriendschappen zijn, die hebben natuurlijk ook gewoon verdriet en angst en noem maar op. Ja, daar moet je ook nog wat mee. Dat hoor je zo.
2: Listen to lead. New Business Radio.
3: But test this out like quick on your app. Now keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shit. So y'all be nice about it. Alright. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all alright? See how y'all groove today.

0: Hold on. But you can't use my heart.
1: Eric Avenue. We horen niet zoveel meer van haar, maar ze is en was wel fantastisch. Tyrone!
2: Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
1: Fileen Manger Kats, de gast, trainer, coach, directeur van vistrainingen en auteur van het boek...
3: Kanker nog bellen?
1: Ja, dat eerste woord wist ik nog. Kanker nog bellen. Ja, dat is wel een goede vraag natuurlijk. Maar we gingen het hebben, los van het feit dat we het aan het einde ook nog even nog mega praktischer gaan maken... Eerst even dat team. Want het feit dat natuurlijk iemand in je team kanker krijgt, dat doet ook iets met het team. Dus ja, wat heb je daar te doen als leidinggevende?
3: Ja, poeh. Ik moet even denken aan, in ons geval hadden wij een andere collega die was ook ziek, had ook kanker, die had leukemie en die is overleden. Ik denk 2 maanden nadat ik de diagnose kreeg.
1: Och.
3: Ja, dus. Dus het is ook de soort van geschiedenis die je hebt als team met dit thema.
1: Maar was jouw collega, was die al ziek?
3: Die was daarvoor al ziek geweest. Okay. En die werd toen opnieuw ziek. Ja, dus dat was echt bizar wat wij als team hebben meegemaakt in die tijd. En ik denk... Als er zoiets gebeurt, Glenn, dan gaat het echt over... kun je elkaar daarin vasthouden? Kun je elkaar vasthouden in de ellende waar je doorheen gaat... maar ook in dat dit voor iedereen anders is? Dus je hebt natuurlijk allemaal een andere relatie met elkaar.
1: Dat lijkt me best wel lastig. Want er zijn natuurlijk ook... als je inderdaad niet zo'n diepgaande relatie met jou... of in dit geval jouw collega hebt... Dan is het verdrietig. Maar dan kan je misschien... na een week of twee ben je wel weer redelijk oké.
3: Ja.
1: En ben je het misschien een beetje vergeten. Maar als het je werkvriendin is... Ja dan duurt dat... Dan gaat het nooit over.
3: Ja, en ik denk dat het belangrijk is... Dat iedereen daar zijn eigen ruimte voor krijgt. Dus dat het ook oké is als dit je wat minder doet. Dat maakt jou niet een minder...
1: Nee, maar het is natuurlijk wel hoe mensen in elkaar zitten. Hè? Dus je denkt vanuit je eigen verdriet in dit geval. En dan zie je iemand die gewoon alweer fluitend op zijn werk rondloopt. En grapjes loopt te maken. En daar vind je dan wat van. Ja. Die vind je dan een lul.
3: Ja, misschien moet hij dan iets minder grapjes maken. Even aan het begin. Dus volgens mij gaat het wel over. En je hebt met je eigen proces te dealen. En je hebt wat om je heen te kijken naar hoe is dit voor de rest.
1: Ja.
3: En ik denk dat je daar als leidinggevende de soort van procesbegeleider in bent.
1: Ja, je bent bijna een soort rouwbegeleider.
3: Ja.
1: Hallo, hé.
3: Ja.
1: Dan komt het weer op hetzelfde neer.
3: Ja,
1: want die fluitende collega die binnenkomt. Ja. En ten eerste moet je hem zelf al aanvoelen dat je denkt, oeh. En anders komt er wel iemand naar je toe die zegt in tranen. Die zegt, dit kan niet.
3: Grappig. Ja.
1: Dit is nog niet grappig en ik vind het niet kunnen. En weet ik veel het allemaal. En dan sta je weer tussen de partijen. En dan moet je daar weer wat van vinden en doen. En terwijl je eigenlijk bezig was met de implementatie van SAP versie 43.
3: Ja, ben je natuurlijk. Ik bedoel, dat gaat ook door, hè? En klanten zitten ook nog steeds te wachten. En nieuwe systemen, die staan ook te wachten. En dat is ook gewoon het leven.
1: Ja, daar ben jij wel duidelijk in, hè? Dat is gewoon, ja, helaas, dat hoort erbij.
3: Ja.
1: Dat is het leven van een leidinggevende.
3: Ja, en wat mij betreft is het dus niet het een of het ander. Dus het is niet of de resultaten of de mens. Volgens mij moet dat samen gaan.
1: Ja.
3: Ik denk overigens dat dat altijd samen moet gaan. Niet alleen als er iemand kanker krijgt.
1: Ja. Oké, dus een soort van regisseur. We gaan weer even terug naar die eerste dag, hè? Want ik denk dat het begin is... Ik denk dat het begin belangrijk is. Mm-hmm. Ik weet niet zo goed waarom, maar dat kan jij me vast uit.
3: Ja, je bent nog je bent eigenlijk een soort van... Eigenlijk ben je als organisatie of als team of als leidinggevende... een nieuw contract met elkaar aan het afsluiten. Hoe doen wij dit met elkaar?
1: Ja, hoe gaan wij om met verdriet, angst, ziekte enzovoort?
3: Ja.
1: Oké, dus... Dan gaan we de luisterende leidinggevende gaan we helpen.
3: Ja.
1: Stel je voor dat het gebeurt in je organisatie. Je hebt dat gesprek gehad. En je denkt, je hebt ook afgesproken met elkaar gehad. Van hoe gaan we dit vertellen? Mm-hmm. Of wie weet het al? Mm-hmm. En enzovoorts. Wat ga je dan doen als leidinggevende?
3: Ja, ik denk dat er zelfs nog een stapje voor zit. Ik herinner me dat ik naast Tika op de bank zat bij Vis. En dat ik de hele tijd dacht, waarom zegt ze nou niks? Ik vond het zo ongemakkelijk, want ik dacht echt, moet ik hier nou echt zelf over gaan beginnen? En toen zei ik op een gegeven moment, ja, Tiek, laten we het er dan toch maar over hebben. En ze kijk maar, ja, waar moeten we het over hebben dan? Ja, nou ja, over 2 weken loopt mijn contract af. Dus ja, ik neem aan dat we even moeten bespreken hoe we dit gaan afronden. Nou, ze keek me aan echt alsof ze water zag branden. Ze zegt, waar heb jij het over? Ja, ik ga gewoon je contract net zo lang verlengen totdat jij weer beter bent. En dan zien we wel verder. Ik zei, ja, maar we moeten toch op de centen letten en de resultaten. En dat zo. Ze zei, ja, maar Filene, dit gaat helemaal niet over... Wat mij betreft gaat dit over hoe gaan we als bedrijf met mensen om. En dit is hoe ik met mensen wil omgaan. Wat ik enerzijds daarvan heb geleerd is... Tika mag een standbeeld krijgen voor hoe ze hiermee om is gegaan. Maar ook zorg dat je je medewerkers heel vroeg al gerust stelt... dat zij dit op hun eigen tempo moeten doen. Mogen doen.
1: Ja.
3: Dat zij in regie zijn van wat en wanneer en hoeveel en hoe vaak. En ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Want als je dat niet expliciet maakt, dan gaat degene die ziek is zich allemaal scenario's. Want films en bedrijfsarts. Hè, dat...
1: Maar dit is heel grappig. Hè? Dus jij zit met Tika op de bank. Mm. Tika is eigenaar van Vis.
3: Ja.
1: En jij bent ondertussen directeur.
3: Ja, maar toen niet.
1: Toen was je nog eerste bediende. Nog niet eens. Jullie zitten samen op de bank. En ondanks het feit dat jullie allebei super communicatief zijn, is er toch onduidelijkheid. Want jij dacht, ja, dit gaat natuurlijk, dit is einde verhaal. Ja. Nogal wie dus. Ja. En Tika dacht, nee, natuurlijk niet.
3: Is heel logisch.
1: Die vond het zo logisch dat het doorging, dat ze er ook niet over begon.
3: Precies.
1: Dus dat is wel grappig. Ja. Hè? Dus ze krijgt zeker een standbeeld. Maar zelfs voor iemand die het juiste doet, is het dan ingewikkeld om te bedenken, oké, ik kan me voorstellen dat ze er wel mee zit. Dus ik ga dat nu even heel duidelijk maken.
3: Ja.
1: Grappig, hè?
3: Ja. Ja, assumption is the mother of all fuck-ups, toch?
1: Ja.
3: Dus we kunnen niet ergens zomaar vanuit gaan dat iets logisch is. Of dat de ander weet toch wel dat. Nee, ja, ik weet ook wel dat mijn man van me houdt. Maar ik wil toch graag iedere week ook even een paar keer horen.
1: Ja, dat zeg ik ook heel vaak tegen mijn vrouw.
3: Ja. Dat je het wil horen of je zegt dat je van haar houdt?
1: Nou ja, nee. Dat ik het wil horen.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, dat is toch,
1: dat is toch lekker gewoon.
3: Je hebt toch gewoon die geruststelling ook even nodig.
1: Ja, dus ook de geruststelling. Je blijft hier.
3: Ja.
1: En je blijft hier welkom.
3: En ik blijf bij je.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja, want ik kan me ook voorstellen, want sommige ziektetrajecten die duren nog veel langer dan dat het bij jou heeft geduurd.
3: Ja.
1: Dat je ook allerlei ingewikkelde dingen krijgt als de manager gaat weg of zo.
3: Ja. Oh, je zo.
1: Toch?
3: Ja. Dat je ondertussen zit jij ziek thuis en dan verslijten ze daar 5 managers.
1: Ja, en dan heb je een manager die je nog nooit hebt gezien. Of dan moet die manager die nieuw is, die moet dan met jou in gesprek, terwijl die jou niet kent over het feit, goh, je zit al, weet ik veel, een jaar ziek thuis met waarschijnlijk kanker, maar ik had dat eigenlijk niet officieel niet mogen horen. Nou, weet je, dat soort ingewikkelde
3: dingen. Dit is waarom het zo belangrijk is om dus aan die cultuur te bouwen nog voordat iemand ziek is.
1: Ja.
3: En dat dus ook je leert om als team een gesprek met elkaar te voeren hierover.
1: Ja, kortom, eigenlijk onze allerbeste tip is 1. Zorg dat je, terwijl er nog niet allerlei hele heftige onderwerpen op tafel liggen, dat je bouwt aan dat je met elkaar in gesprek kan gaan. Ja. Zodat je ook de gesprekken... mijn dochter heeft kinkhoest. En dat is heel vervelend, want dan slaap je 's nachts niet. Ja. Dat je die al in ieder geval hebt gehad.
3: Ja.
1: Zodat je straks als je level up gaat, dat je die in ieder geval, die bagage hebt. Precies. Met elkaar. Hè? Ja. Met elkaar zeg ik even, want je hebt dat met elkaar te doen in dat team. En die leidinggevende speelt daar een belangrijke rol in. Oké, dus dat is 1. En het tweede is, wat ik misschien wel de mooiste vind van deze hele aflevering, is dat je, als dit gebeurt met een van je mensen, is dit het moment om te laten zien wat je waard bent als organisatie, als leidinggevende. Dit is het moment om te laten om... Eigenlijk is het mooiste moment om te bevestigen wat je wil dat je cultuur is.
3: Ja, ja, dit is het moment to show up.
1: Ja.
3: En dit is de vraag, ben je bereid to show up? Of ja. duik je?
1: Ja. En natuurlijk moet het ook zitten in de kleurtjes op de muur. Welke stoelen je hebt staan. Welke bedrijfsuitjes je doet. Hoe je omgaat met het milieu. Omdat je dubbelzijdig print en een speciaal lettertype gebruikt. Maar als dit gebeurt, dan kan je laten zien dat het allemaal klopt.
3: Ja.
1: Mooi. Dankjewel. We kunnen nog één keer even roepen dat je boek bijna uitkomt. 25/26 mei.
3: En je kan hem al als pre-order bestellen.
1: Wat?
3: Ja.
1: Wow, dan ben je als eerste. En dan krijg je een handtekening erop natuurlijk.
3: Tuurlijk.
1: Van jou.
3: Ja joh. Handtekening. Een lieve boodschap. Een gedicht. Wat je wil. Een haiku. Gedicht. Ja, ik verzin het waar je bij staat. Maar ja.
1: Doe jezelf. Luisteren heel veel mensen naar dit programma. Hè? Straks gaan ze allemaal een boek bestellen. Dan moet je allemaal haikus gaan
3: schrijven. Ontzettend oefenen op mijn haiku.
1: Alright, wij zorgen wel voor een linkje in de show notes als je dit luistert. En anders op de website als je dit live luistert. Maar dat heeft nu nog niet zoveel zin, want nu staan ze er nog niet op. Ik vond het heel leuk dat je er was.
3: Dankjewel.
1: Filene Manger-Katz, trainer, coach en directeur van Vistrainingen. En wil je dat ze een keer bij je komt trainen, dan kan dat gewoon ook.
3: Ja joh.
1: Je kan er gewoon inhuren.
3: Doe voor alle markten thuis.
1: Alright, tot de volgende.
4: Dit is New Business Radio.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
11: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
12: Dit is New Business Radio.
11: Newsflash.
13: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
14: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
15: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
14: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
15: Elke vrijdag van 2 tot 4.
14: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar NewBusinessRadio.nl voor meer info.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
17: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Glenn van der Burg.
1: Netcongestie raakt niet alleen bedrijven en huishoudens, maar zet ook de ontwikkeling van de hele stad onder druk. Hoe groot zijn de problemen in de praktijk? Gemeenteraadslid Wim van der Kamp neemt ons mee in de maatschappelijke gevolgen. In een unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad worden het GVB en ProRail gevraagd om een infrastructuur beschikbaar te stellen voor de stad Amsterdam. Maar hoe gaat dat helpen bij het van slot krijgen van de stad? We hebben 4 gasten in de studio. Het is lekker druk. Wim van den Kamp is gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Brechtje Tettelaar is de gast, programmamanager energiehuishouding van het GVB. Wilde Jager, specialist energievoorziening bij het GVB. En Tjark de Vries is er, algemeen directeur van Structon Rail Nederland. Fijn dat je luistert naar de Company Challenge.
18: Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op Nieuw Business Radio. Glenn van der Burg.
1: Ja, een lekkere volle studio met veel specialisten om het over nogal een belangrijk onderwerp te hebben. Wim van den Kamp, bij jou beginnen. Gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Ja, ik ga jou vragen om namens de gehele gemeente te praten. Dat is natuurlijk een beetje spannend voor een halve politicus, hè? Voor een part-time politicus. Of valt het wel mee?
19: Nou, ik denk dat het wel meevalt. Al zul je natuurlijk ook met elkaar moeten constateren dat we de gemeenteraad samen ook met andere partijen vormen natuurlijk.
1: Ja.
19: En dat we samen de stad vooruit willen brengen.
1: Ja, er zal geen discussie zijn over het feit dat net congestie een vraagstuk is in Amsterdam, toch? Daar hoeven jullie niet over te debatteren.
19: Nee, we debatteren graag, maar van links tot rechts zijn we het daar wel met elkaar over eens. Ja.
1: Ja. Neem ons eens mee. We maken veel afleveringen van de Company Challenge over netcongestie. Omdat het gewoon domweg echt een heel belangrijk probleem is in de maatschappij. Voor bedrijfsleven, voor huishoudens. Schets het eens voor de gemeente Amsterdam. Wat natuurlijk onze grootste stad is in Nederland. Wat betekent het?
19: Amsterdam, inderdaad een grote stad. Er wordt ook vaak naar Amsterdam gekeken. Hoe doen we dat daar? Hoe lossen we hier dingen op? Het is wel wat als je ondernemer bent en je wil je graag je bedrijf uitbreiden en je hebt daar stroom voor nodig. Iets wat de meeste mensen heel normaal vinden.
1: Yeah.
19: Je steekt iets, een stekker in een stopcontact en het werkt. Nou, dat heeft heel lang ging dat goed, maar nu moet je tot wel 10 jaar wachten op een aansluiting. Nou, dat de meeste bedrijven kunnen niet zo lang wachten.
1: Heb je een voorbeeld van een bedrijf waarvan je, je zou ongetwijfeld contact hebben met bedrijven die dit soort vraagstukken bij jou neerleggen? Want je bent de volksvertegenwoordiger.
19: Ja, ik weet niet of ik dan namen van bedrijven moet noemen, maar laat ik zeggen dat er bedrijven die met name die veel energie verbruiken. Je zou kunnen zeggen in het havengebied of iets dergelijks. Ja, die hebben die energie nodig, maar moeten nu dus hun productie stilleggen omdat ze anders niet kunnen produceren.
1: Maar de hele productie gaat gewoon stil.
19: Ja, als ze niet kunnen uitbreiden. En we hebben het net over bedrijven gehad, maar ook inwoners. Je zult maar een woning opgeleverd krijgen. Hier is de sleutel, maar je kan er alleen niet wonen, want je hebt geen elektriciteitsaansluiting. Dat is wel een dingetje.
1: Is dat
19: wel
1: echt letterlijk wat er gebeurt?
19: Nou, dat gaat zo wel komen. En ik denk dat we dat te weinig met z'n allen realiseren hoe groot probleem dit is. Voor de meeste mensen is energie iets heel simpels en dat werkt altijd. We zijn eigenlijk verwend dat het altijd werkt.
1: Ja.
19: Maar als we niet sneller dingen gaan oplossen, dan gaan mensen merken dat het echt, dan brandt het lampje niet meer.
1: Ja, ik zag volgens mij gisteren zelfs nog op LinkedIn langskomen dat het grootste politieke thema zal de komende verkiezingen waarschijnlijk wonen gaan worden. Maar een van de vraagstukken die daaronder ligt, je kan wel leuk een huis neerzetten of een hele woonwijk, maar als we geen stroom hebben, dan heb je toch wel een uitdaging. Want dan heb je niet zoveel aan dat huis. Dan is het onbewoonbaar.
19: Ja, zeker. En we vragen van mensen steeds meer om ook dingen zelf te regelen. Dus dan doe je als brave burger, zou ik maar zeggen. Je isoleert je woning. Je neemt zonnepanelen. Je gaat elektrisch rijden. Dus we veel willen van fossiel af. Nou, prima verdedigbaar. Alleen, dan kom je in de harde realiteit. Ik kan niet altijd alles tegelijk aanzetten. Want dat kan het systeem niet aan.
1: Nee.
19: En ook gewoontes, als we allemaal om 6 uur gaan koken. En eerder deden we het op gas en nu gebruiken we daar een kookplaat voor. Dan krijgen we wel problemen. Als we daar geen goede afspraken over maken.
1: Ja. Doe de vertaling eens naar de gemeente zelf. Want de gemeente is zelf natuurlijk ook een enorme energieverbruiker. Kijk maar alleen maar wat er 's avonds gebeurt als het licht aangaat. Dan moeten de grachten in Amsterdam natuurlijk wel een beetje feestelijk uitzien. Maar daar heb je natuurlijk ook allerlei andere dingen. Zijn dat soort voorzieningen, lopen die ook gevaar?
19: Nou, daar moet je wel over nadenken. Vandaag hebben we het ook over een stukje van het openbaar vervoer. Dus een tram of een metro, die verbruikt stroom. Daar zul je in de basis niet bij stilstaan. Dat je denkt, daar wordt stroom voor gebruikt. Maar dat soort voorzieningen, moeten we ook zuinig op zijn. Want als de tram niet rijdt, of de metro niet rijdt, of een bus niet rijdt, dan hebben we wel, dan is de leiding last.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat zo'n beetje de binnenstad van Amsterdam, ik kom er niet zo heel vaak, moet ik je eerlijk zeggen, maar die is die al emissievrij of Gaat het gebeuren?
19: Nou ja, tenminste, daar zijn, als je het hebt over vrachtverkeer of auto's, de gemeente Amsterdam is overigens geen VVD-standpunt, maar het autoluw maken. dus ik probeer dan hier iets namens de gemeente Amsterdam te zeggen.
1: Yeah.
19: Voor zover dat mij toegestaan wordt. En ja, dat zorgt dus ook voor problemen. Want nou, een praktisch voorbeeld. Bootjes. Amsterdam heeft grachten, daar varen bootjes.
1: Ja.
19: De meeste bootjes zijn fossiel. Ja. Dus benzine.
1: Lekker diesel. Ja,
19: ja, dat veroorzaakt ook wat rook. Dat is, als je het op het totaalplaatje bekijkt, denk ik niet zo'n heel groot drama. En er zijn grote problemen op te focussen. Maar goed, doe je het dan best. Dan heb je 9 plekjes waar je elektrische boot kan opladen.
1: Ja.
19: Nou, dat is niet heel erg stimulerend. Als je je boot niet kan opladen, ja, dan kun je niet mee varen. Dan gaat de lol er wel af.
1: Ja. Ja, en zo merk je dat dingen elkaar in de weg gaan zitten. En dat de wil er is. En
19: ja.
1: Hè, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren met z'n allen heel erg ons best gedaan om te vertellen, we hebben echt een probleem met klimaat met z'n allen. De wil is ontstaan. En nu willen heel veel mensen, maar dan krijgen ze te horen, ja, dat is een goed idee. Over 10 jaar krijgt u een aansluitingje. Dan kunt u uw boot elektrificeren.
19: Ja. En dan, nou, nog iets anders wat ik nog mag toevoegen. Nou, de gemeente Amsterdam, mensen, waar klagen ze over? De stad is vies, vol met afval. Daar heb je vrachtwagens voor nodig die dat vuil komen ophalen. En mensen ook voornamelijk om dat te komen doen. De gemeente moet ook zijn materieel vervangen. Nou, dan schaffen ze bijvoorbeeld elektrische vrachtwagens aan die dat kunnen doen. Nou, die zijn wat zwaarder. Je hebt heel wat andere problemen die er ook mee komen kijken. Maar die dingen moeten ook opgeladen worden. En dan kunnen ze een hele dag rijden. Of kunnen ze ongeveer halverwege ergens laden. Nou, die laadinfrastructuur, dat is ook nog niet op orde. Dus ja, zo hou je elkaar een beetje in de houtgreep.
1: Ja, en voordat je het weet krijg je een soort catch-22. Dat iedereen wel wil, maar er eigenlijk geen beweging te veroorzaken is. Dat is natuurlijk doodzonde. Want dat willen we wel.
19: Ja.
1: Hè? Want ook de VVD wil natuurlijk gewoon verduurzamen.
19: Zeker, ja hoor, zijn we helemaal voor.
1: Daar hebben we geen discussies meer over. Ga ik even naar Brechtje Tettelaar van het GVB. Je was al eerder te gast om te vertellen over de uitdagingen die jullie hebben. Nog even in het klein, als die hele stad emissievrij moet worden, wat we natuurlijk allemaal willen, want dan wordt de lucht lekker schoon en dan ruikt het niet meer naar diesel als er een bus voorbij komt rijden. Wat betekent dat dan voor jullie?
20: Nou, dat betekent dat in ieder geval alle bussen en veerponten die GVB heeft over moeten op.
1: Oh ja, de veerponten.
20: Ja, die hebben we ook nog.
1: Even vergeten.
20: Dus als het gaat inderdaad over bootjes die je wil verduurzamen, ja, dan hebben wij er ook wel een aantal. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als wat Wim van den Kamp net vertelde over bijvoorbeeld de vuilniswagens in de stad. Ja, je moet ze wel kunnen opladen. Ja. Kijk, en bijvoorbeeld voor onze metro's en trams, ja, die rijden inmiddels, dat rijdt gewoon op elektriciteit. Daar hebben we een bepaalde infrastructuur voor. Nou, dat functioneert op dit moment. Op het moment dat je meer trams of metro's zou willen gaan rijden of lijnen zou willen gaan uitbreiden, ja, dan lopen wij tegen dezelfde problemen aan. Maar ook voor de laadinfrastructuur, voor onze bussen en veerponten, ja, daar hebben wij ook extra aansluitingen voor nodig. En staan wij net zo hard op de wachtlijst.
1: Ja, nou, daar gaan we natuurlijk straks naar kijken. Want problemen zijn om op te lossen. En daarom heet het ook de Company Challenge. Het is niet zo dat we hier alleen maar problemen neerleggen en vervolgens weer zeggen, nou, ik hoop dat je een leuke uitzending hebt gehad. Wim, als je nou terugkijkt naar het beleid wat Amsterdam heeft gevoerd. En ik vind dat toch wel fascinerend. Er zijn mensen geweest in het verleden, best wel een aantal, die zeiden, let op, dit komt eraan. He, dus het is niet zo dat we overvallen zijn door netcongestie dat van vandaag of morgen ineens er was. Het is misschien wel versneld, maar we wisten eigenlijk wel dat dit ging komen. Zijn er nou in het verleden rare beslissingen genomen waarvan je zegt van nou, was misschien niet zo heel handig?
19: Oeh, dat is een goeie. Ongetwijfeld. Ik denk dat het vooral het probleem is, wie is nou eigenaar van het probleem, om het maar even zo te zeggen. Is dit nou de gemeente Amsterdam? Is dit nou de gebruiker? Is dit een netbeheerder? Is het Liander? En ik denk dat er eigenlijk altijd gedacht wordt, dit lost iemand anders wel op. Of het loopt zo'n vaart niet. Ik denk dat we ook, juist omdat we zo gewend zijn hoe betrouwbaar iets is. En hoe goed iets werkt. Ja, met een betrouwbaarheid van bijna 100%. En ja. dat mensen zich niet goed gerealiseerd hebben dat dit echt een probleem is.
1: Ja, en, terwijl Amsterdam volgens mij wel de eerste plek was waarbij echt in het nieuws kwam van nou, er kunnen gewoon dingen niet meer.
19: Ja.
1: Daar is de eerste plek waar volgens mij aan de noodrem is getrokken.
19: Ik weet niet of
1: het al leuk in het kader van het GVB, toch?
19: Ja.
1: Nooit doen overigens, behalve als de nood.
19: Nee, zeker niet doen. Want dan frustreer je de boel nog meer.
1: Daarom, maar dat geldt terzijde.
19: Nee, maar ik denk wel dat we vanuit de politiek hier te weinig aandacht aan hebben gegeven. En wel uitgesproken hebben van nou, we willen graag dat alles goed functioneert. Maar ja, welke prioriteiten stel je daar nou op? En nou, er zijn dingen die landelijk geregeld moeten worden of in de provincie. En dan krijg je ook verschillende bestuurslagen die met elkaar samen zouden moeten werken of soms elkaar tegenwerken. Omdat verschillende politieke smaken zitten, zeg maar. Mm. Dus daarom is het goed dat we dit agenderen.
1: Ja. Wat is de rol van de gemeente Amsterdam zelf, van de stad zelf, om dit probleem? En want je zei het al, je hebt de netbeheerder Liander in het geval van Amsterdam. Dan heb je Tennet, die zit daar nog boven met het hoogspanningsnet. Dan heb je de provincie, nou noem maar op. Dus het landelijke overheden. Nou, je hebt de OV-partners in de buurt die mogelijk nog een rol kunnen spelen. Er zijn zoveel stakeholders. Welke rol spelen jullie zelf als de gemeente, vind jij?
19: Nou, het agenderen denk ik dat we als gemeenteraad dat moeten doen. Maar het college heeft hier ook een rol natuurlijk. En zij maken met elkaar natuurlijk als coalitiepartijen afspraken over wat zij belangrijk vinden. En dan denk ik dat de rol die de gemeente Amsterdam zou moeten pakken is ook mensen bij elkaar brengen. En verschillende lagen bij elkaar brengen. Dus als een van de grote steden in Nederland. Een van de G4 steden. Nou, wij hebben problemen die in wat kleinere steden niet voor. Daar hebben ze geen tram of daar hebben ze geen metro.
1: Nee.
19: Dan is de gemeente Amsterdam natuurlijk onderdeel van de vervoersregio. De VRA. En als je daar weer kijkt, dan horen daar weer allerlei bedrijven of organisaties bij waar Amsterdam misschien wel ooit eens iets gestart heeft. Het GVB is daar ook een voorbeeld van. Dan de vraag, ja, van wie is het GVB? Zou je dan zeggen, dat is dus van Amsterdam of niet? Zijn dat allemaal dingetjes die bij elkaar gegroeid zijn tot iets? En uiteindelijk wie is hier nou verantwoordelijk voor? Maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wie er formeel verantwoordelijk voor is. Wij zijn er wel verantwoordelijk voor om iedereen aan tafel te krijgen om dit op te lossen.
1: Ja. Je kan natuurlijk ook iets met je vestigingsbeleid doen. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, we zijn een grote stad. Nogal veel mensen op weinig grond. En dan ook nog eens een keer een historisch belangrijke stad waar je op heel veel plekken ook niet zoveel kan. Of mag. En niet wil misschien ook wel. Je kunt natuurlijk ook zeggen, een datacenter aan de rand van Amsterdam, misschien niet zo verstandig. Die kan vast ook wel op een andere plek. Of die haven, het is een belangrijke haven, maar daar moeten we ook keuzes in maken wat er wel en niet kan. Ja. En je hoeft natuurlijk geen energiehoogintensieve vestigingen misschien meer in de stad, omdat er ook gewoon geen plek voor is. Dat kan natuurlijk ook een keuze zijn.
19: Dat is dan ook inderdaad ook wel een politieke keuze over wat wil je dat er in de stad allemaal voor voorzieningen zijn. Of als ik denk aan de stad Amsterdam, dan zie ik dat zijn we van oudsher een handelsstad. Een stad waar ook werk is. En nou, gaan we toe naar iets waar er gewerkt wordt, waar geen energie meer bij gebruikt wordt. Dat denk ik niet. De maakindustrie in Amsterdam lijkt me die handhaven. En dat we ook wat onafhankelijk kunnen zijn. Hè. We ook een onderdeel van deze energietransitie is dat we ook niet meer afhankelijk willen zijn van het gas vanuit bepaalde plekken. Dan druk ik me voorzichtig uit. Dan
1: Rusland.
19: Denk ik dus als we dat niet willen, dan moet je dus ook ervoor zorgen dat we zelf dingen nog kunnen maken. En dan denk ik ook aan bijvoorbeeld dames shipyards. Wij kunnen zeggen, vinden we het nog belangrijk dat we een boot kunnen maken? In deze tijd lijkt me het wel handig dat we daar toch nog wat spulletjes voor hebben liggen. En dat we dat niet allemaal afstoten.
1: Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat de keuzes daarin best wel ingewikkeld zijn. Maar het is natuurlijk wel, als het niet meer kan, dan kan het niet. En dan moet je toch keuzes gaan maken. Hè? Op een gegeven moment, we gaan het zo over de oplossingen die er allemaal zijn. Maar op een gegeven moment is direct eruit. Je zei zelf al, eigenlijk die hele warmtetransitie van dat mensen hun huizen of hun kantoren verwarmen met gas, die zit er voor een groot gedeelte nog aan te komen. En dat past al helemaal niet meer op het net.
19: Nee. Dus dan moet je inderdaad keuzes maken. En misschien maak je dan soms ook wel keuzes die iemand anders zou gaan zeggen. Moeten we dat dan wel nog houden in onze stad, die maakindustrie en dergelijke. En dan zeg ik van alle producten, alle spulletjes van de smartphone tot wat dan ook. Dat wordt al veel in het buitenland geproduceerd. Maar zo maken we onszelf wel echt heel afhankelijk. Ja. En je moet ook wat te bieden hebben en wat te ruilen hebben, zou ik zeggen.
1: Ja.
19: We kunnen niet alleen maar de hele dag achter ons laptopje zitten in een cafeetje, zeg maar. Nee,
1: niet alleen maar Zuidas in Amsterdam. Toch? Dat is, op zich.
19: En niks tegen de Zuidas, maar het gaat me er wel om dat we dingen zelf moeten kunnen blijven maken in de stad.
1: Ja, diversiteit van werk is dus ook belangrijk.
19: Zeker, ja.
1: All right. Nou, volgens mij is het wel helder dat we een kleine uitdaging hebben met z'n allen. Wij gaan het zo even oplossen. Dat hoor je zo.
0: Listen to Lead. New Business Radio.

0: Blijft er elke keer door merg en been gaan, dit. Prachtig. I Say a Little Prayer van Aretha Franklin.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
0: Ja, we praten over netcongestie en dan specifiek in onze hoofdstad, de gemeente Amsterdam. Wim van den Kamp is de gast, die hoorde je net. Gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Brechtje Tettelaar in de studio van het GVB samen met haar collega Wilde Jager. En Tjark de Vries van Structon Rail Nederland. Tjark, ik wil even bij jou beginnen, want we hebben het nu over Amsterdam. Jij slash jullie opereren in heel Nederland. Is dit nou Amsterdams en is de rest nog een beetje aan het slapen en komt dat nog? Of is iedereen in de hoogste staat van paraatheid?
2: Nou, ik denk dat het niet per se Amsterdams is. Hè? Nederland zelf is natuurlijk redelijk.

0: Vandaar dat we denk ik de leefbaarheid van de stad schoon niet ruiken. Weet je, het is niet alleen maar de energie. Het is ook elektrisch, hè, of niet fossiel. Dat heeft ook echt wel qua lawaai, qua uitstoot, ook een paar echte voordelen. En in die end is het ook gewoon goedkoper.
1: Ja, ja, goedkoper en efficiënter. Hè?
0: Ja, dat vergeet ik. Ja. Kijk maar even naar het voorbeeld van een dieselmotor met 2200 onderdelen en een elektromotor met 200. Het is heel zuur als je dieselfreak bent. Maar uiteindelijk is het wel op lange termijn gewoon een hele mooie modaliteit om energie te verplaatsen.
1: Ja. En. Nou, kortom. Ik hoop dat heel veel mensen luisteren die ook op andere plekken, behalve in Amsterdam, bezig zijn. Want er valt vast wat te leren. Brechtje Tettelaar van het GVB. Jij vertelde net al even, ja, wij hebben ook die uitdaging. Want we willen onze veerboten verduurzamen, elektrificeren, de bussen elektrificeren. En we hebben stopcontacten nodig en dan mogen we wachten. Nou, volgens mij zijn de Amsterdammers niet, die houden niet zo van wachten. Dus die verzinnen dan wel wat anders. Dus hoe los je dat dan op?
2: Nou, dingen waar we nu naar aan het kijken zijn is bijvoorbeeld, wat we al zeiden, de trams en metro's, die zijn al elektrisch. En kun je de infrastructuur die we daarvoor aangelegd hebben dus benutten, bijvoorbeeld voor ook het laden van bussen en veerponten. Ons hele elektriciteitssysteem voor metro en tram is helemaal georganiseerd op pieken. Dus dat zijn met name ook de spitsmomenten dat er heel erg veel elektriciteit gevraagd wordt. Buiten die pieken, zeker in de nacht bijvoorbeeld, hebben we best wat ruimte over die we op andere manieren zouden kunnen benutten.
1: Ja. Ja, en dan denk ik, ja, dat is leuk 's nachts, maar dan is er ook niet zoveel vraag. Dan is het net zelf ook redelijk onbelast. Dus wat schieten we er dan mee op?
2: Dat klopt, maar bijvoorbeeld het laden van bussen zou je prima op zo'n moment kunnen doen. Dat zij in de nacht opladen om in de ochtend weer helemaal met een volle batterij aan de dienstregeling te beginnen.
1: Ja. Wil, wat vraagt dat? Vraagt dat van waar jij vanuit energievoorziening van het GVB mee bezig bent?
3: Ja, we zijn natuurlijk aan het kijken. Aan de ene kant, we hebben eigenlijk drie sporen bereid. Aan de ene kant proberen we het energieverbruik zo laag mogelijk te houden door de verliezen te beperken. Nou, dat gaan we onder andere doen door het tramnet de spanning te verhogen, waardoor de verliezen omlaag gaan.
1: Oké, maar dat moet je even uitleggen, want dat snap ik als leek natuurlijk helemaal niks van. Ja, je doet de spanning omhoog.
3: Ja.
1: Blijkbaar kan dat.
3: Ja.
1: Dus kunnen die kabels dat aan.
3: Ja.
1: En wat is het? Maar daardoor gaat het verlies omlaag.
3: Ja, omdat zeg maar als de spanning omhoog gaat, dan kan je met minder stroom toe. Spanning maal stroom is het vermogen. Dus een hogere spanning heb je aan een lagere stroom voldoende.
1: Okay.
3: En een lagere stroom geeft minder verliezen. Dus dat gaat helpen.
1: Klinkt briljant eenvoudig.
3: Klinkt briljant eenvoudig. Maar alleen de realisatie dat vergt nogal een aantal zaken.
1: Ja. Zoals? Neem ons eens mee, want kijk, het is natuurlijk interessant, denk ik ook, om onze luisteraars een beetje op te voeden met de oplossingen lijken eenvoudig, maar hebben best wel wat voet in de aarde.
3: Nou, dat betekent dat we in de gelijkrichtingsstations dat we al spanning omhoog moeten gaan brengen. Gelukkig hebben we daar al jaren geleden hebben we daarop voorbereid dat we de transformatoren die we hebben neergezet, dat die zeg maar twee standen hebben.
1: Okay.
3: De standen waarin we nu tot nu toe steeds hebben gewerkt. En zeg maar de toekomstige stand als we op een hogere spanning kunnen werken.
1: Ja, ja, zoals je dat wel eens ziet op adapters waar 110 volt en 220 staat.
3: Ja,
1: een knopje voor, hoppakee.
3: Ja,
1: okay.
3: Zoiets.
1: Maar dan
3: alleen, ja, tot nu toe was de belemmering dat je moet ook voertuigen hebben die ook die hogere spanning aan kunnen. Ja. En dus daardoor moesten eerst de oude voertuigen zeg maar uitgefaseerd zijn voordat we deze stap konden maken. En die kunnen we nu gaan.
1: Oké, nu is dat zover.
3: Nu is dat zover, die kunnen we nu gaan maken. Dus dat,
1: maar dit zagen jullie dus eigenlijk al aankomen?
3: Dat zagen we al aankomen. Alleen, ja, je zit wel voertuigen, die hebben over het algemeen een lange levensduur. Van soms wel 30 jaar.
1: Ja.
3: Ja, dus.
1: Dat is ook weer wat om die dan niet zo duurzaam, maar die dan eerder al op de schote hoop te gooien,
3: ja,
1: toch?
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Oké, dus dat is één. Spanning omhoog.
3: Dat is één. Ander dingetje is zelf opwekken. Dus we hebben op 13 reizigersstations hebben we al zonnepanelen liggen.
1: Okay.
3: We hebben ook gekeken van, is het eventueel mogelijk om langs de metrobaan zonnepanelen te leggen? Nou, daar hebben we dan bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam voor nodig, want dan zit je in de openbare ruimte.
1: Ja, Wim, ik hoor iets wat we moeten gaan regelen.
4: Nou, dat klinkt als een goed idee inderdaad.
1: Nou, gelijk. VVD is al binnen.
4: Dat gaat net of wat snel, maar ik vind zeker, het is zeker om te onderzoeken. Want ik, ja,

0: Als we die ruimte toch niet anders kunnen benutten, laten we daar dan dat dan op die manier doen. Dus op het moment dat we het opwekken en meteen ook kunnen gebruiken, ja, dat is natuurlijk het allerbeste. Hoeft niet op te slaan, dus dat lijkt me een mooie. Okay. Mag ik nog een vraag stellen? Want
1: natuurlijk.
0: Ja, ik hoorde net Wil zeggen, hij zei, die spanning omhoog, en maar kunnen de voertuigen dat aan? Nou ben ik sinds maart elektrische autorijder en ik kan hem snel laden en ik kan hem langzaam laden, zeg maar. Snel laden vind ik zo prettig. De accu schijnt dat niet altijd even prettig te vinden. Maar wat vergt dit van de gedrag? Want in principe, als ik een beetje plan, kan ik het beste altijd die trage lader gebruiken, zeg maar. En dat is ook goedkoper. Hoe kun je mij prikkelen, of hoe kun je mensen prikkelen in hun gedrag? Dat ze dat de juiste vorm kiezen.
1: Ja. Maar die tram die rijdt gewoon, toch?
2: Die, ja, die rijdt
1: hoeft
2: gewoon
1: niet geladen te worden, dat scheelt.
2: Nee.
1: Ja. Maar dat is wel, ja.
0: Nee, maar heeft dat bijvoorbeeld gevolgen voor als je die bus wil laden? Als die bus niet de hele dag kan rijden, dan moet die misschien tussendoor snel geladen worden, ja, of niet? Dus dat is meer wat ik
2: bedoel. Dat is wel een goed punt, inderdaad. Ja. Want we zijn inderdaad aan het kijken, Brechtje zei het net al, om te kijken of we bussen kunnen laden vanuit het tractienet. En dat kan, maar we willen natuurlijk ook dat de meter blijft rijden. En die bus vindt het niet erg als die heel even iets minder laat. Hè, dan hoeven we niet constant te snel laden. Dan kunnen we dat ook best wel even wat minder doen.
1: Ja.
2: En op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de metro gewoon blijft rijden. En dat toch die bus tussendoor wordt opgeladen.
1: Ja. Ja.
0: Eén dingetje, ik ben geboren in Doetinchem, maar ik heb lang in de buurt van Arnhem gewoond, waar ze de trolleybussen hebben natuurlijk. Zit hier nog iets leuks op, of moeten we het daar niet over hebben?
1: Ja. Ja. Brechtje steekt de vinger op. Het leuke is overigens, even voordat Brechtje te antwoorden, we hebben een aflevering gemaakt met de trolley koning van Arnhem. Dus ga die vooral luisteren. Moet je even naar New Business Radio Listen Today Lead Tomorrow zoeken. En dan vind je de aflevering. Maar Brechtje, trolleybussen in Amsterdam, dat zou wat zijn. En die Arnhemmers, die zouden echt zich helemaal het schompers lachen volgens mij.
3: Ja, terwijl ik heb begrepen dat daar in het verleden in Amsterdam ook naar gekeken is. Dat daar onderzoeken naar gedaan zijn. En dat de politiek ervoor gekozen heeft om geen trolleybussen te doen. Destijds, hè?
1: Ja, destijds. Voor jouw tijd, Wim.
3: Nee, het leuke is, ook zo'n oplossing klinkt heel erg simpel. Want we hebben natuurlijk al die traminfrastructuur al door de stad liggen. Dus je denkt, een trolleybus eronder.
1: Hup, even boven een dingetje er tegenaan.
3: Even tegen die leiding aan en je kan rijden. Maar zo simpel is ook dat niet, want de bovenleiding van de tram is alleen maar de plusspanning van de elektriciteit. En die min moet je ook ergens kwijt. Dat gebeurt nu via de rails.
1: Ah.
3: En de trolleybus, die heeft dus eigenlijk dan weer een extra kabel nodig.
1: Ja.
3: Er zitten altijd haken en ogen aan, helaas.
1: Ja. Het is een goed idee, maar het heeft iets meer voet en aarde.
3: Ja.
1: Wil, voordat we nummer 3 vergeten. Wat dus 1 is spanning omhoog. 2 is opwek langs het tracé van waar jullie rijden. Wat is 3?
2: Het derde is energie die anders verloren zou gaan, om die toch te benutten. En een van de dingen die we daarvoor gaan doen is dat we op een aantal gelijklichtstations gaan we zogenaamde terugwinunits gaan we plaatsen. Okay. En die gaan de remenergie die anders in grote kachels die op het dak van de metro en de tram liggen omgezet wordt in warmte, gaan we terugleveren aan het elektriciteitsnet.
1: Kijk.
2: Waardoor we die energie nuttig kunnen gebruiken.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, klinkt zo logisch, hè? Want als ik mijn gas loslaat van mijn elektrische auto, gebeurt dat ook. Maar ja, bij trams zal dat iets ingewikkelder in elkaar zitten, denk ik. Zeker omdat je natuurlijk trams hebt rijden die al 10 jaar of 15 jaar rijden.
2: Ja, maar die trams zijn in staat om dus energie terug te leveren. Maar er moet wel een andere tram of metro in de buurt zijn die dit kan gebruiken. Als dat niet zo is, dan wordt het omgezet in warmte en is het verloren.
1: Ja.
2: En die energie die willen we terugwinnen. Dat is ook al in gang gezet. We hebben al 4 van die systemen besteld en die gaan we volgend jaar gaan we die installeren.
1: Ja. Nou is het zo, Wim, dat jij, zeg ik even, want moet je me maar even corrigeren, een motie hebt ingediend in de gemeenteraad die unaniem is aangenomen. Dat gebeurt ook niet heel vaak, denk ik. Zeker niet omdat jij in de oppositie zit. En zeg ik maar even, dat weet ik eigenlijk niet eens.
0: Ja, zeker, klopt.
1: En in die motie, je moet zelf maar even zeggen, wat vraag je eigenlijk in die motie?
0: Nou ja, eigenlijk komen we met elkaar, zijn we het erover eens. Nou, dat netcongestie een grote impact heeft op de stad Amsterdam. Dat het heeft zijn reflectie op de economie. Dat heeft ook op de maatschappij. En als we dat dus weten, wat kunnen we dan doen? Als we zien dat er elektriciteitsnetten liggen in de stad, die van ProRail en van het GVB, die ons kunnen helpen om die netcongestie op te lossen. Nou, wat zouden we dan kunnen doen? En dan zouden we dus eigenlijk, dan vragen we dus dat de gemeente zich gaat inzetten om het GVB actief te ondersteunen. Om een bijdrage te leveren om die netcongestie op te lossen. En dat er ook dat we de vervoersregio Amsterdam vragen om een netwerk op te bouwen en kennis uit te wisselen. Hoe mooi zou het niet zijn als we in Amsterdam dingen hebben uitgevonden en dat ook in Utrecht of in Rotterdam gebruikt kan worden. Ja. En laat Rotterdam trouwens ook iets bedacht hebben wat ons inspireert.
1: Ja, want we hebben al ook weer een aflevering gemaakt met de RET en daar gebeuren ook weer spannende dingen.
0: Ja.
1: Oké, dus even los, dat ik het goed snap, hè? Los van dat het GVB bezig is om hun eigen netcongestieprobleem op te lossen, vraagt de gemeente Amsterdam, oftewel de aandeelhouder eigenaar van het GVB, aan het GVB. Dus dat is niet een vriendelijke vraag, maar dat is een soort van, tuurlijk is het een hele vriendelijke vraag, maar ook met enige macht erachter. Zeggen jullie, help ook de stad zelf met de netcongestie. Dus de burgers, dus de bedrijven, dus alle instellingen die er zitten.
0: Ja, nou, primaire taak is natuurlijk dat de GVB zorgt dat trams, bussen, metro's rijden en mensen vervoeren. Maar als er nog infrastructuur is die onvoldoende benut is en die ook gebruikt kan worden voor doeleinden waar we de stad mee helpen, dan moeten we dat niet nalaten.
1: Oké, nou en hoe het GVB dan vervolgens denkt, leuk, dat gaan we ook nog even fixen. Of dat ze denken, jeetje mina, krijgen we dat er ook nog even bij? Dat hoor je zo.
4: De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: Dit zijn de liedjes waar radiopresentatoren van houden. Met zo'n einde waar je gewoon lekker overheen kan kletsen. En dat je dan rustig aan kan vertellen dat het alweer een ondertussen een heel oud plaatje is. Want volgens mij draait hij al jaren mee. Maar hij is wel heerlijk. Wallpaper hoorde je van Stay Gold.
1: Company Challenge. Glenn van der Burg.
0: Wim van den Kamp van gemeenteraadslid. Daar moet ik er wel van zeggen. Want als ik zeg dat hij van Amsterdam is, dan denken mensen dat hij ambtenaar is. En dat is hij niet. Gemeenteraadslid voor de VVD. Te Amsterdam, te gast Brechtje Tettelaar van de GVB samen met haar fijne collega Wilde Jager. En Tjark de Vries is er van Structon Rail Nederland. Ja, Brechtje, dan was je lekker bezig met het oplossen van je eigen nogal uitdagende problemen. En dan komt er zo'n motie van de gemeente Amsterdam. Tevens eigenlijk aandeelhouder en de baas, de overall baas van het GVB. Het is natuurlijk allemaal heel netjes gescheiden.
2: Maar er zit nog een vervoerregio tegen. Tussen die namens de gemeente ons de opdracht geeft om het vervoer te organiseren. Dus ook dat zit weer iets complexer in elkaar.
0: Ja, zoals altijd. Maar dan komt er zo'n motie aan. Waar overigens unaniem ja voor is gestemd. Dat volgens mij, ik weet niet hoe vaak het gebeurt. Maar het zal niet heel vaak gebeuren dat iedereen het ergens mee eens is. En hoe ontvang je dan zo'n motie? Denk je dan, oh ja, tof, want dan hebben we nu ineens een vrijbrief om van alles nog wat te doen. Of denk je, oh mijn god, dit er ook nog bij.
2: Het is een beetje van alle twee. Ik persoonlijk denk, oh gaaf, uitdaging, daar gaan we onze tanden in zetten. We zijn als GVB ook bezig om een visie te maken over wat willen wij zelf nou eigenlijk op energiegebied. En daarvoor spreken we met allerlei partijen. Dus bijvoorbeeld ook met de gemeente, met de vervoerregio, met de netbeheerder Liander. En wat heel grappig is, is dat als ik spreek met mensen die met energie bezig zijn, die zeggen eigenlijk allemaal, oh GVB, je hebt al zo je handen vol aan je eigen opgave. Dus laat dat voor anderen er alsjeblieft even buiten, want je hebt al zoveel te doen.
0: Maar dat zijn de buitenstaanders.
2: Dat zijn buitenstaanders. Ja. Terwijl mensen die met openbaar vervoer bezig zijn en ook kennis hebben bijvoorbeeld van de tractienetten, die zeggen, ja, maar we hebben hier een gouden kans om iets voor de stad te kunnen betekenen.
0: Ja.
2: Ik denk zelf ook dat laatste. Maar dat betekent wel dat we inderdaad behoorlijk wat te doen hebben. En dat dat ook echt van een bedrijf als GVB iets vraagt. Want je bent niet meer alleen dan een vervoerder van mensen. Je wordt ook een soort van netbeheerder en energieleverancier.
0: Een vervoerder van elektronen.
2: Ja, ook. En dat stelt heel andere eisen aan een bedrijf.
0: Ja, Tjark.
3: Nou ja, ik wou zeggen vervoerder van vermogen. Hè. We zetten het wel eens te filosoferen. Als je Eiburg wil uitbreiden, je hebt een tram. Goh, stel je voor dat de ACM een beetje meewerkt. Dan zou je als GVB met wat slimme elektro-watertorens. En dat maak je dan een mooi slim doosje van. Kunnen zeggen, hey, kan ik zo'n woonwijk ook van stroom mede voorzien? Hè? Alleen kan het niet. Dat zijn wel concepten die nu krijgen die tractie. Letterlijk en figuurlijk. 10 jaar geleden was het nog onmogelijk. En nu krijgt dat taxi door allerlei pintere duurzame oplossingen.
0: Maar je zegt dat het was onmogelijk. Was het technisch onmogelijk of was het...
3: Was het nog even onmogelijk. Hè? Dus je moet dan met elkaar wel even de urgentie en de moed. En met name, dat is altijd respect voor iedereen die hier bij mij aan tafel zit. Je moet bestuurlijk ook je nek uitsteken. En dat valt niet altijd mee.
0: Nee.
3: En zeker in een stad als Amsterdam. Maar daar zijn een heleboel dingen belangrijk. Ja, en ga dan maar even de goede prioriteit eruit kiezen. Dat vraagt moed en uithoudingsvermogen.
0: Ja. Brechtje, kijk jullie even allebei aan. Hoe kan dit eruit zien? Want het vraagstuk is natuurlijk mega groot. Want het kan iemand aan de ene kant van de stad zijn. Kan het een bedrijventerrein zijn die zegt, ja, hallo, we willen hier uitbreiden. Het kan niet meer. Het kan een nieuwe woonwijk zijn. Het kan een woontoren zijn. Het kan er wordt nog een kleine tunnel gebouwd op de Zuidas. Waarvan je ook kunt afvragen, hebben ze daar genoeg nagedacht over of ze wel genoeg stroom hebben. Weet je, er is zoveel waar je een bijdrage zou kunnen leveren. Waar begin je dan überhaupt?
2: Nou, het begint natuurlijk met de principiële vraag. Wil je een rol spelen voor die stad en dus anderen dan je eigen bedrijf van stroom voorzien?
0: Ja.
2: Daar begint het al mee. En vervolgens ga je kijken als het antwoord daarop ja is. En volgens mij is de houding van GVB daar in de basis positief. Willen we dat dan voor iedereen of maken we ook daar keuzes in? Kijk, en GVB is primair een OV-bedrijf. Dus vervoer is onze core business.
0: Yeah.
2: Ik heb nu een voorstel aan onze directie in voorbereiding om inderdaad daarin keuzes te gaan maken. Wanneer doen we iets wel, wanneer doen we iets niet? En in ieder geval voor de korte termijn hebben we gezegd, het moet passen bij het GVB... Het bedrijf dat het nu is en de strategie die we nu hebben. Dus we focussen met name op dingen die gerelateerd zijn aan vervoer.
0: Okay. Dus die woonwijken, die Eiburg, die extra torens die we daar gaan bouwen ongetwijfeld, die gaan jullie niet aansluiten?
2: Op de korte termijn niet. Maar voor de toekomst zijn dat wel de dingen waar we ook naar kijken. Maar voor de korte termijn focussen we ons op sowieso kleinere aansluitingen. Want dit is voor ons ook iets nieuws. Dus we willen ook even gaan oefenen van wat komt daar in vredesnaam allemaal bij kijken. Wat hebben wij allemaal te organiseren om dat te kunnen doen. Ja. Om dat op een goede manier te kunnen doen. En een van de dingen waar we nu bijvoorbeeld naar kijken is iets heel kleins. Maar op Centraal Station, daar staan, dat noemen ze wayfinding borden. Dus een hele grote zuil waarop staat, dit is perron A, B of C van de tram. Zodat mensen weten van nou daar moet ik zijn. En op één plek was er geen aansluiting om zo'n bord neer te zetten.
0: Okay.
2: Daar zijn we nu in gesprek om vanuit GVB de stroom voor zo'n zuil te gaan leveren.
0: Okay, dus dan worden jullie de netbeheerder voor de aansluiting van de zuil die aangeeft waar jullie eigen trams rijden. Wow.
2: Ja.
0: Okay, dan snap ik hem. Ja.
4: Nou, we zijn ook aan het kijken hoe we dan dat invulling kunnen geven. Want je zegt natuurlijk, we moeten dit gaan realiseren. En dat willen we dan ook zelf gaan uitproberen. En daarom zijn we bij ons bij de werkplaats een heel innovatielab aan het inrichten. Waar we zulke soort technieken allemaal kunnen gaan uittesten. Waarbij we ook andere partijen betrekken. Ook hogescholen en universiteiten hebben we daarbij aangesloten. Start-ups van de TU Delft. Om zulke soort componenten die er soms ook nog niet zijn, om die te ontwikkelen.
0: Ja, ja.
4: En daar ook uit te testen.
0: Ja. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je ook dingen moet afspreken. Technisch moet afspreken. Van wie krijgt prioriteit als when the shit hits the fan, om het zo maar te zeggen. Ja, dan is het wat minder erg dat het bordje verlicht is dan dat de tram rijdt.
4: Nou, dat gaf ik natuurlijk net ook al aan. Want de metro moet blijven rijden. Dus ja. De bus die moet dan maar even iets minder laden. Dat is niet zo'n probleem. Maar de metro moet blijven rijden.
0: Ja, en, maar er moet wel intelligentie dan in het systeem zitten.
4: Precies, ja.
0: Ja, want een groot gedeelte van ons energienet, zeker thuis, is dom als wat. Die geeft gewoon energie en die geeft geen voorrang. Maar mij thuis in ieder geval niet. Ja. Is het stopcontact niet zo slim dat hij zegt, ja, wacht eens even. Die wasmachine die kan wel even een tijdje wachten.
2: Bij ons ook nog niet. Maar ook dat zijn natuurlijk dingen waar we naar aan het kijken zijn. Want je ziet omdat dat hele systeem, het gaat niet meer alleen de metro of alleen de tram bedienen. Het wordt een veel complexer systeem. Dan kun je niet anders dan daar ook een stuk verslimming op zetten. Dat het automatisch die energie de goede kant op gestuurd wordt.
0: Ja. Tjark, ik zei het net ook al even. Het leuke is dat je vanuit Structon loop je natuurlijk in heel Nederland op allerlei plekken rond.
4: Ja.
0: We hebben wel een leuke aflevering met de RET gemaakt. We hebben een leuke aflevering over de trolleybussen gemaakt en de kansen die daar zijn. Als je nou dit hoort en je neemt die motie even in je achterhoofd. Wat is dan het eerste waarvan jij aan denkt? Van nou, die kansen die zie ik in Amsterdam.
3: Nou ja, het belangrijkste is dat er bestuurlijk draagvlak is om te bewegen. Weet je, want uiteindelijk, je kunt wel een briljante technische oplossing hebben, maar als er bestuurlijk geen ruimte is, geen draagvlak is, dan gaat het niet werken.
0: En ja.
3: Wil heeft zijn eigen laboratorium en Brechtje gaat in die motie schrijven van hoe gaan we die visie ontwikkelen? Stap voor stap voor stap. Nou, de RET, of 010, je mag er niet zoveel over zeggen natuurlijk in Amsterdam. Maar daar lopen ze op dat front met die slimme, laten we onze energiebank. Nou, daar zijn we net even iets eerder. Utrecht.
0: Ja, dan moet je wacht even, want nu ga je, je moet die hele aflevering van de RET luisteren, superleuk. Maar even heel snel, die energiebank in Rotterdam.
3: Dat staat eigenlijk zo'n watertoren, die doet het. En die is heel slim. Als er even iets meer trams rijden, dan laat hij wat vermogen los. Nou, en in de tussentijd laat hij gewoon weer bij. En dan gaat, dat is eigenlijk een mooie golf van in de tijd dat er weinig trams rijden, laat de batterij op. En als er weer veel rijden, dan laat hij weer los. Dat staat op een punt waar nogal wat in de dienstregeling flexibiliteit gevraagd wordt. Richting een zeker stadion. Dus daar heb je wel eens pieken en dalen.
0: Waar wel eens concerten
3: zijn. Ja, daar heb je ook veel voetbal. Er zijn natuurlijk veel voetbalconcerten. Dus dat heb je dan. Maar goed, dus in die zin. Maar in Utrecht gaan we zo'nzelfde Pinter dingetje weer voor de bussen gebruiken. Want daar komen natuurlijk ineens een heleboel bussen tegelijk. Die moeten allemaal tegelijk laden. En dan zijn ze weer weg. En dan komen ze tegelijk en weer gelijk laden.
0: En, ja. En de bussen in Utrecht, hè, dat is een nieuwe concessie. En die bussen die moeten allemaal elektrisch
3: die
0: worden.
3: Allemaal alleen, snel geladen worden. En dat moet allemaal weer tegelijk. En dan hebben ze ook een tram. Weet je, dus dat is allemaal. En zo heeft elke stad zijn eigen slimme grid nodig. Om het laden, de snelheid, de vervoersmodaliteiten af te stemmen. En dat is gewoon ook een hele gave elektronische en puzzel. En dat is ook al vaak even wat complexer. Het is niet een rotondetje neerleggen. Het is even elektronisch, elektrotechnisch. En dat maakt het vaak ook wat lastiger te begrijpen zomaar. We hadden net even de discussie over snelladen versus ga je nou van 600 naar 750 volt. Dat zijn al gelijk ingewikkelde dingen. Gelijke wisselstroom. Dat zijn al even dingetjes. Moet je allemaal weer slimme dingetjes tussen zetten. Ja, en dan denken de gewone mensen, denken, ja, als dit maar doet.
0: Ja,
3: als
0: ja,
3: hij
0: ja.
3: het maar doet en als hij maar rijdt. Ja,
0: en dat is natuurlijk wat we gewend zijn. Hè?
3: Ja.
0: Het doet het gewoon altijd.
3: Ja.
0: Ja, maar dat is helaas niet meer zo. Je moet er toch een beetje verstand van zien te krijgen tegenwoordig. Ja, we gaan even naar Wim.
5: Ik wil nog wel een dingetje. Er werd net iets gezegd over die plek waar concerten gegeven. De Johan Cruijff Arena natuurlijk. Maar ook daar doen ze mooie en interessante dingen. Bijvoorbeeld dat ze daar een grote batterij hebben neergelegd. Dus als er nou eens een keer een concert is. Nou laten we dan. Dan kunnen ze dat helemaal zelf voorzien en doen. Of een voetbalwedstrijd. Dan kunnen ze die accu daar gewoon gebruiken. En okay. Nou ja, dat moet je dus ook interessant maken voor ondernemers, voor bedrijven om mee te doen. En alle organisaties moeten hierin samenwerken.
0: Ja, en het interessante van die plek, ik kom er zelf ook nog wel eens als ik een leuk concert heb, is dat daar zo'n beetje alle concerthallen van Amsterdam bij elkaar op dezelfde plek zijn gezet.
5: Ook nog eens even.
0: De Arena, de Ziggo en de AFAS Live. En die zijn meestal ook allemaal nog eens een keer tegelijk klaar. Waarvan ik dan ook
5: dat is weer
0: verkeerstechnisch denk, had je misschien iets anders moeten plannen. Maar qua elektriciteit zou je dat natuurlijk ook, moet je daar misschien in de toekomst ook wel rekening mee gaan houden.
5: Ja, als de batterij opgeladen is in de Johan Cruijff Arena. En ze gebruiken dat in de Ziggo Dome. Nou, dan is dat prima, toch?
0: Als ze daar onderling een goede afspraak over hebben gemaakt. Hè, want dat moet ook dan maar eens even gebeuren.
5: Als Ajax speelt, dan moet er natuurlijk gevoelde energie zijn.
0: Brechtje, ik doe even een laatste rondje. Zodat we allemaal toch nog even met knik in de knieën weggaan. Jullie gaan enorm helpen. Super tof. Maar we hebben het nu over het hier en nu. Over de komende 2-3 jaar, dan gaan jullie voor verlichting zorgen in het net. Hartstikke fijn. Maar we weten ook dat we met het hele land van het gas af moeten. Wat we nu mondjesmaat aan het doen zijn. Maar als we dat allemaal ook nog over dat elektriciteitsnetwerk en over jullie netwerk heen moeten gaan sturen. Dan hebben we een nog veel grotere uitdaging. Daar krijg ik een beetje knik in de knietjes van. Moeten we daar nu ook al niet mee bezig zijn? Moeten we daar niet al op voorbereiden en jullie ook in dit geval?
2: Zeker. En de keuzes die je maakt in de warmtetransitie, zoals ze dat dan zo mooi noemen, die hebben direct invloed op je elektriciteitsvraag. Dus ook in de warmtetransitie kun je andere keuzes maken dan alleen maar, we stoppen alle wijken vol met warmtepompen. Want dat is een beetje de standaard wat mensen nu snappen.
0: Ja. Hoor ik jou zeggen, de uitdaging. Wat nu misschien niet goed gaat, is dat we zeggen, we laten het aan alle individuen met hun eigen huis over. Terwijl je daar eigenlijk veel slimmer over na zou moeten denken. Want je bent eigenlijk nog veel meer netcongestie en veel meer dan we ons nu kunnen voorstellen aan het creëren.
2: Ja, in algemene zin, alles wat we aan het doen zijn vraagt alleen maar steeds meer energie. Veelal in de vorm van elektriciteit, maar er zijn nog veel meer vormen. En we moeten heel goed met elkaar kijken, welke vorm kunnen we nou het beste op welke plek inzetten. En elektriciteit is er daar één van, maar er zijn er meer.
0: Ja, Wim, meer regie als we het over de toekomst hebben, hoor ik Brechtje zeggen.
5: Regie, dus daar kan de gemeente Amsterdam, moet de gemeente Amsterdam, zou ik haast zeggen, zo'n rol pakken om al die verschillende partijen aan tafel te krijgen om dit op te lossen. Inderdaad.
0: Gebeurt dat genoeg?
5: Te weinig. Dus wat mij betreft.
0: Komt een nieuwe motie aan van Wim. Van de kamp.
5: Ja, of van anderen. Maar in ieder geval wat we met elkaar. In ieder geval alle goede ideeën die er zijn. Dus leg nou zonnepanelen langs metrolijnen.
0: Die gaan we hierna wel even inkoppen.
5: Dat is een inkoppertje.
0: Die staat op het lijstje. We gaan straks snel nog even een bakje koffie drinken. Dan gaan we deze in ieder geval regelen.
4: Maar ik ben een hele goeie.
0: Ja, toch?
4: Ja, dat gaan we zeker doen. Ja.
0: Laatste woord is aan Tjark. Tjark de Vries. Kijkend naar de toekomst. Krijg je dan ook knik in de knietjes of denk je dan, dat fixen we wel, komt goed?
3: Nee, ik krijg zeker geen knikkende knietjes. Hè. Ik geloof dat de dieselmotor kwam in 1906 op het podium. 1906. Dus we hebben alleen overal meer snelheid. Dus ik zie vooral in pinterheid en bestuurlijke moed. Daar kijk ik naar uit. Het niet fossiel leidt ook tot een enorme meer verhoging van leefbaarheid. En daar moeten we enorm op in blijven zetten. Ja. En dan, het is gewoon pinter. Weet je, in die elektrotechniek zit zoveel pinterheid, die hebben we nog niet bedacht. En daar moeten we volle bak op door. En dat vraagt ook experimenteren. En ik denk dat we dan binnen nu en 10 jaar een enorme shift voorwaarts maken.
0: Mooi. Nou, wat mooi mogelijk. Oh, Wil.
4: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is om dat we proberen het verbruik en het opwek om dat wat meer op elkaar af te stemmen. Dat we daar ook eens beter naar kijken.
0: Ja, dat is een hele goede.
4: Ja.
5: Ja. Ja, dat feit dat we gewoon gewend zijn dat het dat altijd maar doet. En dat je gewoon maar inderdaad voor individuen je wasmachine aanzet als je er zin in hebt. Of voor bedrijven om maar je productie gewoon te starten als je er zelf zin in hebt.
4: Nou, ik denk dat daar ook hoop te winnen valt nog.
5: Mooi zo. Ik dank jullie allemaal zeer. We hadden nog uren door kunnen praten. Maar ja, dat is een beetje mijn beperking die ik heb. Hè. Wij hebben ook een soort netcongestie op de zender. We hebben gewoon uren. En als het uur voorbij is, dan gaan we weer door naar het volgende. Fijn dat jullie er allemaal waren. Wim van den Kamp, gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Succes met je goede werk. Op naar de volgende motie. Brechtje Tettelaar en Wilde Jager van het mooie bedrijf GVB. En Tjark de Vries van Structon Rail Nederland. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Company Challenge. En ja, luister al die andere afleveringen ook even, want er valt weer een hoop te leren. Tot de volgende.
6: Dit is New Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste redenen om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads, familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
9: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
11: Alle energie uit je lijf is weg. De accu is leeg. Door uitputting. Dat is burn-out en heeft allerlei gevolgen. En dat is dat Nooit Meer Burn-out boek geworden. Over gezond blijven, omgaan met werkdruk. Hoe kan ik vitaal blijven? Hoe kan ik mijn accu vullen?
0: Dit is Jong en Ondernemend.
6: Bijna 2 miljoen Nederlanders lopen jaarlijks het risico op een burn-out. En ik weet hoe dat voelt. Ik kreeg zelf een burn-out, het sloeg in als een bom en het veranderde mijn leven compleet. Maar die zware tijd bracht me ook inzichten die ik graag vandaag met je wil delen. Daarom praat ik met psycholoog Anita Roelands, de expert op het gebied van burn-out en herstel. Ze schreef 4 boeken, waaronder de bestseller Nooit meer burn-out. En ze helpt al 25 jaar mensen die vastlopen in hun werk of leven om weer grip te krijgen op hun energie en balans. Hoe weet je of je echt tegen een burn-out aan zit? Wat moet je doen, maar vooral niet doen om te herstellen? Hoe herken je de signalen? Hoe kom je weer uit een burn-out? En hoe lang duurt dat eigenlijk? Anita deelt haar praktische inzichten vanuit haar 25 jaar ervaring die je direct kunt toepassen. Inzichten die je leven kunnen veranderen.
12: Dit is Jong en Ondernemend.
6: Ha, Anita, van harte welkom.
11: Ja, dankjewel.
6: Als jouw tante Gerda uit Dokkum nou aan jou vraagt, Anita, wat is nou een burn-out? Wat zeg jij dan?
11: Ja, dat het een volledig niet meer functioneren is. En door uitputting, alle energie uit je lijf, uit alle cellen van je lichaam zijn, is weg. De accu is leeg. Dat is burn-out en heeft allerlei gevolgen.
6: Burn-out lijkt de afgelopen 10 jaar bijna als een soort epidemie over ons Nederland te komen. Hè? Over ons land te komen. Hoe kijk jij daarnaar?
11: Ja, dat het overdreven is. Okay. Dat het een beetje opgeblazen wordt door de media. Want als je naar de cijfers kijkt, stijgt het maar een heel klein beetje sinds 2014. Alleen, er is meer kennis over. Er wordt meer over gesproken. De media heeft de aandacht. De wetenschappers hebben de aandacht op. Dat is allemaal veranderd. Allemaal nieuw. En de jongeren. En dat is natuurlijk ook wel frappant. Waar iedereen van schrikt. Dat je zo jong dat al kunt hebben. Want het was meer belegd misschien voor wat oudere mensen. En ja, dat is wel verschoven.
6: Anita, wat is nou het allergrootste misverstand over burn-out?
11: Dat het tussen de oren zit.
7: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
6: Anita, ik wil graag alles van je weten over burn-out. Hoe dit eventueel te voorkomen is of te genezen is. Maar ik wil jou als persoon ook even beter leren kennen. Mm-hmm. Wat doe jij precies? Hoe ben jij specialist geworden op dit gebied?
11: Ja, al heel jong was ik geïnteresseerd in stress. Al tijdens mijn studie. Dus dat had gewoon mijn aandacht wel. En tijdens het afstuderen ben ik dus overspannen geraakt. Dat wist ik niet. Ik was gewoon moe. En achteraf bleek dat ik ook nog wel Pfeiffer ergens heb gehad. Ik weet niet wanneer. Ben gewoon doorgegaan. En ik had wel een puzzel. Hoe zit het met energie? Hoe zit het met grenzen? En hoe kan dat nou dat ik was heel enthousiast. Waarom ben ik dan zo moe? He, dus dat waren echt wel vraagtekens.
6: Ja, en dat was op jonge leeftijd al.
11: Dat was op jonge leeftijd. En gaandeweg toen ik na een paar banen zelfstandig ben geworden met Roelands coaching. Toen ben ik mensen gaan begeleiden met stress.
6: Dus je bent toen individueel mensen gaan coachen en begeleiden.
11: Ja.
6: Dat was nu al 25 jaar geleden. Hè?
11: Ja.
6: Hoe is het verder gegaan?
11: Langzaamaan werd stress ook wel burn-out in de maatschappij. Dat werd bekend. Dat was een naam, kreeg het opeens. En in mijn praktijk merkte ik ook dat mensen uitvielen. Niet alleen maar stress hadden, maar heel veel last hadden. Heel moe waren. En ja, die vermoeidheid, dat was heel helder, heel duidelijk. En nou ja, toen ben ik op een gegeven moment gaan bundelen. Alles wat ik mensen meegaf aan kennis, oefeningen. En dat is dat Nooit meer burn-out boek geworden. Een boek waarin je van A tot Z eigenlijk meegenomen wordt van een burn-out. Hè? Van wat is het eigenlijk überhaupt? Dus dat je dat een beetje doorkrijgt. Maar waarin je dus heel veel herkent van jezelf. Maar ook wat staat je te doen? In 3 stappen. Basis, bewust, bekwaam. Basis gaat over energie. Hè? De accu vullen. Bewust gaat over, ja, hoe is het zo gekomen en wat kan ik doen en hoe zit het met werk of met studie oppakken. En bekwamen in stressmanagement en hoe ga je nou om met de dingen in je leven die toch blijven. En hoe kan je dan toch met een goed lijf gewoon je leven leven.
6: Nou, heel interessant. Daar heb ik straks nog een fix aantal vragen over. Hoe heeft je boek het gedaan? Hoe werd het opgepakt?
11: Ja, heel goed. Dat is heel goed gegaan. Ik zit nu aan de 10e druk. Het is sinds 2012 op de markt en het wordt nog steeds uitgegeven en gelezen. Dus het gaat heel erg goed.
6: De 10e druk alweer? Ja. Hoeveel zijn er dan ongeveer van verkocht?
11: 12.000. Zo. Ja, dat is wel een goed boek. Ja.
13: En wat ik begreep is dat het een van de standaardwerken in Nederland is op het gebied van burn-out preventie.
11: Ja. Preventie, burn-out herstel. Ja, preventie.
13: Sorry,
11: ook
13: herstel.
11: Zeker. Het is
13: nee, maar echt burn-out herstel puur op basis van de ervaringen die je had in de gesprekken. Dus heel erg vanuit de praktijk
11: opgetekend.
13: Vanuit
11: de praktijk, ja.
13: Je zegt dat je gebruik maakt ook van wetenschappelijke tips vanuit de praktijk.
11: Ja.
13: Ja, wat bedoel je daarmee?
11: Wetenschap. Okay. Allebei. Ja, ik merk dat de wetenschap was nog helemaal niet zo ver met onderzoek doen naar burn-out. Dus je best wel overal alles vandaan moeten halen om een onderbouwing te vinden of om überhaupt handvatten te vinden. Maar ik merkte in de praktijk dat er ook heel duidelijk iets aftekende. En dat bedoel ik met die drie stappen. Dat je niet eerst therapie moet gaan bedrijven, maar eerst iets met die vermoeidheid van mensen te doen hebt. Dat komt echt uit de praktijk. En daar vind je dan wel weer ondersteuning bij uit de theorie of uit de wetenschap. Dus zo gaat het een beetje heen en weer. Dus ik vertaal zeg maar wetenschap naar praktijk. Maar de praktijk heeft zeker voeding ook voor wetenschap, merk ik. Zeker bij dit onderwerp.
13: Zeker. Jij hebt natuurlijk de afgelopen 25 jaar ontzettend veel mensen geholpen. Wat zijn nou, als je dat kort wil opsommen, de meest gestelde hulpvragen?
11: Oh ja. Ja, de eerste is altijd, heb ik het? Hè? Heb ik burn-out? En hoe kom ik hier zo snel mogelijk van af? Vooral zo snel mogelijk, ja. Dus dat mensen zitten toch in een soort nog in de rush van quick fix, zo snel van afkomen, door willen gaan. En ja, dus komen ook met diezelfde soort vragen aanzetten.
13: Heb jij een geheim in jouw werkwijze?
11: Nou, dat is inmiddels al lang geen geheim meer, want het staat ook gewoon in het boek. Maar ik denk wel dat bij mij belangrijk deel van hoe ik begeleid is dat ik dus niet meteen begin te therapieën. En dat is denk ik steeds meer common good ook wel geworden. Maar dat het heel erg eerst gaat om het lichaam, de accu vullen. En dan zeker ook de therapeutische kant. Maar een ander deel van het geheim is denk ik ook wel mensen begeleiden totdat ze weer helemaal 100% terug zijn op het werk. Omdat in die reïntegratie gebeurt ook nog zoveel, kan nog zoveel terugval zijn. En dat hoort er gewoon bijna bij. Dus dat je daar niet moedeloos van raakt of afhaakt of een andere baan gaat zoeken, dat is allemaal belangrijk om om daar mensen ook in bij te staan.
13: Jij geeft veel 1-op-1 hulp. Hoe ziet een gemiddelde klant van jou eruit, om mij een beeld te geven?
11: En dan bedoel je wat voor soort
13: Ik bedoel eigenlijk wat voor soort cliënten heb jij? Noem je het cliënten of noem je het patiënten?
11: Cliënten. Ze zijn een beetje vanaf dat ze aan het werk zijn. Dus zeg 25 of zo. Jong en ondernemend. Ja, ook ondernemers. Tot aan pensioengerechtigde leeftijd. Dus wel alle leeftijden. Net iets meer vrouwen dan mannen.
7: Dit is Jong en Ondernemend. De podcast.
13: En nou wil ik even de diepte in. Dus even wat concreet aftasten. Wat nou het verschil is tussen overspannenheid, burn-out, stress. He, dus even wat concrete tips. Ik vind burn-out persoonlijk best een containerbegrip. Je hoort er zo ontzettend veel over. Wat is nou het verschil tussen, laat ik zeggen, een overspannenheid en een burn-out?
11: Ja, dat is een veelgestelde vraag. Het ligt in elkaars verlengde. Burn-out is erger, laten we zeggen. Erger qua de effecten van die diepe uitputting. Zelfs zodanig dat je eigenlijk niet meer kunt functioneren. Dat lukt gewoon niet meer. En als je al probeert om te functioneren, dan krijg je eigenlijk weinig voor elkaar. He, dus dat je achter de laptop zit en dat er niks meer binnenkomt. Of dat je gesprekken gewoon niet lang meer volhoudt. Of dat het een hoor in het andere uit. He. Of dat je merkt dat je op de fiets gaat en niet meer weet waar je naartoe wilde. Het kan allemaal van kwaad tot erger. Overspannen is eigenlijk de fase daarvoor. Dus dan kan je nog net aan misschien functioneren. Hè? Je zorgt dat je naar je werk toesleept of je studieboeken opent of whatever. Maar ja, dat krijg je dan nog een beetje voor elkaar, maar je slaapt al slecht. Hè? Dus het begint al wel te haperen.
13: Als je nou de verschillende fases op weg naar het ergste, naar de burn-out, zijn die zo te benoemen?
11: Ja, dat kan je wel benoemen, ja.
13: En hoe zou je dat
11: dus daarvoor, doen? Voor de overspannenheid zit eigenlijk overwerkt. Hè? Dus dat je gewoon heel moe bent en allerlei, maar weinig klachten nog. Maar dat je gewoon heel moe bent en je overal naartoe sleept. En dan heb je nog de fase daarvoor. Daar wil ik eigenlijk liever mensen al alert op hebben. Dat is gewoon lichte signalen die je elke dag wel hebt.
13: Wat zijn die?
11: Bijvoorbeeld licht geïrriteerd of dat je minder kan concentreren. Of dat je gaat piekeren of negatievere gedachten krijgt. Of minder zin hebt om dingen op te pakken of aan te gaan. Dus dat zijn signalen van elke dag. Die kennen we allemaal wel.
13: Dus dat is het allereerste stadium?
11: Dat is het allereerste, ja.
13: Daarna heb je?
11: Ja, overwerkt. Dus dat die signalen alsmaar aanblijven.
13: Ja, en dan de overspannen.
11: En dan overspannenheid. Dan ga je ook echt wel klachten krijgen. Dus dat zijn niet alleen maar signalen. Dan ga je piekeren, slecht slapen, rugklachten. Loop je bij de fysio daardoor. Hè? Dan denk je dat het alleen maar fysiek is. Of dat het niks met elkaar te maken met burn-out. Of met, laten we zeggen, met energieverlies te maken heeft. Want dat kan je dan allemaal nog als afzonderlijk zien. En bij burn-out word je echt gepakt. Hè, dan kan je er niet meer onderuit. Dan kan je echt niet meer daartegen in gevochten komen. Dus dan sta je stil.
13: En die vraag die jouw cliënten dan stellen, hoe lang duurt gemiddeld een burn-out? Gemiddeld.
11: Ja, een echte burn-out is toch wel zeker wel 9 maanden, merk ik. Er wordt wel gezegd tussen 6 en 9 maanden. En dat herhaal ik ook best wel vaak. Maar ik merk gewoon in de praktijk dat als je echt helemaal terug wil zijn in je leven. Dat je alle onderdelen van je leven weer hebt kunnen oppakken. Gewoon met veel energie. Nou, dan ben je zeker 9 maanden verder.
13: Ik kwam een heel interessant ding tegen in jouw boek. Anders dan dat ik dacht. Is burn-out nou psychisch of is het fysiek? Ik dacht namelijk altijd per definitie psychisch.
11: Ja, het wordt ook onder de psychische klachten geschaard. En dat vind ik best verwarrend voor mensen. Daarom komen ze ook verward binnen, heb ik het idee. Nee, het is de uitputting, dus de symptomen, de ziekte zelf, zou ik zeggen, is lichamelijke uitputting. Dus die cellen zijn helemaal leeg, hè? De mitochondriën hebben geen energie meer, zeg maar. En het brein is mistig. Maar daar is ook de energie niet voor, om dat goed te... En er is te veel afval, zeg maar, in het lichaam, dat niet goed weggewerkt wordt, omdat er te weinig rust is genomen. Dus dat is heel fysiek, maar de oorzaken die liggen dan wel weer psychisch wellicht. Of er ligt echt een ziekte onder, dat kan, die heel erg ondermijnend is voor het lichaam, voor de energie, de accu. Maar los daarvan, stel dat er geen, als je echt de pure burn-out neemt, dan zijn de oorzaken psychisch of werkgerelateerd of live events. Hè? Dus het hoeft niet altijd per se in jouw karakter te zitten. Maar
13: een live event kan zijn een scheiding, het overlijden van...
11: Ja, overlijden.
13: Een familielid.
11: Ja, of geboorte ook, of verhuizing. Ja. Of, hè, dus dingen die...
13: Ja, die ontzettend veel stress geven.
11: Die eigenlijk stress geven of in ieder geval veel energie kosten.
13: Kun je ook stellen dat soms ook een optelsom kan zijn?
11: Zeker, ja.
13: Want een mens kan ook best veel hebben.
11: Ja, het is zeker een stapeling. Ja, combinatie van alles, ja. Het is nooit maar één ding.
13: Kun jij nou met je 25 jaar ervaring zeggen, wie loopt er nou de meeste kans op een burn-out? Als ik zit te luisteren nu, wanneer moet ik me het meest zorgen maken?
11: Ja, nou, als je ook een beroep hebt waar veel deadlines zijn, veel klantgerichtheid moet zijn, waar veel presentatie gevraagd wordt. Dat is cultuur, hè, of beroepen. En cultuur van organisaties kan ook meespelen. Ik zeg het maar even als eerste heel bewust, omdat mensen altijd als eerste juist met in alle interviews over burn-out, over die karaktertrekken beginnen. En die zijn al heel vaak genoemd, ambitieus en pleasend en op anderen gericht. Dus dat snap ik. Dat denk ik ook dat dat zo is. Maar ja, er zijn allerlei soorten karaktertrekken die daarvoor in aanmerking komen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als je heel veel kwetsures hebt gehad, dan is je kwetsbaarheid groot geweest. En dan ga je daar dus heel veel compensatiegedrag op laten zien. om die kwetsbaarheid te beschermen. Door bijvoorbeeld heel veel te presteren of door heel hard te werken of door te zorgen dat mensen je leuk vinden.
12: Dit is Jong en Ondernemend.
13: Met welke tips van jou, en ik weet, het zal heel kort door de bocht zijn, maar boek je eigenlijk altijd resultaat bij jouw cliënten? Welke tip hebben zij nou het meest aan?
11: Dat ze heel veel moeten ontspannen.
13: En dat is nou best verdomd lastig.
11: En dat is verdomd lastig. Dus de tips hoe, dat hebben ze heel veel aan. Dat geeft houvast. En ik denk waar mensen altijd ontzettend door gerustgesteld raken, is de opmerking dat het wel weer goed komt.
13: Ja, want op dat moment kan ik me voorstellen dat mensen dat wel horen, ja, maar niet voelen.
11: Nee, maar niet voelen. Maar wel zoiets hebben van, oké, zeg het dan maar. En dan kan je zeggen, dit doen we dus even niet. En dit wel.
13: Ja, dus je geeft ze ook vertrouwen.
11: En heel vertrouwen, ja. Ja. Want daarmee is de paniek even wat rustiger.
13: Ja, ik vind het, dat heb ik jou ook al gezegd, ontzettend leuk en fijn dat jij te gast ben in deze podcast. Ik wilde zelf ook vanuit persoonlijke ervaring heel graag dit onderwerp een keer op de kaart zetten. Vind je het goed als ik jou iets vertel over mijn eigen ervaring?
11: Ja, ja, graag.
13: En breek in waar je nodig vindt. Kijk, jij bent de expert en ik ben een ervaringsdeskundige op het gebied van burn-out. En niet zo'n beetje ook. En in die tijd heb ik ook jouw boek aangeschaft. En daar heb ik veel aan gehad. Dat zei ik je al. Voor mij is burn-out en met name de gevolgen daarvan, die zijn zo enorm impactvol geweest op mijn leven, dat ik hoop dat wij door deze aflevering samen te maken iets kunnen bijdragen aan een hulp, al is het maar bij één iemand. En ik wil graag kort mijn verhaal delen en heb ik een paar tips die mij heel erg hebben geholpen. Ik ben zelf al 30 jaar ondernemer. Het bedrijf groeide naar tientallen mensen, steeds hogere omzet, steeds meer verantwoording, steeds meer taken. Het liep als een malle, het bedrijf. Het ging heel goed. Maar hoe meer we groeiden, hoe meer taken ik er persoonlijk bij kreeg. Eigenlijk stond ik altijd aan. Avonden, weekenden, vakanties, altijd. Het zit ook een beetje in mijn aard. Maar ik was altijd bezig met dat bedrijf. Ik kon het eigenlijk niet loslaten. Ook al ging het ontzettend goed. De jaren voor mijn uitval heb ik eigenlijk alle signalen genegeerd. Ik was extreem vermoeid. Ontzettend duizelig. Soms tijdens sessies viel ik gewoon weg. En dan, net of ik omviel. Tijdens vergaderingen, ik was vergeetachtig. Ik heb enorme tinnitus. Die had ik al, maar die is ontzettend opgeleid in twee oren. Ik had geen focus. Ik was heel sterk overbelast. En dan ging ik vaak nog harder werken. En nog grotere kicks en nog meer rush. In die tijd dronk ik ook best veel. We zaten in de evenementenbranche, dus er was altijd wel weer een feestje. En eigenlijk zat er bij mij geen kop en geen staart meer aan. Ik wist het gewoon niet. Nee. En op een gegeven moment knalde, zo zeg ik het altijd, maar alle stoppen in mijn lichaam. En ik kon niet meer tegen licht, ik kon niet meer tegen geluid, tegen drukte. Het leek alsof er een glazen stolp tussen mij en de realiteit zat. Ik weet of je dat wel eens...
11: Zo verdoofd eigenlijk.
13: Verdoofd gevoel en net of je er wel was, maar ook niet was. En wat ik achteraf begreep, dat wist ik toen niet, maar ik kon niet meer stilzitten. Ik werd helemaal gek. Dus dat betekent dat adrenaline en cortisol was helemaal op hol geslagen. En ik als ondernemer dacht, dat fix ik wel even. Even een rondje op vakantie. Even wat hulpverleners langs. Even wat mindfulness doen.
11: Ja, even een quick fix. Willen doen, quick fixen. Ja.
13: Herken je dat?
11: Ja, zeker. Dat is zo herkenbaar voor iedereen die binnenkomt.
13: Ja, maar juist ook als zeg maar fanatiek iemand of als ondernemer, dan ben je altijd gewend om dingen.
11: Ja, en je gaat op dezelfde manier hoe je burn-out wordt, ga je ook de burn-out begeleiding aan. Ah. Dus dat doe je op dezelfde manier. In het begin in ieder geval. Dan denk je, nou, dan doe ik dat even of oplossen of aanpakken. Ja.
13: Ja, en toen ben ik weer, om het verhaal kort af te maken, teruggegaan naar mijn bedrijf. Toen ging het helemaal mis. En toen belandde ik bij de crisisopvang van de GGZ. Met randpsychotische verschijnselen. En toen heb ik jaren thuis gezeten. En daar kwamen ook nog angst, dwangklachten bij. En complete uitputting.
11: Oh ja.
13: En er zijn ook momenten geweest dat ik het even niet meer zag zitten. En het verhaal is nog veel langer. Maar ik had godzijdank heb ik een geweldige vrouw. En een geweldige dochter. En mijn ouders. En een paar goede vrienden. En een super compagnon. En mijn schoonfamilie. Die waren heel lief voor mij.
11: Ja, fijn.
13: Dat is,
11: heb je ook nodig dan. Ja.
13: Zie je dat trouwens vaak? Dat de omgeving een ontzettende...
11: Ja, dat helpt enorm. Ja? Ja, als dat er niet is, is het wel lastig hoor. moeder met kind alleen of zo heb ik wel gehad. Ja, dat ook weinig hulp hebben.
13: Ja, hè?
11: Ja, dat is bijna niet te doen.
13: Nee, dat is killing. En ook moet ik zeggen voor bijvoorbeeld mijn vrouw is het echt heel zwaar geweest. Ja. Je zit gewoon met de patiënt thuis.
11: Ja,
13: het is ook een hele egoïstische.
11: Ja, nou ja, maar dat gewoon, je kan ook niks en je moet ook even niet te veel. Dus heel veel taken moeten gedelegeerd worden eigenlijk. En worden opgevangen het liefst door anderen.
13: Ja.
11: En dat wil niet zeggen dat je niks meer doet, want dat is ook niet goed. Maar heel kort en dan weer ontspannen, bijkomen, bijdenken.
13: Het moeilijke vond ik dan dat je hoofd, je vond jezelf een ontzettende loser.
11: Mm-hmm,
13: omdat je dan thuis zat. Je schaamt je kapot naar alles en iedereen om je heen.
11: En schuldig dat je anderen belast met jouw uitval. En schaamte is groot. Ja. Dat was een pittige dan.
13: Dat was een hele pittige. Ik heb echt heel goed niet geluisterd. En wat ik eigenlijk wil meegeven zijn de dingen die ik dan geleerd heb. Misschien voor iemand die er wat aan heeft. En dan hoop ik dat jij misschien zegt van nou, dat is een goed of een slecht advies in het algemeen. Maar voor mij werkt dit. Dat signaleren op tijd de signalen.
11: Ja, zeker. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Eigenlijk die als een rode draad door mijn hele begeleiding loopt. Dat blijft.
13: Wordt dat toch te weinig gedaan?
11: Ja, sowieso door eigenlijk zeg maar bijna iedereen. En zolang je geen grote alarmbellen hebt dan klachten, dan denk je dat je het niet nodig hebt. Maar de nooit meer burn-out methode gaat over dat tijdig signaleren van hele lichte signalen. En die zijn zo licht dat je met een pauzetje van 3 minuten, 5 minuten, 10 minuten weer er bent.
13: Maar weet je wat ik daar wel, ik heb het er ook wel met vrienden en vriendinnen over. Iedereen is wel eens moe.
11: Ja.
13: Of iedereen is wel eens wazig.
11: Maar dat is gewoon een signaal. Dus mag je even je pauze nemen. Want na hoeveel uur beeldschermwerk denk je dat mensen al fouten gaan maken?
13: Nou?
11: Wetenschappelijk onderzoek. Heb jij een idee?
13: Nee.
11: Na een uur al.
13: Oh, ah.
11: He, dus dat is best snel. Dus je kan nooit een 8-uurige werkdag achter elkaar doen. Dat moet je niet doen. Dat is niet slim. Want je bent gewoon niet je slimste zelf.
13: Nee.
11: He, je beste zelf, je creatiefste zelf.
13: Ja.
11: Dus waarom zou je doorgaan? Waarom zou je niet eventjes tussentijds een wandelingetje maken? Of eventjes je benen strekken? Of je een rondje doen over de zaal of whatever waar je bent.
13: Ja, nou, interessant. En dan wat mij dan nog eigenlijk past, de acceptatie. Dus don't fight it, heb ik het voor mezelf genoemd. Toen ik echt wist, accepteer nou maar dat je dit hebt en dit gaat lang duren.
11: Ja.
13: Maar je komt er wel uit.
11: Ja.
13: Toen iemand dat tegen mij zei, hielp dat? Jouw boek hielp daar ontzettend bij. En ik had ondanks mijn uitputting, ik kon als een man van 101 soms niet eens de trap af. Maar wel elke dag even proberen naar buiten te gaan.
11: Ja.
13: En tegen ondernemers wil ik zeggen, neem alsjeblieft een belachelijk goede arbeidsongeschiktheidsverzekering.
11: Die bestaan die dan? Het broodfonds misschien.
13: Nee, die bestaan zeker. Mm. En die zijn niet goedkoop, maar soms is het penny wise en pound foolish in het leven.
11: Ja, ja.
13: En wat ik ervan geleerd heb, dat geld en status zijn leuk, maar tevredenheid, voldoening en gezondheid, het zijn allemaal clichés, maar die zijn voor mij wel.

0: gewoon een deel daarvan is, dan hoort het er gewoon bij. En dan verdwijnt het ook met de burn-out, met het verdwijnen van de burn-out.
1: Oké. En nou heb ik ook heel veel therapie gehad. Ik heb een paar hele goede mensen gelukkig uiteindelijk gevonden. Die mij hebben geholpen, waaronder uiteindelijk ook een psychiater.
0: Mm-hmm.
1: En die zei dat burn-out eigenlijk helemaal geen officiële diagnose is.
0: Nee, dat klopt.
1: Want het stond niet in dat handboek?
0: DSM.
1: Of de DSM-boek.
0: Ja, klopt, ja.
1: Maar jij hebt het over een diagnose. Dus
0: Ja, kijk, de bedrijfsartsen en de huisartsen die zullen gewoon zeker die woorden wel gebruiken inmiddels. Want het is zo alom tegenwoordig dat het eigenlijk stom is om het niet te gebruiken. En het is ook vervelend als mensen, andere professionals blijven zeggen dat het niet bestaat. Het is eigenlijk irritant, want het is geen depressie en het is geen, noem een andere diagnose. Hè? Dat is het niet. Dus, en het vraagt ook om een specifieke begeleiding. En daarom is het ook fijn als dat gewoon erkend wordt. Maar het is een beetje belegd, hè, niet bij de zorgverzekeraars, daar is het weggehaald. Maar wel belegd bij de bedrijven. Dus daar, die zijn zelfs verplicht om er wat mee te doen.
1: Oké, dat is een inzicht, ik neem aan, van de afgelopen 5 of 10 jaar.
0: Ja, en ik vind ook geen inzicht eigenlijk. Want dat komt omdat de definitie nu is dat het een werkgerelateerde stoornis is of zo. En dat is natuurlijk ook niet. Het kan ook ontstaan door mantelzorg, ondertussen getrouwd zijn, nog moeten verhuizen, nog een kind erbij, whatever. Hè? Dus allerlei privé gerelateerde.
1: Ja, die lifestyle events wat jij zegt.
0: Ja, life events inderdaad.
1: Of life events.
0: Ja. Werkgerelateerd, ja, dat zijn zeker ook onderdelen. Maar goed, dus de definities, daar zijn we nog niet allemaal over uit.
2: Dit is Jong en Ondernemend.
1: Anita, toch nog even. Je bent overspannen of je hebt een burn-out. Wat moet je nou doen en wat moet je nou vooral niet doen?
0: Nou, sowieso denk ik, het klinkt als preken voor eigen parochie, maar toch ga ik het zeggen, laat je begeleiden. Want er zijn zoveel misverstanden over energie bijvoorbeeld alleen al. En over opladen en over je leven weer oppakken.
1: De rol van sporten en van slapen.
0: Mm-hmm.
1: Hoe belangrijk is dat?
0: Nou, sporten moet je gewoon niet doen in het begin. Dat is gewoon niet slim.
1: Helemaal niet?
0: Nee, je belast zo je systeem. Je vraagt heel veel van je systeem. Het trekt energie weg, hè? En daar krijg je wel na 36 uur energie voor terug. Maar dat trekt het lichaam trekt dat wegtrekken niet. Want het is al helemaal leeg. Dus in het begin gaat het er meer om dat je wandelt. Of als dat niet eens lukt, dat je een heel klein beetje wandelt. Maar heel veel rust neemt.
1: Maar wacht even. Dan ga ik even kijken of ik het goed begrijp. Want heel veel mensen die zoiets hebben denken. Weet je wat? Ik ga nu proberen de marathon te rennen. Want dan ren ik die hele burn eruit.
0: Nou echt, no way. Daar krijg je er nog één bij. Okay. Ja, nee, de overtraindheid is hetzelfde als burn-out. Hè? Dus je belast jezelf, de stresssysteem. En wat je te doen staat, is juist dat systeem helemaal tot, en die hersenen ook, helemaal tot rust te brengen. Zodat het weer op een normale manier gaat functioneren. En niet meteen als een dolle aangaat als je alleen al de trap oploopt. Of afloopt, zoals jij zei.
1: Ja, dus... Oké, wandelen in plaats van rennen.
0: Ja.
1: En wat wilde je zeggen over slapen?
0: Nou, er zijn heel veel slaapadviezen over. Nou, overdag niet slapen, want dat verstoort je ritme. Maar bij burn-out zou ik daar echt een uitzondering voor willen maken. Want je wil je reparatiesysteem, het systeem in jouw lijf, wat eigenlijk bijna niet meer aangaat. Want normaal gaat het aan als je slaapt. Dat je dat weer aankrijgt. En dat moet je heel veel trainen. Trainen in de zin van heel vaak even rusten. Naast dat je iets doet. Hè? Je doet bijvoorbeeld iets 20 minuten. Dan ga je 10 minuten rusten. Dan ga je weer wat doen. Dan ga je 20 minuten rusten.
1: Maar ook echt daadwerkelijk op bed?
0: Ja, op bed, horizontaal. Of even wat muziek luisteren. Of misschien wel wandelen. Of een ontspanningsoefening of een meditatie. Rusten. Hè? Iets wat jouw systeem tot rust brengt.
1: Dat staat inderdaad haaks op een aantal andere dingen die ik daar ook wel eens over lees. Van pak je 6-7 uur slapen en... Ga absoluut niet op bed liggen overdag.
0: Nee, maar 's nachts kunnen mensen niet slapen. Dat komt omdat ze overdag te druk zijn. Dus je moet leren overdag rustig aan te doen.
1: Ja.
0: Waardoor je slaap terugwint.
1: Ja.
0: Die win je overdag terug. En dan kan best dat je soms even een half uur een powernap neemt. Omdat je tegen dat systeem, eigenlijk tegen die hersenen zegt. Hey, dit is nou normaal. Dit is rusten.
1: Een andere methode die mij lange tijd geholpen heeft. Dan had ik een hele lange werkdag gehad. Veel aan mijn hoofd, veel besprekingen.

0: moet ik altijd even bijkomen. En dan stond daar zo'n heerlijke fles perfecte rode wijn thuis. Oeh. En daar werd ik heel relaxed van.
1: Ja.
0: Mm. Hoe positief is dat?
1: Nee. Negatief. Nee, je denkt dat je valt ervan in slaap in eerste instantie. Maar
0: ik
1: daarna,
0: ontspande er behoorlijk goed van hoor.
1: Ja, kort, tijdelijk. En dan het vernachelt je slaap.
0: Vernachelt je slaap.
1: Ja.
0: En oké. Dus,
1: en doet natuurlijk nog meer foute dingen in je lijf. Het belast je systeem ook, hè? Ja.
0: Veel mensen hebben moeite om inderdaad die grenzen aan te geven. Hè?
1: Mm-hmm,
0: of
1: ja.
0: Je nou in loondienst werkt of voor een baas of ZZP'er bent of in een familie, whatever. Ja. Hartstikke moeilijk om nee te zeggen.
1: Ja.
0: Heb jij tips voor ze om dat te kunnen doen en dan ook nog een beetje zonder schuldgevoel?
1: Nou, dat je niet te veel naar het schuldgevoel moet luisteren. Dat is iets wat heel lang een soort vriend, een vervelende vriend, die nog lang blijft. Een tip is dat je het diplomatiek brengt met behoud van de relatie. En ik vind het allerbelangrijkste vind ik in je lijf komen. Want als je in je lijf komt, want mensen zijn vaak, burn-outs zijn vaak wandelende hoofden, hè, wandelende hersenen. Als je weer terug in je lijf komt, dan voel je eigenlijk grenzen veel makkelijker. Want die kan je niet met je hoofd voelen.
0: Dat klinkt heel logisch, maar wat bedoel je daar nou mee?
1: Ja, dus veel ontspannen, je lichaam echt voelen, meditaties of geleide ontspanningen nemen. De tijd nemen om echt te gaan zitten. Voelen dat je met je rug tegen de leuning aanleunt. Merken dat je, hoe heb jij je handen nu? Voel je ze?
0: Ja.
1: Hè, dus dan, dat is al in je lijf komen. Dat is eigenlijk uit het denken gaan.
2: Dit is Jong en Ondernemend.
0: Je zei net al even, maar de leeftijd waarop mensen in deze huidige maatschappij opgebrand raken, lijkt steeds jonger te worden.
1: Klopt.
0: Bijvoorbeeld de millennials of de Gen Z of nou, laten we gewoon zeggen de jongeren, hè, tot 40 jaar. Heb jij hier een verklaring voor?
1: Ja, we hebben natuurlijk al een beetje over zitten te discussiëren vooraf. Hè? Dat is eigenlijk niet maar één verklaring. Maar er is wel iets maatschappelijks aan de hand waar die jongeren ook in opgevoed zijn. En ja, en er is veel social media, maar er is ook veel vergrijzing in de maatschappij, waardoor er meer de banen niet meer zo opgevuld raken. De vacatures niet meer, moeten hetzelfde werk doen met minder mensen.
0: Ja.
1: Er is veel prestatie, vergelijking via social media. Nou ja, er is veel opvoeding misschien ook wel van je kan alles bereiken. Dus ik moet ook alles bereiken. En als ik het niet bereik, dan ben ik een loser.
0: Ja.
1: Ik weet niet, er is ook al veel over gezegd hoor.
0: Ja, en ik heb een boek ook gelezen. Naast dat van jou natuurlijk. En dat heet Van Big Bang tot Burnout. En daar is wetenschappelijk verklaard dat onze hersenen niet zijn meegegroeid met onze snelheid. Dus onze hersenen zitten nog net zo in elkaar als, laten we zeggen, in de prehistorie.
1: Ja.
0: Alleen vroeger liepen wij met een grote knots achter een wilde buffel aan. En dan hadden we het weer gedaan voor die week.
1: Ja.
0: En nu staan in één krant staat al meer informatie dan toen in een heel jaar.
1: Ja.
0: En die dopamine shots die we krijgen van die 5-6 uur per dag op de socials, TikTok, Insta, snelle, korte shots, die maken eigenlijk dat we altijd aanstaan.
1: Ja.
0: Code & B, voor degene die dat nog kennen, die hadden het over, er is geen tussentijd meer.
1: Nee.
0: Vroeger zat je op een bus te wachten en dan maakte hij een praatje met iemand.
1: Mm-hmm.
0: Of je had even niks te doen.
1: Ja.
0: Je had even niks te doen.
1: Vervelen.
0: Was ook dodelijk saai.
1: Ik vond
0: maar
1: ook,
0: nu, meteen die telefoon erbij.
1: Ja.
0: Iedereen heeft oortjes in. Dus er is altijd overal entertainment en vermaak.
1: Ja.
0: Maar dat schijnt niet zo goed te zijn voor onze grijze celletjes, toch?
1: Nee, helemaal niet. Nee, want je gebruikt ze. En die celletjes die hebben eigenlijk een afvalstof. Of eigenlijk een stof die nodig is ook om die verbinding te maken. Maar dit blijft als afval zitten. En dat moet eigenlijk weggewerkt worden. En kan alleen maar als je rust. Dus dat wegwerken van die afvalstoffen. Ik had het net over dat onderzoek. Hè, dat concentratie achter beeldscherm na een uur al tot fouten leidt. Nou, dat heeft daarmee te maken.
0: Ja.
1: Dus dat zit niet zo helemaal niet in onze maatschappij. Dus we staan inderdaad heel erg aan. Ja. En nou blijkt wel dat we vroeger ook wel veel burn-outs hadden. Alleen toen had het allemaal weer andere namen.
0: Ja, dus dat is ook wel aan de hand.
1: Maar niet bij die jongeren. Dat is denk ik wel echt verrassend hier. Ja.
0: Burnout is naar mijn mening ook best een enorme industrie geworden. Hè, met heel veel omzet. Er zijn ontelbaar veel boeken, influencers, coaches. Die allemaal eigenlijk hun eigen insteek en oplossing hebben. Hè? Bijna soms als een soort goeroe. Van de hoeveelheid zou ik bijna een burn-out krijgen. Hoe weet ik nou of dit, laten we zeggen, op geld beluste charlatans zijn? Of serieus te nemen kwalitatieve hulpverleners? Waar moet ik dan op letten?
1: Ja, ik denk dat niemand zichzelf charlatan vindt. En oprecht denkt, ik heb die burn-out gehad. Dus nu moet iedereen het weten ook. En ik kan iedereen begeleiden. Ik denk als de belofte te mooi is. En te mooi bedoel ik te snel. Als er gezegd wordt dat iemand heel snel herstelt. Dan heb ik daar vraagtekens bij. Want het lichaam moet echt letterlijk zichzelf ook weer repareren en resetten. Dus dat vraagt echt wel tijd. En ook als er helemaal geen aandacht is voor... de fase van het terugkomen in het leven, het oppakken van het werk, studie of wat dan ook. Dus het hele leven weer pakken. Als daar geen aandacht voor is, dan zou ik dat toch minder vertrouwen in hebben. En ook als het alleen maar om de therapeutische kant gaat. En niet om het lichaam. Dat het lichaam daarin vergeten wordt. Dan zou ik ook niet daar helemaal vertrouwen in hebben. Ja.
2: Dit is Jong en Ondernemend.
0: Hoe zie jij trends en ontwikkelingen de komende jaren op jouw vakgebied? Heb jij een soort visie op de toekomst?
1: Mijn visie voor de toekomst is eigenlijk wel dat er meer reflectie mag zijn bij de maatschappij en organisaties naar wat ze mensen aandoen.
0: Wat bedoel je daar specifiek mee?
1: Nou, er is het is heel moeilijk voor een organisatie om te zeggen van nou, laten we maar iets minder ambitie hebben of laten we dat project even minderen of minder tijd aan besteden. Want dan worden onze mensen niet burn-out. Hè, dus dat wringt ontzettend.
0: Dus je bedoelt eigenlijk dat de rol van bedrijven of overheden, dus werkgevers, eigenlijk ongelooflijk belangrijk zijn. Studies.
1: Zeker, want er wordt toch altijd gezegd, doe dit er toch maar bij. Hè? Er wordt bijna nooit iets weggehaald. Er wordt vaak alleen maar iets bijgedaan. En dat noem ik het piepsysteem. Zolang een individu niet piept, zal het wel goed gaan. En dat is dus niet zo.
0: Mensen het piepsysteem.
1: Mensen zijn heel loyaal. Dus die blijven maar ja zeggen. Ja hoor, het kan nog wel.
0: In deze prestatiemaatschappij.
1: Dus ik vind het ook een maatschappelijk probleem. Ik wil de schuld niet bij de bedrijven leggen. Het gaat ermee om van, we zullen allemaal iets moeten doen. Want nu gaan mensen individueel naar een psycholoog. En ik help ze graag. En dat is ook mijn werk. Hè? Dus dat is ook fijn.
0: Maar wat dat betreft zit jij de komende jaren nog goed.
1: Ik zit nog goed. Ja. Maar het is echt maatschappelijk ook. Hè? Dus we mogen ons echt wel op ons hoofd krabben. Van hoe kunnen we meer rust in de maatschappij brengen.
0: Ja.
1: Reflectie, vertraging.
0: Denk je dat er een omslag komt?
1: Ja, ik denk
0: het
1: wel.
0: Want je ziet nu een ontzettende tendens. Vooral in steden ook van yoga. Mm-hmm. Mindfulness, reiki, hot yoga. Ja. Nou, ik weet 90% niet eens wat er is. Nee. Maar het zoeken naar welzijn en naar rust.
1: Ja.
0: Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dubbel. Als dat het ook gezien wordt als die quick fix. Van als ik dat maar veel doe, dan kan ik blijven presteren. Dus dat zit er zeker ook in.
0: Ja, want het woord yoga-snuiver.
1: Ja, yoga-snuiver.
0: Nee, maar goed, dat is wel gaande.
1: Ja.
0: Neus vol stop in het weekend. En relax op een matje liggen door de week.
1: Ja, grappig. Ja, dus dat. Dus dat is aan de ene kant. Ja, het is wel een oké ontwikkeling natuurlijk. Het is meer dat dat nog niet de oplossing is. En dan kom ik ook een beetje op dat voice dialogue. Ik heb een methode, voice dialogue. Het is niet mijn methode, het is van Helen Sidra-Stone.
0: Sorry, waar?
1: Amerika.
0: Voice?
1: Voice dialogue.
0: Wat is dat?
1: Ja, praten met stemmen in jezelf. He, je hebt misschien herken je het verschillende stemmetjes in jezelf, zonder dat je schizofreen bent. Maar bijvoorbeeld je bent...
0: Nou, ik luister heel graag naar mijn eigen podcast, dus ik hoor altijd stemmen in
1: in je hoofd.
0: Ja, maar dat bedoel je niet, hè?
1: Nee, je hebt vaak tegenstrijdige stemmen. Dus je hebt iets in jezelf wat bijvoorbeeld zegt, nou, ik heb nou wel lang genoeg gesproken. Ik wil wel even een pauze. En iets anders in jou zegt van, nee, kom op. Een beetje doorgaan. Of dat is zwak. Of nee, ik wil dit afmaken.
0: Is dat je reptiele brein? Die je probeert lekker op de bank te houden met een zak chips?
1: Nee.
0: Oké,
1: het is je zelfzorgkant.
0: Dus het stemmetje wat je in jezelf hebt, die tegen jou praat.
1: Ja, dat zijn gewoon stemmetjes.
0: En die probeert jou makkelijk te houden?
1: Die probeert je veilig te houden eigenlijk. En daardoor zal die altijd dominant in jou aanwezig zijn. Omdat die helpt om te overleven, zeg maar. Die stemmetjes, dus pleasers of prestatiegerichte kanten in jezelf. En met voice dialogue willen we daarmee spreken om te kijken, omdat daar roofbouw in zit. Hè? Die ikjes in jezelf, die kunnen jou tot roofbouw brengen.
0: Ja, destructief.
1: Dus die spreken we graag om te kijken wat daar nou eigenlijk onder zit. En daar zit vaak heel veel kwetsbaarheid onder. Hè? De angst om afgewezen te worden. En daarom ga ik heel hard presteren. Of de angst om er niet bij te horen. En daarom doe ik heel erg mijn best om jou alle ruimte te geven.
0: Ontzettend interessant. Ja. Bijna zo interessant dat we daar een keer misschien een andere aflevering ook voor kunnen maken.
1: Ja.
0: Zijn er nog dingen, nieuwe dingen waar je mee bezig bent?
1: Ja, ik heb nu zo op zo'n periode van 25 jaar dit te hebben gedaan en gezien. Alles heb ik eigenlijk al gezegd, gedaan.
0: Ja.
1: Begeleid, bedrijven.
0: Alles voorbij zien komen.
1: Alles voorbij zien komen. Boeken erover geschreven. Ik ben in een andere fase ook terechtgekomen. Omdat ik merk dat er al heel veel gezegd is in de maatschappij hierover. En vroeger was mijn missie heel erg. Ja, maar je moet dit weten, want het klopt niet wat er over burn-out gezegd wordt. Het is niet tussen de oren. Het is ook heel erg fysiek. Het is hartstikke die uitputting. En die kennis is er nu wel. Dus ik merk ook zelf, niet alleen daardoor, maar ook omdat ik al dit heel lang doe, dat ik toch ook iets overkoepelends zoek van wat kan ik nog betekenen ook in op maatschappelijk niveau hierin, weet je wel, wat betreft burn-out. Of cultuurveranderingen in organisaties, of in ziekenhuizen. Ik vind die hele nooit meer burn-out methode gaat niet alleen maar over burn-out. Het gaat eigenlijk over alle vormen van vermoeidheid. Hoe kan ik dat breder trekken? Bijvoorbeeld mensen die in het ziekenhuis liggen na een operatie of na een bestraling of een chemo. Zijn ze hartstikke moe. Hoe kan je nou zorgen dat mensen die vermoeidheid meer onder controle krijgen of dat beter gaat? Nou, dat kan je met diezelfde methode eigenlijk doen. Dus daar zou ik wel iets in willen betekenen.
0: Interessant. Zijn weer hele andere. Vanuit dezelfde gedachte.
1: Dezelfde gedachte.
0: Kun je nog veel bredere groepen.
1: Bredere doelgroepen. Ja. Ja, en ik ben zelf ook wel aan het kijken hoe oude tradities, zoals shamanisme. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, wat kunnen die ons leren over burn-out en gezondheid? Dus dat is een hele andere insteek. Maar misschien wel iets waar we veel van kunnen leren.
0: Interessant. Ik voel een nieuw boek aankomen, Anita.
1: Ja, weer een nieuw boek. Ja, precies. Mijn vijfde boek. Ja, zeker. Ja.
0: Als iemand nu luistert ook meer wil weten over burn-out of over stress, hoe kan jij ze dan verder helpen?
1: Ja, ze kunnen eigenlijk sowieso laag instappen door naar mijn site te gaan om een gratis e-book te downloaden. Dat kan op nooitmeerburnout.nl met een streepje tussen burn en out. Of op rolandscoaching.nl. En dat is een e-book waarin gewoon heel veel tips staan over vanuit die 3-stappen methode. Over gezond blijven, omgaan met werkdruk. Hoe kan ik vitaal blijven? Hoe kan ik mijn accu vullen? Dat zijn allemaal onderwerpen.
0: Oh, nou, dat is tof. Ik zal de link naar dit gratis e-book eventjes in de show notes zetten. Op Spotify erbij. Volgens mij hebben we alles wel besproken, Anita.
1: Ja, volgens mij ook. Dankjewel. Was super.
0: Ik ga je tips onmiddellijk opvolgen. Ik ga even lekker wandelen. En ik ga even offline nu.
1: Ja,
0: ik wil je echt ontzettend bedanken voor je inzichten.
1: Ja, graag gedaan. Dat is helemaal fijn om uitgenodigd te zijn.
2: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering. Dit is New Business Radio.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
7: Je hoort het op New Business Radio. Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
10: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
11: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Doorzie wat er komt.
0: Dit is New Business Radio.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polen.

0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business?

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
4: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
7: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Listen to Lead. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity.